0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte later bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal, na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9:00. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Op de eilandengroep is het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de lokale maatschappij in de Bahama's blijven voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van de crash bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Gisteravond laat werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet en de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden ook op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 5 uur, Stef Banstra met het NWS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. En Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. En Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder andere staatssecretaris van werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's is het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de lokale maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van de crash. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtauto kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is dus duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. En of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kneurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Nu heeft ook bol.com in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het nu mistig zijn. Het is 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden wat grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de rechtszaak worden specifiek 2 oud-medewerkers van Apple aangewezen als schuldigen. Het duo werkt aan producten als de iPhone en stapte vervolgens over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90... onder andere staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van de crash bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste daar op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een lichte blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. En die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Daar zie ik er maar geen last van, Peesje. Wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen wakker.

een nieuwe aflevering van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. 4 uurtjes lang genieten van muziek en leuke dingen die we allemaal bedacht hebben. Dus blijf bij ons, fijn dat je er bent. Het is vandaag Wereldbevolkingsdag. En gisteren was het in 1964 de dag dat het Beatle-album A Hard Day's Night en de gelijknamige single uitkwamen in Engeland. It's been a hard day.

tijdje geleden, hè? A Hard Day's Night, 1964. De Tour de France volop bezig. België gisteren uitgeschakeld, spijtige zaak. En voor veel mensen is de vakantie begonnen. Rij voorzichtig, er zijn veel wegen afgesloten. Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. En dat betekent soms aardig wat omrijden. Maar ga ervan genieten. De vakantie 2026.

zoveel te doen. En zij verloren de afgelopen week Gerard de Braconnier. 76 jaar, of 70 jaar zelfs, ja. Overleden, maakte veel van de liedjes samen met alle andere mensen van Toontje Lager. Dus daar mogen we best bij stilstaan. Dit vind ik mooi. Paul McCartney. Heel erg breekbaar gezongen. Maar een goed liedje. Mama Gets By.

0: 1969. Don Juan, Dave Di Dozy, Beke Mick en Ditch.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Je hebt natuurlijk Kermit de Kikker. Maar de eerste kikker die mij opviel in een clip was de kikker die in de knoop schoot. Love is All van Roger Glover en Friends. Daar kwam het in voor. Een heuse tekenfilmclip en een hartstikke goed liedje. Onvergetelijk. Als je dat nou terugkijkt, dan weet je precies waar je die clip eigenlijk voor het eerst hebt gezien. Roger Glover. En zijn vrienden. En zijn kikker. En Love is All.

0: Hartstikke mooi duet, hè? Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Een wereld zonder jou.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Lekker ontbijten op zaterdagmorgen. Naar buiten kijken en denken van... hey, het is hier en daar in Nederland toch nog een beetje mistig. Maar ik denk dat de zon er wel door gaat komen. Want er komt een hittemelding. En straks komt Frans met het laatste nieuws over het weer. Ik ben heel benieuwd. Gisteravond natuurlijk een kwartfinale op de WK voetballen. België, Spanje. België deed zijn uiterste best. Maar Thibaut Courtois ging eruit en er kwam een nieuwe keeper in. En dat ging niet helemaal zoals het moest. Eigenlijk hartstikke jammer. Want ze gaven goed partij. We hebben er nog een paar te gaan. Dan gaan we naar de halve finales. En dan de finale en de troostfinale natuurlijk. En dan zit de WK er alweer op. Vandaag, maar in 1895, je kunt wel zeggen dat dat even geleden is... lieten de gebroeders Lumière een eerste keer een film zien aan wetenschappers. En dat was het begin van heel veel grote filmsterren.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: Stewart. And the sun ain't gonna shine anymore. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? Want die gaat heel veel schijnen.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, het kon niet anders. Vandaag de sterfdag van Herman Brood. Hij werd slechts 54 jaar. In 2001 overleed hij. En mogen hem niet vergeten. Geboren in Zwolle. En hij ging als eerste bandje in De Moons spelen. Dat werd later Moon. Heb ik ook nog ingespeeld. En dat werd later dan weer Lontroleurdy. Dat is een heel verhaal. En Herman kwam niet op school niet zo goed mee. En hij vond het eigenlijk allemaal maar niks. Was ook kleurenblind. Dus de dokter zei, het enige wat jij niet kunt worden is schilder. Nou, dat is wel aardig opgelost in Herman zijn hoofd. En in zijn doen en laten. En hij ging uiteindelijk met zijn eigen bandje, de Wild Romans, de wereld veroveren.

met de Bombita's ook. Geweldig muzikant was het toch eigenlijk. En een heel bijzonder en ook leuk mens. Ging ook nog een tijdje in QB en de Blizzard spelen. En vervolgens, toen hij op een gegeven moment zeg maar het cultfiguur van Nederland was geworden, ging hij van alles doen. En daaronder hoorde ook een duet met Henny Vrienten. Als je wint, heb je vrienden. Hey,

Als je wint, heb je vrienden. Herman Brood en Henny Vrienden. En op een gegeven moment ging Herman Brood heel veel spelen met Danny Lademacher, ook al overleden. En dat mondde uit in een geweldige gitaarlick die zelfs op 35 kwam te staan in Amerika in de Billboard Hot 100. Want Saturday Night werd een soort van wereldhit. Herman Brood en his Wild Romans, ter ere van Herman, voor zijn sterfdag. En die is vandaag.

Nat King Cole en Rambling Rose. Breng ons aan het eind van het eerste uur. En als je vandaag naar het strand gaat, moet je zo'n klein radiootje meenemen. En dan hoor je dit als je het goed doet.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 7 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van Chat. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de oud-politica en de verdachte elkaar kennen, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dat is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel, afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is ruim afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan veel politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer, eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan, vanwege temperaturen die oplopen tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: We gaan beginnen aan het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En dat doen we met de Nederpopsong van de dag. Vandaag de Motions en Wasted Words.
1: De Nederpopsong van de dag.

0: BZN uit de jaren 80 en in de summertime. Daar zitten we middenin. Yves Berendsen gaat terug in de tijd. Dat is ook soms leuk.
1: Ja.

0: aan echt slot. The Life I Live, Q65 van 1966.
1: De oude bekende.
0: Ja, hij doet geen concerten meer. Zo heel af en toe is een bijzonder optreden. En ik dacht van... zijn live versie van The Dance is zo ongelooflijk mooi... dat ik dat graag met jullie wil delen. Ik heb het over Garth Brooks en The Dance.

0: Jan, het is een oorstentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Ja, na Teardrops van Womack en Womack gaan we naar Gert Verhulst en James Cook. Gert Verhulst natuurlijk bekend geworden met de hond Samson. En daar is een heel imperium opgebouwd. En maakt heel veel televisie in Vlaanderen. En doet dat voor Play 4. Een zender die eigenlijk vrij makkelijk hebt. Want daar zit ook de slimste mens op. En de tafel van Gert. En de garde van Gert. En alles van Gert. En ze doen ook shows in het land deze zomer weer. En als het weer zomer wordt, wat er dan gebeurt, dat gaan ze ons eens uitleggen. Gert Verhulst en James Cook in de Vlaamse klassieker.

de grote zomerrit. Los Bravos. De naam zegt het al. En Black is Black. De schatkamer van... Vandaag de schatkamer van de Walkers. En die hebben heel wat fans nog steeds in Nederland. Werden in 1963 eigenlijk een soort van opgericht uit de Mozam Skiffle Group. En Jean Indemey was de man die het geluid aan de band gaf. Zeker toen ze begonnen.

een long summer day. Nou ja, daar hebben we nu veel mee te maken. De Walkers, bijzonder bandje. Jean in de mee richtte hem op, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Toen kwam René in de mee erbij. En toen gingen ze een klein beetje meer country doen. Maar de hits bleven natuurlijk ook komen.

Darling, Helena, The Walkers. En later zouden The Walkers hun naam nog een keer veranderen. En toen werden ze depressed en scoorden ze hits met onder andere Walter Nita, Cantara Pepe. Maar de grootste hit eigenlijk in de hele wereld die ze scoorden, die hoorden de fans van NPO Radio 5 nog steeds heel graag. En staat natuurlijk ook in de Evergreen Top 1000. The Walkers and There's No More Corn on the Brazos. We'll

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Toch een van mijn favoriete beentjes, hoor. Ilo en Hold On Tight.
1: Jans, muziekarchief.
0: Ja, als ik heel ver terug ga, dan begon ik met bandjes in Doetinchem, waar ik geboren ben. En een van de eerste bandjes was de Blue Stars. En daar kon ik orgel komen spelen. Maar ja, dan moest ik wel een orgeltje hebben. En moest ik bij elkaar sparen, dan moest ik voor werken thuis. En toen kreeg ik mijn eerste orgel. En als je dan een orgeltje hebt, dan ga je... Ja, voor je het weet luisteren naar allerlei organisten die grote hits scoren. Want dat wil je dan ook wel heel graag bereiken. Zo kwam ik op het spoor van een Belgische grootheid. André Brasseur met zijn Early Bird. Ja, was echt een voorbeeld, hoor.

Agda en de Munnik, het regent zonnestralen. Het is wel gezellig als het zonnestralen regent, hè? Vind ik wel. Eind van de tweede uur van Wekkerwakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. Fijn dat je erbij bent en we gaan nog twee uur verder. En we gaan eerst maar eens even kijken wat er om ons heen in de wereld gebeurt. Dat is ook wel belangrijk, hè? En dan zijn we bij je terug met het volgende uur van

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 8 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is afgezet. Een man gijzelde haar gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan veel politievoertuigen. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten zoals de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het voorval. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: de beurt. En wij kunnen dan verder met het derde uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En leuke dingen te doen. En natuurlijk dit.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, je mag kiezen. Wat ga ik draaien straks? Een plaat van Procol Harum of een plaat van The Birds? Procol Harum of The Birds. Maak je keuze en zet hem op de NPO Luisterapp, afdeling NPO Radio 5. Dan gaan we straks vanzelf horen wie er gewonnen heeft. Procol Harum of The Birds. En ik ga een diepe buiging maken ondertussen voor Bonnie Raitt en Norah Jones. En een hele bijzondere versie van een klassieker, een echte evergreen, de Tennessee Waltz.

0: giganten Bonnie Raitt en Norah Jones en de Tennessee Walls.
1: Het Wekker Wakker Weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, dit weekend. Het is Wereldbevolkingsdag vandaag. En dat zei het al, heel veel mensen op deze aardbol moeten het maar eens een beetje beter met elkaar leren vinden, vind ik. De Tour de France en het WK voetbal is in volle gang. En Frans heeft het weer. En ik ging net even naar buiten om de weathercheck te doen. Uh-huh. Dat doe ik altijd. En ik vond het eigenlijk net herfst. Een beetje koud buiten.
2: Ja, dat komt door die mist en zo. Hè. Dat ziet er een beetje zo ja, grijs uit. Ja.
0: Ik
2: ja,
0: kon
2: precies.
0: Ook niks meer vinden.
2: Nou, het was zo dicht was hij nog niet hoor. Nee. Maar wat wel belangrijk is, dat is het RIVM heeft vanaf 8:00 vanochtend het Nationaal Hitteplan voor het midden en zuiden van het land geactiveerd. En dat gebeurt wanneer het aanhoudend warm is met temperaturen boven de 27 graden. En dat is dus nu het geval. En daaraan gekoppeld heeft het KNMI ook code geel wegens hitte geactiveerd. En dat kan die hitte die kan met name voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid gevaarlijk zijn. Hou elkaar dus goed in de gaten. Hè?
0: Ja, dus, maar hoe lang duurt dat? Blijft dat even staan?
2: Nou, die code geel die blijft in ieder geval tot maandagochtend 5:00. Dus dat is bijna 2 dagen ruim, zeg maar. En daarna moeten we nog even zien hoe het dan verder gaat.
0: 34 graden?
2: Dat zit er wel in. Het lijkt wel een cliffhanger natuurlijk.

0: Too Hot. Goeie hendel. Nee, maar ja, het gaat dus warm. Hot, hot, hot. Ja, het gaat warm worden.
1: Ja.
0: We hadden het even een paar dagen goed. Maar ja, nu is er nog wel een lekker windje. Maar dat, ja, ga maar vertellen wat het wordt.
1: Ja. Nou, ik zei het al eerder.
0: Ik let heel erg goed op.
1: Hoor. Ja, let je goed op?
0: Ja.
1: Nou, vanochtend in het noord en midden van het land hebben we lage bewolking. En in het noordoosten ook plaatselijk mist. Maar vrij snel lossen die bewolking en mist op. En wordt het in vrijwel heel het land een volop zonnige dag. Met sterk oplopende temperaturen. 23 graden ongeveer op de Wadden. Ja. Tot 33 graden vandaag in Limburg.
0: Mooi.
1: Een zwakke tot matige noordoostenwind. En in de kustgebieden steekt een matige tot vrij krachtige wind op uit het noorden. Het wordt dus een ronduit zonnige dag. Maar aan het eind van de middag en in de avond kan er in het uiterste noorden wat bewolking van zee binnendrijven. Ja, als je nou een beetje uit die wind blijft, dan is het vanavond over het algemeen best wel aardig, hoor.
0: Okay. Lekker,
1: ja. Tijdens de komende nacht kan die bewolking vanuit het noorden verder naar het zuiden over ons land trekken. Vooral in het noorden kan het dan opnieuw nevelig of mistig worden. Temperatuur vannacht tussen de 14 in het noorden en 19 graden in het zuiden.
0: Mm.
1: Morgenochtend beginnen we net als vandaag met bewolking en mist in het noorden. In het binnenland wordt het met volop zon opnieuw zomers tot tropisch warm. 28 tot 33 graden plaatselijk in het zuiden. In het noordelijk kustgebied en op de Waddeneilanden, daar kun je beter zijn op het ogenblik, hoor, is het door een wind van zee ietsje minder warm. 22 graden.
0: Ja, dat is lekker.
1: Lekker, ja. Maandag opnieuw volop zon en zeer warm. Weer met 26 tot 31 graden in Zuidoost-Nederland. Opnieuw 33 graden. De wind is opnieuw matig, komt uit noordoostelijke richtingen. Dinsdag opnieuw warm met van noord naar zuid 27 tot 33 graden. Het is gewoon niet lekker. Wel komt er dinsdag trouwens wat middelbare en hoge bewolking binnen. En daardoor gaat de luchtvochtigheid ook nog eens een keer behoorlijk toenemen. En daardoor gaat het weer broeierig aanvoelen. Dus dinsdag is... Nee.
0: De app, veel mensen die willen je telefoon nemen.
1: En die willen weten waar mijn auto staat, ja. Dinsdag trouwens blijft het wel op de meeste plaatsen droog. Alleen in het midden en ja, in het zuiden van het land is er kans op een enkel buitje.
0: Hmm.
1: Woensdag en donderdag opnieuw ja, zo'n 30 graden. In het noorden van Nederland 25 graden. Het wordt dan ietsje minder al. Maar door die luchtvochtigheid nog steeds broeierig warm. En als ik dan kijk aan het einde van de week, vooral op vrijdag, dan stijgt de kans op, daar zijn we er blij mee, stevige buien.
0: Mooi.
1: En die zullen de ergste warmte verdrijven.
0: Toch nou, niet meer van die grote hagelsteden
1: nee,
0: weer.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, gewoon okay. Een stevige bui, onweersbui. Ik kan een beetje onweer op zitten. En kijk je naar volgend weekend. Vrij gebruikelijke temperaturen gaan we dan krijgen. 20 tot 25 graden. Dat is lekkere zomer
0: ja,
1: in Nederland.
0: Ja, dat is goed. Oké, okay, ik ga even iedereen je telefoonnummer geven. Bedankt voor het weer. Het gaat dus gewoon heel erg warm worden. Code geel. En,
1: een hete week.
0: Een hete week. Het is vandaag voor Stef Bos een hete dag, want hij is jarig. In 1961 geboren. Gauw over iets anders hebben. 34 graden is toch veel te veel hier. Maar ja, we moeten het ermee doen en we gaan het ermee doen. Stef Bos.
2: Ik zie hoe Londen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: You Were On My Mind van Crispy en St. Peters. Nummer 1 hit in Nederland.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, twee prachtige songs die in de Evergreen Top 1000 voorkomen. Dadelijk Van Morrison. Have I Told You Lately That I Love You. En Van Morrison was een week geleden, vorige week zondag geloof ik, in Nederland voor een concert. En het, ja, de algemene indruk was toch dat hij heel weinig hits deed. En dat hij al in de auto zat terwijl de band nog een kwartier door moest spelen. Dat is niet de manier, vind ik. Maar ja, ik heb hem ooit ontmoet. Het is een wonderlijke man, maar wel een groot artiest. En helaas het bericht dat ze woensdag was overleden. Bonnie Tyler en It's a Heartache.

0: told you lately that I love you. Prachtig gezongen door Van Morrison, Van the Man.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, heb jij een plaat van je leven, zeg maar. Een lievelingsplaat die je altijd meeneemt in je hart. En die je heel graag zou willen horen. Zet die titel dan op de NPO Luister app. Dan win je misschien de Wekker Wakker Weekend Muismat. En gaan we hem draaien en praten we er samen even over. Jouw plaat van je leven. Ik wil hem graag weten.

0: On My Soul, Bruno Mars.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, vroeg je aan het begin van dit uur, wat moet ik draaien? The Birds of Procol Harum? Nou, het werd duidelijk. Procol Harum was de winnaar. En Homburg.

0: wel vriendelijk, hè? I can help. Hij wil helpen, Billy Swan.
1: Country Roads.
0: Bijzonder artiest. Hij werd blind geboren in Robbinsville. In 1943 ging op een gegeven moment naar Nashville. Speelde in de band van J.J. Cale. En ging zelf solo platen maken. En werd een grote ster. Heel erg veel awards en heel veel platen verkocht. En 40 nummer 1 hits in de country charts. Ik heb het over...

Pure Love, Ronnie Millsap. En het bijzondere is, hij speelde ook op platen van Elvis Presley mee. Dus het is een hele grote. En als je hoort hoe die songs aanpakt, dan begrijp je dat ook. Smoky Mountain Rain, Ronnie Millsap. I thumb

Mountain Rain. Heerlijk om weer eens Ronnie Millsap te horen. En ik doe dat graag. In Wekkerwakker Weekend in Country Roads. Een van zijn mooiere. Daydreams About Night Things. Ronnie Millsap.

See the Sun Teaching. En zo gaan we naar het eind van het derde uur van Wekker Wakker Weekend op deze zaterdag 11 juli. Tijd vliegt. We gaan eens kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt. En dan zijn we gauw bij je terug met het vierde uur van Wekker Wakker Weekend. En na die...

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers.
6: Aan tafel.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
6: Aan tafel.
8: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of over de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Duitse media melden dat scherpschutters posities hebben ingenomen op een dak in de omgeving, maar dat heeft de politie niet bevestigd. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. Bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit en veerdiensten en honderden vluchten werden geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

5 minuten over 9. En we gaan beginnen aan het 4 uur van Wekkerwakker Weekend van Max op NPO Radio 5. We gaan nog naar de helden van de rock'n'roll, de pianobar en natuurlijk jouw lievelingsplaat. Je kunt hem op de NPO Radio 5 app zetten, de NPO Luister app. Afdeling NPO Radio 5. En laten we eens naar Marianne Faithfull gaan. Oh, goede plaat vond ik dat. En mooi, Summer Night.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app

René Vroger en Weylen, Hoe de Liefde Gaat. Prachtige plaat eigenlijk. En een leuke koppel om samen zo te zingen. Wat ook een heel bijzonder koppel was. Zelfs broers waren de Everly Brothers. En die waren toch een voorbeeld voor heel veel gasten die in de rock'n'roll die eerste stapjes zetten en dachten van, hoe pakken we dat aan? Nou, gewoon zoals de Everly Brothers.

the Day van de Everly Brothers werd door heel wat rocksterren in de jaren 50 en 60 opgenomen. En het bijzondere aan de Everly Brothers is dat ze niet alleen uptempo-songs heel goed konden doen, maar ook ballades. En die twee stemmen, omdat het broers zijn, bij Clouseau zie je dat ook. En Don en Phil hadden dat als geen ander. Die stemmen pasten zo verschrikkelijk goed bij elkaar, dat als die een liedje aanpakte, het meestal meteen raak was. Don't

gezongen door de Everly Brothers. En ja, werden natuurlijk in de hele wereld geapprecieerd. En trok ook de hele wereld over. En ja, hadden succes na succes. En als je in de studio's loopt in Nashville, dan zie je al die gouden platen hangen van de Everly Brothers. Dat is wel prachtig. Dit is het mooie, verdrietige verhaal eigenlijk van de Ebony Eyes. De Everly Brothers.

Alias Hank the Knife en zijn Jets en de Guitar King. Heerlijke gitaar, hè? Over heerlijke gitaren gesproken. Wat denk je van Robert Cray en zijn band? Echt muziek maken is dat. Don't be afraid of the dark. Niet bang zijn voor het donker. The Robert Cray Band.

0: Nederland.
1: Het is weer zover.
2: Oh ja.
1: Dus hou maar weer kussens tegen je oren. Want hier is weer Lost Boys Live.
3: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zonzakken voor de deur. Liggen.
2: Ja, de laatste tijd met al die wegomleggingen moet ik steeds omrijden en kom ik elke zaterdag. En wat ik hier moet zijn, langs de Kuip. En dat doet wel deugd om te zien. Dus we gaan zo terug naar 1985, de eerste.

0: Zeg jij het maar.
1: En die Kuip in 1985, die openen we met het Wilhelmus en de Brand New Day.

The Last Waltz van Engelbert Humperdinck. Breng ons bij de pianobar. Het is wel net lopen. Goedemorgen allemaal. Alles goed? Ja, hè?

0: 0800 3000 555. Dat kun je bellen als je in de gaten hebt welke enorme zomerrit ik ga spelen voor je op de vleugel. Ik zal er niet te veel van doen. 0800 3000 555. En dat was ook van Dat kun je heel lang volhouden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Jules spreek je.
0: Jules, waar woon je?
1: Ik woon in Breda.
0: In Breda. En wat was ik aan het spelen?
1: Ik denk in de summertime.
0: Ja, ik denk dat jij dat goed hebt. Dan win jij de Wekkerbakker Weekend Muismat. Ik zal er wat leuks op zetten. En dan ga je dadelijk genieten van In the Summertime van Mungo Jerry. Ga je leuke dingen doen dit weekend?
1: Ja, zeker, Jan. Ik was heel, heel blij dat ik de opening van 85 weer hoorde. Ja. Daar was ik bij.
0: Oh ja?
1: Zeker.
0: Ja, geweldig, hè? Het regende een beetje 's middags in de Kuip, maar verder was het in orde.
1: Ja. Toen waren we al dronken.
0: Ja, joh, hartstikke goed. Hé, ik zou zeggen fijn weekend en een goed leven.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Oké, man. Dag.
1: Dag.

0: Bianca Houthuizen uit Zeewolde. Bianca, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Hoe is het in Zeewolde?
1: Ja, rustig, lekker.
0: Ja, dat is wel lekker als het rustig is, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, je had
1: het nog niet echt laat.
0: Ja, je had een hartstikke mooie plaat bedacht voor de plaat van je leven.
1: Ja, vind ik ook.
0: Welke is het?
1: Dat is Memory of Life van Albert West.
0: Ja, hartstikke mooi. Met de Rainbow Train was dat.
1: Precies, en Hans Vermeulen. Ja.
0: Ja, en waarom is dat voor jou zo'n bijzondere plaat?
1: Nou, ik vind het sowieso los van alles een prachtige, prachtige plaat van hem.
0: Ja.
1: Maar het is voor mij ook verbonden met een zorgeloze vakantie met mijn ouders in Spanje. Mijn broer en tegenwoordig heb ik ze alle drie niet meer.
0: Ah.
1: Dus alleen dat al. Maar gewoon een beetje het zorgeloze. Als kind heb je geen tijdsbesef, echt. En dan is het gewoon lekker als je ouders alles regelen. En dat is natuurlijk als je zelf moeder bent en oma, dan verdwijnt dat natuurlijk, hè?
0: Ja, dat snap je.
1: Dus, ja, precies. Maar goed, dit was een... mijn vader die was altijd met muziek bezig. Die had cassettes meegenomen. En op de camping werd het hele... De hele vakantie werd zijn cassettes gedraaid. Waaronder Albert West en Oceane stond erop sinds een beetje baby. Echt een hele reeks. Maar ik vond het van Albert West mooi, helemaal met de achtergrondkoortjes van Anita en Van Hilde.
0: Ja.
1: Ik vond het fantastisch. En dat blijft hangen.
0: Ik zou zeggen, Bianca, ga in je gedachten en in je hart terug op vakantie met je familie. En geniet van Albert West en The Memory of Life.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel, Jan. Fijne zaterdag.
0: Ja, jij ook. Dag, Bianca.
1: Dankjewel. Doei.
0: Dag. Ja. Het is ook een hele mooie plaat. Een mooi liedje. Mooi gespeeld. En prachtig gezongen door Albert West. The Memory of Life voor Bianca Houthuizen uit Zeewolde.

The Memory of Life van Albert West. En dat draaiden we namens Bianca Houthuizen uit Zeewolde, die dan terugdenkt aan de zorgeloze vakanties die ze had met haar familie. En op een cassettebandje was Albert West meegegaan met The Memory of Life. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik zie net op de app, Dirk, die wil ook nog graag Bad Case of Loving You horen. Nou, dat kan nog net, dat gaan we doen. Robert Palmer.

0: wereldbandje. Robert Palmer en zijn band. Geweldig.
1: Zeg, Rinkant, ja. Duurt dit nog lang?
0: Nee,
1: gaat dit nog heel lang duren? Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen. En ik moet terugdenken aan Robert Palmer, want die speelde samen een keer met Lon Tolerdy en de Shakers en Palmer en zijn band op een festival. En we reden terug naar huis en na het volgende optreden. En toen wilden we alle versterkers uit gaan laaien. En wat bleek, had Robert Palmer een van onze versterkers per ongeluk in zijn bus gezet. We hebben hem wel later teruggekregen. Dat is wel mooi. 4 uur lang wekkerbakken weekend op de zaterdag. Je kunt op ons rekenen altijd vanaf 6 uur 's morgens elke zaterdag. Lekker samen stoeien met muziek. En als we naar de maandag kijken, ook wel iets bijzonders. In 1923, in de heuvels boven Los Angeles, worden de 15 meter hoge letters Hollywoodland geplaatst. En deze reclameuiting van een projectontwikkelaar groeide uit tot het symbool van de glamourstad Hollywood. En als je denkt, hé, Hollywoodland. Ja, dat klopt. Vroeger stond er dat. Maar eind jaren 40 verdwenen de 4 laatste letters. Eens kijken, dit weekend natuurlijk een bommetje vol met sport. De Tour de France. En wat hebben we nog meer? De WK voetballen. Nog een weekje. En dan weten we wie de wereldkampioen gaat worden. Ik ben benieuwd. En ik zou zeggen, jongens, maak er een heel mooi weekend van. Maak er een mooi leven van, want dat is ook heel belangrijk. En wees hartstikke lief voor elkaar, want in deze barre tijden kan dat totaal geen kwaad. Dadelijk Felix Meurders, straks Angela en verder nog veel meer moois op deze zender. Ik ga eruit met de Small Faces, vind ik een hartstikke goede deze. Shalalalali.

0: samen maken.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers. Aan tafel.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde Ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, veroorzaakt wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm vandaag, zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en dan ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
18: NPO Radio 5.

0: Felix Mendes.
1: Goedemorgen. Tot 12 uur meer muziek die een glimlach op je gezicht tovert. Muziek die herinneringen tot leven brengt. Of poëtische. Muziek die zonnestralen in je oren knoopt. Of nog poëtischer. Muziek die je ziel laat dansen. Of misschien toch niet.
2: Je

Double Like Rock'n'Roll, Loggins en Messina. En in het begin van de jaren 70, toen ze dat opnamen, waren er inderdaad ouders die niet van rock'n'roll en van dansen hielden. En zodra er dan een elektrische gitaar klonk, dan draaiden ze de volumeknop naar links en mompelden ze zoiets als, hey joh, dat is toch geen muziek? En dansen, dat werd hooguit gedaan op een bruiloft en daarna weer aan de bitterballen. 3 keer een foxtrot en dan hupsakee, die balletjes erin. Dat is tegenwoordig wel anders. Vroeger schaamde je voor je ouders omdat ze niet wilden dansen. En nu schaam je je omdat ze niet meer opbouwen.

0: Ah, wat een wereldnummer was dat destijds. Dance to the Music van Sly and the Family Stone. En Henkie schrijft in de NPO-luisterapp... Nu dansen we op de vulkaan. In deze onzekere tijden meer dan ooit een waarheid als een koe.
1: Felix, ja? Hast du nog een schöne schallplatte?
0: Zeker. Ik heb een plaat van een Masha Cruella. En dat nummer heet Geister, maar wie die Masha is, sla me dood.
2: Nou, dat zal ik niet doen. Ik ga je gewoon vertellen wie het is.
0: Ja?
2: Het is namelijk Masha Cruella met een Q geschreven. Maar eigenlijk heet zij gewoon Curella, K-U.
0: Okay.
2: Maar dit staat veel interessanter. Maar als je er straks gaat googlen, met een Q dus.
0: Niet dus als die linksbek van Spanje, maar dit terzijde. Maar die heet, ook weer ongeveer anders.
2: Die heet heel, en die maakt ook geen muziek. Oh, die heet Cucurella, ja. Ja, dat zou dan met twee Q's zijn, hartstikke leuk.
0: Okay, fijn.
2: Deze mevrouw is geboren in Oost-Berlijn in 1975. Haar vader was een Rus en was een psycholoog. En haar moeder hield zich bezig met slaapwetenschap. Heel interessant, doet er niet toe. Zij maakt indie muziek. Dat is een beetje een alternatieve muzieksoort gecombineerd met elektronica. En daarvan draai jij nu het nummer Geister.

je hoort de geesten hoor je rondkruipen in de muzikale krochten van Geister. Van Masha Curella dus, met Q en dan Rella erachteraan. Twee weken geleden organiseerde Bluff weer een jaarlijkse festival aan het water, Concert at Sea. En nu liggen ze lekker zelf aan het strand, even rust aan de kop. Maar dat verhoort ons er niet van om deze week op zoek te gaan aan bijzondere opnamen van de band in onze archieven. Kortom, pak je zaklamp en je schep.

0: Op zoek dus naar parels van bluffen. Die liggen er vast voor de Zeeuwse kust. En vandaag gejureerd door de schrijver van het boek Hier Bluff, journalist van de PZC, de Provinciaal Zeeuwse Courant, Ernst-Jan Roosendaal. Ernst-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hier Bluff, dat ging over de eerste 20 jaar van de band. Grote kans dat de meest interessante vondsten ook uit die periode dateren. Ben je ze daarna nog blijven volgen voor de krant?
1: Zeker. Ja? Overigens, sinds 2 jaar werk ik niet meer bij de krant, maar bij de provincie Zeeland. Maar ik ben ze zeker nog blijven volgen, want toen ze 30 jaar bestonden, toen hebben we met de PZC een podcast-serie gemaakt. 10 afleveringen. En die gaan eigenlijk ook een beetje over, of tenminste af en toe over verborgen schatten. In ieder geval over de verhalen achter nummers die niemand kent. Nou. Dus kijk op Spotify en luister die ook nog eens na, zou ik zeggen.
0: En wanneer kreeg je nou in de gaten hoe belangrijk Bluff voor Zeeland zou worden?
1: Nou, dat was eigenlijk bij de doorbraak. Maar ik volgde ze al in de jaren daarvoor. Omdat wij als regionale krant natuurlijk onze lezers op de hoogte wilde houden van wat er gebeurde in de popmuziek regionaal. En Bluff timmerde in Zeeland al een aantal jaar aan de weg, terwijl in Nederland mensen de band bijna niet kenden. En in Zeeland iedereen zoiets had, we begrijpen dat niet. Waarom breken ze niet door in de rest van het land? Nou, ja. Dat is later wel gebleken.
0: Ik kan me nog voorstellen dat het kwam door, wat was het ook alweer, de brief uit Parijs dat ze in één keer knalden?
1: Liefst uit Londen, hè?
0: Oh, maar dat, in Lissabon kreeg je een zoen of iets dergelijks. Enfin,
1: ja, dat
0: soort teksten. Je hebt die mannen vast ook meegemaakt. Welke situatie is je nou het best bijgebleven?
1: Nou, er zijn heel veel verschillende situaties. Ik ben vaak bij ze in de bandbus gestapt, wat echt wel bijzonder is, waar je dan ook verhalen hoort. Wat me het meest is bijgebleven is natuurlijk toch ook gewoon de meest tragische episode uit hun bestaan toen drummer Chris Schutte overleed. Ja. Dat zijn gebeurtenissen waardoor verhoudingen anders worden, ook tussen mij en de band. Maar ik vind het vooral heel bijzonder dat ik vaak een kijkje achter de schermen heb kunnen nemen.
0: Ernst-Jan Roosendaal, hij is de jury vandaag. We gaan de schatten beluisteren. Als eerste pakken we de vondsten van muzieksamensteller Arjan de Ruiter erbij.
2: De allergrootste hit van Bluff was Zoute Landen. Origineel een nummer van de Duitse zanger Bosse. Maar Bluff speelde, voornamelijk live, vaker covers. Van onder meer Ramses Shaffy, The Scene, Katy Perry en van de Goo Goo Dolls. Hun hit Irish werd vertaald in Ik wil dat je weet wie ik ben.

0: En dan waren er ook weer luisteraars met mooie vondsten. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij ontdekt?
1: Ik heb bloedmooi Zeeland ontdekt.
0: Laat ik daar een stukje van laten horen.

0: Weet je er iets verder over te vertellen, Hans?
1: Nee, ik was ooit op een concert van Pascal Jacobsen. Die gaf toen solo-concerten. En daar werd dat nummer gespeeld. En dat, ik vond het een soort Zeeuws antwoord op Brabant van Guus Meeuwis.
0: Oké.
1: Okay. Weet je, het heeft dezelfde toon.
0: Dit lied staat op het soloalbum van Peter Slager, de man die de bluffliedje schrijft. En Slik heet die plaat. En hij zingt het in het Zeeuws en dan klinkt het zo. Oh.

0: Meta Slagen over bloed, mooi, Zeeland. Leuk, Hans, dat je een versie hebt aangedragen die door Pascal is gezongen in de stad Schouwburg van Middelburg in 2021. Dank.
1: Oké, dank.
0: En dan Leon. Je hebt fantastische zaken gedaan natuurlijk. Je bent echt.
2: Ik heb moeten hakken in het ijs. Het ijs van Spitsbergen. Want okay. Daar ging Bluff naartoe in 1999. He, dat is dat eiland boven Noorwegen. Harm Edens was mee. En die heeft de ruwe opnamen die daar zijn gemaakt keurig bewaard en met ons gedeeld. Bluff speelde daar bijvoorbeeld aan de kust. Dat zou ik je kunnen laten horen. Maar ik heb toch gekozen voor een heel klein liedje dat ze spontaan speelde daar in die ijskou. Het is voorbij voor je het in de gaten hebt. Maar dan zit je ook wel even met je oren te klapperen daarna. MUZIEK

0: Bluff.
1: Mooi, hè?
0: Mooi. Met hoer. Ernst-Jan Roosendaal, Bluff-biograaf en jurylid. Welke van deze vondsten kan jou nou het meest bekoren?
2: Ja, het is best een moeilijke keuze. Ik vind het laatste fragment dat in Spitsbergen is gemaakt, vind ik wel bijzonder. Maar is wat mij betreft iets wat je in een privé-setting doet. Okay. En waarvan ik nou niet echt zeg dat het heel fijnzinnig is. Wel grappig is dat ze dat soort dingen wel vaker deden. Omdat als je de eerste exemplaren van de cd Boven, die ze maakten in 1999... als je daar die cd begint te draaien en gaat hem dan terugspoelen, dan vind je een soort punkversie van Liefst uit Londen als een verborgen track. Mm-hmm. Dus dat is een tip. Die andere twee, daar wordt het moeilijk tussen kiezen. Ik vind dat je bij het nummer Iris van de Goo Goo Dolls, dat je eigenlijk twee dingen hoort wat Bluff kenmerkt. Ze worden altijd gezien als een commerciële hitmachine. Maar ze hebben ontzettend goed oor voor ook zeker alternatieve muziek. Ze hebben een goede muzieksmaak. En dan weten ze een nummer te coveren en daar hun eigen saus over te leggen. Ik vind dit een dansen aan zee-achtige allure hebben. Erg mooi. Als je het origineel niet kent, dan denk je gewoon meteen dat het een bluffnummer is. Uiteindelijk kies ik toch voor Mijn bloedmooie Zeeland. Om een aantal redenen. Dat nummer is al eens eerder, nog voor de plaat van Peter Slager uitkwam, ook door Pascal Jacobsen uitgevoerd. Dat was in Vlissingen tijdens een benefiet voor een theaterdirecteur hier in Zeeland, Jacques Boonman.
0: Oh ja.
2: Die zonder subsidie van de SGP zijn podium in Rijmerswaal moest zien draaiende te houden. En allerlei artiesten uit het hele land kwamen toen optreden om geld voor dat podium in te zamelen. En toen zong Pascal dit nummer voor het eerst. En dat had hij vlak daarvoor, had Peter hem dat als een soort verjaardagscadeautje gegeven. En dit nummer is ook een cover, want het is een cover van Oh My Sweet Carolina van Ryan Adams. En daar zie je dus eigenlijk hetzelfde procedé. Maar Peter Slager heeft dat zo mooi naar Zeeland gehaald. Het gaat over Zeeland, gaat zeker ook over iemand als Peter Slager zelf. Van ooit vertrek je uit Zeeland, ga je de wijde wereld in, maar je legt uiteindelijk weer aan in Zeeland. En dat is ook wel iets wat de leden van Bluff erg kenmerkt.
0: Wij hebben toch wel echt een briljant jurylid gevonden vandaag, hè, om deze Bluff-parels te beoordelen. Ernst-Jan Roosendaal, hartelijk dank.
2: Heel graag gedaan.
0: En een fijne zaterdag verder.
2: Hetzelfde voor jullie.
0: Dag.

0: Pascal Jacobsen van Bluff zong Bloedmooi Zeeland. Opgenomen in de Stad Schouwburg van Middelburg in 2021. Dankjewel. Geen dank. En het mooie is, er zijn een heleboel luisteraars in de NPO Radio 5... NPO Radio 5 gedeelte van de NPO Luister-app. Ik moet dan altijd even wennen, dat hoor je. En die zeggen, ja, dit is bloedmooi. En dat zijn niet alleen zeeuwen. Echt een heleboel zeggen bloedmooi.
1: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur.

Ze noemen zich The Romantics en dan brengen ze zo'n herrie uit. What I like about you, maar I like it. Ze is getrouwd, hè? Ze is getrouwd. En iedereen mocht het ook weten, want wie het breed heeft, die laat het breed hangen.

0: right, I knew you. Ze kwam hem tegen en ze zei, ik wist het, ik kende jou. En wie zong dat nou, Felix? Dat was Taylor Swift. De Tour de France is in volle gang, maar vandaag etappe 8 op het programma. En die start is iets ten oosten van Bordeaux, waar de renners gisteren over de finish kwamen, zoals je weet. En een aankomstplaats Bordeaux met wielergeschiedenis, want ook in de jaren 80 en 90 streek het tourpeloton hier geregeld neer. En 4 keer kwam daar ook Gert Jacobs over de streep als onvermoeibare superknecht van de PDM-ploeg. En ik vroeg Gert niet naar zijn favoriete etappe, maar naar zijn favoriete paad. Want als je zo in dat peloton door Frankrijk fietst, wat luister je dan?
1: WNL-Vara presenteert... het favoriete nummer van...
2: Gert Jacobs. Deze zong, oh, Champs-Élysées, brengt mij terug naar 1988... waar wij als team 6 etappes wonnen in de Tour de France. Jazekers, de good old glory days. We wonnen ook in Parijs op de Champs-Élysées. Mart Smeets verwoordde het op deze wijze. Schitterende plaatjes hier van die doorstompende Hollandse groep. Die raasdonders. Kijk eens naar die trek op het gezicht van Gert Jacobs. Van Poppel moet helemaal buitenom. Bontempi door het midden heen. Het is Van Poppel, Bontempi, Hermans. Da-da-da-da-da. Vierde overwinning van Poppel. Hij moest van ver, hè? Hé, Jean Nelissen, hij moest van ver, hè? Daarmee wordt deze Tour de France voor Nederland fantastisch afgesloten... 8e etappezege in 1 ronde van Frankrijk. Werkelijk een goed jaar. Oh,

0: Gert Jacobs zong dat vroeger en vandaag de dag nog altijd met Aux Champs-Élysées. Ging hij de Champs-Élysées op en zag hij zijn ploegmaat winnen. 8 etappes maar liefst. Wat een prachtig jaar was dat, 1988. Wat hadden we ook alweer in 1988? Uiteraard het EK, PSV onder de Europa Cup 1. Wat deed Vitesse, jouw club?
1: Ja, dat wil ik nog even opzoeken, maar ik denk Eerste Divisie.
2: FM op 5. Felix Murders. BNN VARA. De beste evergreens.
3: NPO Radio 5. Todo mundo tossindo.

Deze bakherrie komt uit Brazilië. 60 jaar geleden zijn ze opgericht. Os Mutantes en A Minha Menina. Met andere woorden, hou je mond. Nee, iets dergelijks. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik vond het wel swingen. Maar ik denk, als dat maar bevalt bij de luisteraar van NPO Radio 5.

0: De Moody Blues en Go Now. En dan heb je de ervaring van honderden, misschien wel duizenden mensen om je heen die net zo hard genieten van de nummers van jouw favoriete artiest als jijzelf. Dat is magisch.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, The Rolling Stones.
3: Mireille Mathieu.
4: Bob Dylan.
5: James Last.
6: Olivia Newton-John.
7: This is Chip Taylor.
8: Mother's Finest.
9: Roseanne Cash.
10: Here are the Beatles.
11: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.
1: Je beste concert ooit.
0: Goedemorgen, Jan Le Guit. Jan, goedemorgen. Zal het niet zo zijn dat hij nou weer de telefoon is weggelopen? Jan! Hij staat nog tussen het publiek zo te horen, hij hoort me niet. Jan, goedemorgen. En dit was de derde poging. Sport speelt spieren, sprak de trainer en werd zelfs een fout gewaar. Spier speelt sporten. Tweede poging, klonk alweer een pietje raar. Sport spiert spalen. Derde poging, ook weer mis. Verrek dan maar! Wat gaan we doen? Nou ja, dit dan maar.

0: Dat is een gedeelte van een concert dat werd gegeven door een groep met de afkorting ELP. En Jan Le Guyt was erbij in 1974. Een iconische opname was dit van wat? Van welke band, Jan?
1: Dat was van Emerson, Lake & Palmer.
0: En jij was daarbij. Dat favoriete
1: concert
0: ooit. Ik was
1: erbij in 1974, ja.
0: En wat maakte het zo bijzonder daar nou, hoor je?
1: Nou ja, het was hun tweede concert hier in Nederland. Ze waren al eerder geweest in de Oude Rai in 73.
0: Ja.
1: En ik was en ben nog eigenlijk nog steeds fan van symfonische rock. En daarvan is natuurlijk Emerson, Lake & Palmer wel een voorbeeld.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Jan, we hebben weinig tijd meer, want ja, er waren wat technische problemen op een of andere manier. Dus ik dank je voor het melden van dit concert van Emerson, Lake & Palmer. En de volgende keer graag
1: meer. Zal ik er graag iets over willen zeggen, want het was toch wel indrukwekkend met Keith Emerson, die daar met keyboards en een grote vleugel en piano, alles bij elkaar, stond hij daar van de ene noot naar de andere te. Dus dat was heel bijzonder om mee te maken, ja.
0: Dankjewel, Jan.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
12: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. Het nieuwe AI-programma van Instagram is daags na de lancering alweer gestopt. De functie kreeg kritiek omdat het de privacy van mensen zou schenden. Met het programma kon je plaatjes maken die gebaseerd zijn op foto's van anderen zonder hun toestemming. Door de gebruikersnaam van iemand met een openbaar account in te voeren, verwerkte de AI-functie een foto in een andere afbeelding. Meta, het moederbedrijf van Instagram, zegt in een reactie slechts een creatieve tool te hebben willen ontwikkelen. In China zijn meer dan 600.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. Die orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Wetenschappers hebben in het noordoosten van Thailand de resten van een nieuwe soort langnekdinosaurus ontdekt, die ongeveer 150 miljoen jaar geleden leefde. Het is voor het eerst dat resten van deze soort in Thailand zijn gevonden. Tot nu toe kwamen fossielen van deze groep uit China. De vondst in Thailand laat zien dat deze groep ook verder zuidelijk leefde. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm vandaag. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Al 100 jaar voor BNNVARA.
20: Met de gids in haar hand.
21: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
22: Een zeer goede morgen, lieve luisteraars. Het belooft een schitterend weekend te worden. Op NPO 1 om 20:30 Concert at Sea 2026. Op NPO 3 om 10:00 North Sea Jazz Festival. Maar op NPO 2 extra, twee hele dagen, zaterdag en zondag, 24:00 lang, North Sea Jazz live. Dit jaar viert het festival zijn 50-jarig jubileum. Dus geniet van de prachtige muzikale klanken. WDR 3, 20:15, Onze Helden, jaren 80. 21:45, ABBA. En om 23:15, de mooie 70-jaren hits. BBC 2, 22:50, Radio 2 in concert. Aflevering Ray David. Ik wens u een schitterend weekend toe. Geniet ervan. En tot volgende week. Adieu, Jacqueline uit Loon op Zand.
23: NPO Radio.

0: En het groepje heet Eruption en het nummer een beetje raar voor deze tijd. I Can't Stand the Rain. Er komt pas rain waarschijnlijk volgende week donderdag, hoorde ik vanochtend op de radio. De radio is een onmisbaar instrument natuurlijk.
1: Vijf.
0: Ik zie het zo voor mij. Je zit op een paard op de rug. En je schokt door de prairie. Het is bloed en bloed heet. En je denkt, waar is mijn bescherming?

het is een hitje geweest. Over een soldaat die Camouflage heet. En Stan Ridgway die zong het. En het ging over de Vietnamoorlog. Waarin Camouflage werd gered door een soldaat. Een soldaat die de dag daarvoor al gestorven was. Dat zijn heel bijzondere verhalen. Dat speelt zich inderdaad af in dat nummer. Ik begrijp er niks van, maar het kan gebeuren. Kennelijk. Ja, dit is de, denk ik, de eerste versie van Malagueña Salerosa. Door verschrikkelijk veel artiesten op de plaat gezet. Trudy Lopez, Helmut Lotti, Imca Marina, José Feliciano, noem ze maar op.

0: Malagueña, Sara Rosa van het trio Los Paraguayos. Kennelijk nog een keer gebruikt door Tarantino. Werd mij getipt zojuist in de NPO Luister-app. En goedemorgen, Felix, zegt John Kastemille. Ga je nog wat draaien van het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues? Als dat zo is, zou je dit en dat. Het zijn namelijk allemaal lekkere nummers op dat album. Het staat vol met pareltjes. Wat vind jij van die nieuwe plaat van die oude rockers? Ja, John, ik laat me er even niet over uit, want ik heb iemand aan de lijn die echt waanzinnige fan is van de Rolling Stones. En dat is Roderick Keur. Roderick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Felix.
0: Platenzaken gingen er 's nachts voor open. Er is al enorm veel over gezegd en geschreven. De recensies zijn lovend. Foreign Tongues is de titel. En dat is de nieuwe plaat van de Stones. En je hebt er nu 34 uur naar kunnen luisteren. Wat vind je ervan?
1: Verfrissend voor dit soort oude mannen.
0: Ja?
1: Ze gaan helemaal met de tijd mee. Want we zien daar dingen verschijnen die je niet voor ogen had kunnen houden. Er zitten stukken tussen, natuurlijk de blues, daar beginnen ze mee.
0: Ja.
1: En daar eindigen ze ook weer mee, dat is ook wel weer grappig.
0: Met een nummer van Chuck Berry, hè? Ja.
1: Ja, en dat speelde ze in 63 al live, dat nummer.
0: En dat hebben ze nu pas op de plaat gezet. Beautiful Delilah heet het, ja.
1: Ja, The Beautiful Delilah van Chuck. En in 63, 64 zat het standaard in het repertoire. Er zijn ook wel opnames van uit de kelders van de popmuziek. Ja. Dit is een verfrissende uitvoering natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke goed. Wat is jouw favoriete nummer?
1: Vraag je me wat. Er zijn er toch wel een paar, hoor. Ik vind de country song erg lekker klinken. En dat is natuurlijk Ringing Hollow. Het gaat in dit geval niet over zijn liefje, maar het gaat over Amerika.
0: Ja.
1: En ja, de rocker Divine Intervention, ook een heerlijk nummer. Mm-hmm. Mr. Charm. Dat doet me een beetje denken aan een beetje Maneskin-achtig voel ik erin zitten.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch ook wel modern, kunnen we wel stellen.
0: En er is het nummer van hoe heet ze? Amy Winehouse, hè?
1: Ja, eigen vertolking. Mick op de mondharmonica. Een leuke uitvoering, noem ik het maar.
0: Volgens mij wordt dat een grote hit. Op het moment dat hij een keer op single wordt gezet.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Hè. Dat zou zomaar kunnen. Maar ja, de pluffers tegenwoordig kijken ook naar andere dingen.
0: Waar kijken ze naar dan?
1: Ja, dat modernere spul.
0: Oké. Okay. Nou, ik vind dat redelijk modern klinken, hoor. In de uitvoering van de Stones, moet ik je zeggen.
1: Ja, dat wel, ja. Ja, nou ja, goed, dat zeg ik. Dat geldt voor een paar andere nummers ook natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: En Keith mag ook een nummer doen, het gevoelige Some of Us.
0: Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat vind ik een van de hoogtepunten, moet ik zeggen.
0: Ik ben het volledig...
1: En met op de achtergrond erbij.
0: Ik ben het volledig met je eens. Ik ga het zo draaien.
1: Ja, dat wilde ik ook voorstellen, Felix. Maar weet je wat het leuke van dit nummer is?
0: Nee.
1: Tien nieuwe nummers hebben ze gemaakt. En vier uit de kast. Waaronder nog eentje met Charlie. Maar dat Some of Us, dat dateert al uit 1985.
0: Oh?
1: De Dirty Work plaat. Daar verscheen het al op de sessies van. En toen was het ook Keith die al de teksten daarvan aan het neurien was. En de melodie aan het zoeken was. Nou ja, 40 jaar in de kan. En is dit het resultaat. Mogen ze vaker doen.
0: Hoe vind je de oude baas zingen?
1: Ja, ook nog goed. Oude bazen, hè? Want Keith vond ik verrassend goed eruit komen.
0: Ja.
1: Maar ja, Mick is natuurlijk een wonder. En misschien hier en daar een beetje geholpen met wat techniek. Hè?
0: Denk je?
1: Maar ja, sommige nummers klinken wel een beetje dat je denkt van... Nou, te snel, te gehaast.
0: Ja.
1: Hij doet ook natuurlijk eentje bijna volledig met falsetto.
0: Dat is de single.
1: Wat mij betreft had hij dat iets kunnen minderen. Hij kan dat als geen ander, want dat deed hij in 75 al... met de nummer Worried About You, wat dan later op Tattoo You is verschenen. En dat verstaat hij als geen ander. En dat vindt hij ook leuk om te doen, hè? Gaf hij in een interview al aan.
0: Ja. We hebben hier echt te maken met een kenner natuurlijk. Je hoort de verwijzingen van Roderick Keur van het ene album naar het andere album. En het is leuk om met jou te praten over de nieuwe Foreign Tongues van de Stones, die vaak al gedraaid is op deze zender NPO Radio 5. Er zijn al heel wat tracks langsgekomen de afgelopen uren. Gisterochtend begon Bert ermee. Het was een spektakel, die nieuwe Stones. Je weet het, er zijn veel recensies over geschreven. Die zijn vrijwel allemaal hemeljauwsend. Heb jij één negatieve recensie gelezen?
1: Nou, het enige negatieve, maar dat kan je ook positief bekijken, is dat, dat iemand zei van, dit is wel een beetje Mick Jagger's beste soloalbum sinds Wandering Spirit.
0: Hey, ik ga Keys draaien.
1: Hartstikke goed. Mooie keuze.

0: 2 van de Rolling Stones, Foreign Tongues. En van de ene supergroep naar de andere.
1: De Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten. Zeven. Nul.

0: van de Butterflies. Duurt precies even lang en natuurlijk een iets andere tekst, maar het gaat wel over opstaan. Het is zaterdagochtend, je staat waarschijnlijk nog niet al te vroeg op, maar rond 11:30 moet je toch wel wakker zijn, want dan komt hij langs, Paul Boerboom, met zijn zoveelste hommage.
1: In de top 10 van grootste Fransen aller tijden. Na Napoleon en de Gaulle, maar voor Molière en Piaf. André Bourvil, pseudoniem voor André Rijsboer. Boerenzoon, geboren 1917, getogen in een klein dorp in Normandië genaamd Bourvil, vandaar zijn artiestennaam. Hij was komiek, acteur en zanger, net als zijn grote voorbeeld Fernandel. Als acteur speelde Bourvil met de grootste in Frankrijk, bijvoorbeeld met Jean Gabin in de film Les Misérables, naar het theaterstuk van Victor Hugo.
2: Bah alors, pourquoi, bon Dieu?
3: Pourquoi, quoi?
2: Bah pourquoi t'as fait ça, quoi?
3: Pourquoi? Pour voir jusqu'où on peut aller en temps d'occupation.
1: In de film Le Roi Pandore speelt Bourvil samen met zijn tijdgenoot Louis de Funès. Bourvil zingt over de tactiek van de agent, la tactique du gendarme.
4: La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas.
1: Als zanger was hij heel succesvol. Op het album Platina staat een compilatie van zijn bekendste chansons, zoals Ma Petite Chanson, mijn liedje.
5: Est-ce que là qui ne te plaît plus, ma petite chanson.
1: En Ablugublu, Ablugubla. Vrij vertaald, ablugublu, ablugubla.
6: Ablugublu, ablugubla. Je t'aimerai, je t'aimerai, tu m'aimeras.
1: Hyperintelligent. Een 9 gemiddeld op de middelbare school. Vaak waren zijn teksten doorspekt met de nodige humor. Maar evenzo goed zong hij gevoelige liedjes over liefde en genegenheid. Een fragment van het ingetogen chanson C'était bien, le petit bal perdu. Het was goed, het verloren balletje.
5: Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux.
1: In 1963 schreef Noël Roux het prachtige chanson La tendresse, de tederheid. Wie kon dit beter vertolken dan André Bourvil?
5: Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, long, long.
1: Marie Laforêt deed het een jaar later dunnetjes over.
7: Non, non, non, non.
1: Het chanson is nog steeds populair. Dit is een uitvoering van Jennifer en Zas.
8: Non, non, non, non. On irait pas très loin.
1: Een lijn met de tekst van La Tendresse vond André Bourvil zelf rijkdom en roem niet belangrijk. Hij had geen sterallures. Het Franse volk herkende zich in hem. Hij was 35 jaar getrouwd en kreeg 2 zoons. Helaas ging hij te vroeg heen, al op 53-jarige leeftijd. Hij werd een legende in Frankrijk. André Bourvil zong in 1952 à bicyclette, op de fiets.
9: Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons. De bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein. De bicyclette.
1: 15 jaar later verscheen het bij ons bekende nummer van Yves Montand, dat oorspronkelijk ook zo heette. Om geen problemen met auteursrechten te krijgen, moesten de tekstschrijvers Pierre Barou en Francis Lay de titel veranderen van A in La Bicyclette, de fiets.
10: Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette.
1: Een van de meest komische chansons van André Bourvil is Salade de fruits. De fruitsalade die ik nu graag serveer. Salade de fruits. Bon appétit.

0: Deauville, een fenomeen in Frankrijk. En hij wordt nog steeds gezien als een van de beste chansonniers ever. Salade van fruit, oftewel...
1: Salade de fruit.
2: NPO Radio 5.
3: Je voelt je thuis.
0: Oh ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Ik heb vanochtend vaak geen idee. Ja. Oh ja, ik geef hem weg. Wat geef je weg? Die Chocoradio.
2: 7. 1.
0: Ik heb het al over.

0: Het gevoelige lied van Roger Daltrey, Given It All Away.
1: 0.
0: En, ja, je zal het niet geloven, het laatste cijfer.
1: 4. FM op 5. Felix Murders.
0: Het gevoelige lied van Roger Daltrey, Given It All Away.
1: 0.
0: En, ja, je zal het niet geloven, het laatste cijfer.
1: 4. FM op 5. Felix Murders. PNN VARA.

0: het nummer mag er zijn. De Red Hot Chili Peppers. De Red Hot Chili Peppers met Road Trippin'. En alle nummers zijn gegeven van het 06-nummer, dus er is gebeld.
1: De Flixfoon.
0: De Flixfoon. Schorel aan de lijn. Goedemorgen, Robert Valter.
2: Hey, goedemorgen. Eindelijk.
0: Ja. Heb je zo vaak geprobeerd?
2: Ja, ik heb vaak geprobeerd. Kijk, ik ben blind, hè, voor de laatste 25 jaar. En ik probeer altijd in te toetsen, maar altijd iemand voor. Maar ik ben zo blij ermee.
0: Ja, bij deze.
2: Ja, top.
0: De aanhouder wint, zeggen ze wel eens. En in dit geval gaat het spreekwoord op als een zwerende knoe. Nou, iets dergelijks.
2: Ja.
0: Ja. Hey, Robert, hoe is het verder in school?
2: In school is het heerlijk. Net gelopen met de hond.
0: Ja.
2: Lekker in het bos. Mijn vrouw is even een weekendje weg, dus ik kan alle Tour de France luisteren, voetbal kijken, luisteren eigenlijk.
0: Ja.
2: En ook tennis luisteren, heerlijk. Lekker weekendje even alleen, ze is naar Panama.
0: Oh?
2: En kom morgen weer terug, ja.
0: En het weg in één keer, en je laat haar zomaar gaan dan?
2: Jawel, ze werkt bij de KLM, dus dat kan.
0: Oh, dat is logisch.
2: Weg en ze komt altijd weer terug, dat is het mooiste wat er is.
0: En ga je nog wat dit weekend doen waarvan je denkt, ja, dat moet iedereen even weten, behalve ik?
2: Even kijken, zangles geven.
0: Jij geeft zangles?
2: Ja, ja. Ik heb vroeger gezongen, Les Miserables kwam net langs, heb ik ingespeeld. Anders staat die van Henk Poort.
0: Ja.
2: Dus toevallig, dit was het teken, Les Miserables bij Boerboom. Ik denk, ik moet bellen, zeker weten.
0: Ja, je valt in de prijzen.
2: Ja, heerlijk.
0: Nee. Gefeliciteerd.
2: Fijn,
0: en het maakt er nog een heel mooi weekend van, Robert.
2: Ja, dankjewel.
0: En blijf luisteren naar die onmisbare radio, hè. Wat waanzinnig toch, hè? Dat instrument. Wat zei je? Je zei nog iets, maar ik hoorde het.

dat zeikerige oorlogje. En dat bedoel ik positief. Anders zou ik hem niet draaien. Don't dream, it's over. Het is wel bijna over, overigens. En de schattenjacht, heb je misschien al geluisterd vanochtend. Materiaal, bijzonder materiaal van Bluff. Volgende week zoeken we materiaal van Mai Tai. Volgende week dus Mai Tai. Heb jij thuis nog iets op zolder liggen waarvan je denkt dat het is van Mai Tai? Dat heeft nog nooit iemand gehoord. Laat het gewoon weten in de NPO-luisterapp. En mocht je weten wat de stand is op dit moment, dan ben jij de enige, want ik weet het zelf niet. Ik kijk hier even. De luisteraars staan voor met 10 punten. En Leon met 9 volgt. En Arjan de Ruiter heeft eveneens 9 punten. Mooi hè, dat punten. Dit is de Hanson Family. Ja, ze zingen van alles. Laten we zo gang gaan.

0: zijn met z'n tweeën. Maar zo noemen ze zich de Hansen Family. Ja, het kan verkeren. Het is de Suzanne en Freek van de Verenigde Staten van Amerika. En het nummer heette Far From Any Road. Heb jij een concert meegemaakt dat je wil vertellen op de radio? Graag. Laat het mij weten op de gewone gebruikelijke manieren. FM op 5, apenstaartje bnnvara.nl of in de NPO luisterapp. FM op 5, bnnvara.nl of in de NPO luisterapp. Zometeen. Angela Groothuizen.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den eter geheel te ontruimen.
0: Ja, ik ontruim hem. En Angela komt binnen, dus dat... Je bent mooi op tijd, Angela. Dat is de eerste keer al. Ja, dat is waar. Komt erbij. Weet je al wat het eerste nummer wordt?
2: Heb je nog tijd over? Doet de klok het goed? Goedemorgen allemaal. Goedemiddag.
0: Ja, het allerbeste, hè? Hé, hey, ik heb nog een goed voor jou.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
7: En hoe meer data

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het gebied in Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. Die orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden en daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Er zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer nog. In het noorden en midden van het land is nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Angela.

0: Oh, wat hou ik van dit nummer. Can't Heat, Going Up the Country.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Welkom en goedemiddag bij weer een nieuwe Angela. Straks hebben we een nieuwe single van Paul McCartney. Heb ik zin in? En we gaan Johnny Cash draaien. Altijd goed. Ik heb de Spider-Murphy game deze week. Daar ben ik blij mee. Reparaat en de Delruns, ken je die nog? Nou, er komen er straks nog veel meer voorbij natuurlijk. Het wordt, tenminste, hebben ze gezegd, een hele warme dag. Het valt nu nog mee. Ik ben vandaag hier met Milan. Valt helemaal mee. Die ziet er ook echt wel ontspannen uit.
2: Ja, ik dacht 29 graden, warm weer, maar het is nog een beetje heijig. Ik zie het zonnetje doorkomen nu. Maar, ja.
0: En ik heb echt iets zomers aan. Ik heb een beetje koud.
2: Koud hoor, ik kan hem wel even opstoken hoor, die verwarming hier, als je het wil.
0: Maar goed, we hebben er zin in. En Hester heeft een lekker dagje weg met haar man. Dat is ook belangrijk. En we dachten, het is wel weer eens tijd voor een kus op je hartje. Misschien op deze warme dag zijn er altijd mensen die het moeilijk hebben. Die alleen maar binnen zitten met de gordijnen dicht. Of misschien heb je een vriend of vriendin die gewoon een beetje slecht zit. En kan je die opvrolijken met een mooi plaatje. Dus dat kan je laten weten via de NPO Luister-app. En laat me weten dat je van ze houdt. Somebody to love.

Ryan Paris met Dolce Vita. En dat is alweer zo oud en het klinkt nog steeds fris. En het was een eerbetoon aan de film La Dolce Vita. Uit 1960 met Marcello Mastroianni en Anita Ekberg. Je kent wel, er zit ze volgens mij in die fontein. Oké, we gaan. Nou, de eerste appjes komen al binnen. Ik heb hier een appje van Gerard. Die zegt, hier in de Achterhoek schijnt de zon al. Dadelijk wordt het helemaal zonnig. En onze drie kleindochters Nora en de tweeling Kaya en Isa komen een nachtje logeren. Nou, het wordt lekker druk, wordt dat. Gerard, maar jullie zijn er helemaal klaar voor. Dus de glijbaan is schoongemaakt. De watertafel in de schaduw staat klaar. Lekkere hapjes in huis. Het weekend kan al niet meer stuk. We wensen ook jullie een fijn weekend. Gerard, dat wordt echt een heerlijk weekend. Emma de hele tijd de meisjes roepen. Ik vond dat dit wel een mooi plaatje was wat erbij hoort. De mamas en de papas. I call your name.

Ja, dit was een enorme hit over de hele wereld. Willem Duin en Sjoukje Smit. Oftewel Big Mouth en Maggie McNeil. Dit kwam in 1971 uit. En raakte zelfs de 8e plaats van de Billboard Top 100 in Amerika. Dat is toch fantastisch. Met toch een liedje waarbij het de helft van het liedje na na na na la la is. Maar heel erg goed. En Maggie McNeil had natuurlijk een geweldige carrière ook nog erna. En daarvoor hoorde je I Call Your Name van de Mamas en de Papas. Geschreven door John Lennon. Die had hem al voordat de Beatles een band werden. Maar hij was niet tevreden over hun versie. Dus kregen de Mamas en de Papas hem nou. En die prachtige stem van Mama Cash. Zeg. Wie in jouw omgeving kan een kus op zijn hart gebruiken? Dat de persoon niet zo lekker in de wedstrijd zit, een beetje te veel pech heeft gehad. Of misschien kan je zelf een muzikale opkikker gebruiken. En dan krijg je ook die heerlijke chocoladekus op je hart. Die is ontzettend lekker. Nou, dan gaan we weer even lekker even met goede muziek verder. De Spider-Murphy Gang komt uit Zuid-Duitsland. Brak in het begin jaren 80 door met Skandal im Sperrbezirk. En ze bestaan nog steeds. Volgend jaar vieren ze hun 50-jarige bestaan met de jubileumtour door Duitsland. Wordt natuurlijk heel leuk. We gaan even luisteren. Veel plezier.

0: Folsom Prison Blues, een van de eerste opgenomen liedjes van Johnny Cash in 1955. Maar vooral bekend dankzij deze live versie in Folsom Prison uit de 68. Ook al lang geleden hoor, ja. Oké, het wordt tijd voor...
1: Kus op je hartje.
0: Kus op je hartje. En ik heb Desiree Zuidhof aan de telefoon. Goedemiddag, Desiree.
2: Goedemiddag, Angela. Hallo.
0: Ik zie dat jij uit Goes komt, Zeeland.
2: Ja, klopt.
0: Ja,
2: ja,
0: is de zon daar al doorgebroken?
2: Ja, het is hier warm weer, hoor.
0: Oh, oké. Ja. Heel goed. Ja, jij vroeg een kus op het hartje aan voor een vriendin uit Monnikendam. Daar ben ik zo benieuwd. Monnikendam is echt aan de andere kant van het land. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Nou, ze woonde 17 jaar geleden nog in Zeeland.
0: Oh.
2: En er was er een strandproject van de gemeente Schouwen-Duiveland.
0: Ja.
2: En dan moesten wij zorgen dat mensen niet overal hun fiets neerzetten op de strandovergangen bij Renesse.
0: Oh ja.
2: En toen heb ik ze leren kennen. En op een moment heeft ze de toenmalige vriend leren kennen.
0: Ja.
2: En die wonen in Holy Sloot, dat is bij Amsterdam.
0: Ja, bij Amsterdam. Ja, ongelooflijk
2: mooi. Ja. Toen zijn ze verhuisd daar 4 jaar geleden naar Monnikendam.
0: Mooi.
2: Eh?
0: Dat is heel mooi, Monnikendam.
2: Ja, mooi ja. Ja, vorig jaar maart is de vriend helaas overleden. Die had een hersenbloeding en is hier niet meer uitgekomen, helaas.
0: Oh, wat afschuwelijk. Hoe heet je vriendin?
2: Jeanette Anteunissen.
0: Jeanette Anteunissen. En hoe heette haar vriend?
2: Jacob Honing.
0: Oh, maar wat een verhaal zeg.
2: En, ja.
0: En dat is natuurlijk ook nog vrij recent. Dus ze zitten nog eigenlijk middenin.
2: Ja, helaas wel. Ja, en met trouwens gaat het ook niet goed.
0: Met de ouders van jij, dat is iets...
2: Ja, die zijn ook op leeftijd, die zijn ook hulpbehoevend, dus
0: het
2: is allemaal niet mee bij haar.
0: Nee, dus ze heeft het... Ik weet niet of ze luistert, maar...
2: Ja, ze luistert altijd wel naar Radio 5.
0: Ja, want je wilde de Cats horen. Is zij fan van de Cats, of ben je...
2: Ja, dat was hij vooral. Ja, dat was dat vooral, maar dat toch een herinnering voor haar.
0: Ja, Monnikendam, Edam, Volendam, Alkmaar, daar waren de Cats echt... de Cats rule. Dus we gaan dat draaien.
2: Ja.
0: Je krijgt een chocolade kus op je hartje van Max, gemaakt door Max-collega Robert van Beckhoven. Dat krijg je toegestuurd voor jezelf en voor Jeanette. Dus anders moet je blijf eventjes aan de telefoon.
2: Ja.
0: Dan schrijven de adressen op en dan wordt die gewoon opgestuurd.
2: Ja, nee, dat is prima. Hey, oké, hartstikke bedankt.
0: Ja, jij bedankt voor het aanvragen, want dan kunnen we weer eens even lekker luisteren naar de Cats. En dan maak je ook heel veel luisteraars blij mee.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Nou, dankjewel Desiree voor de aanvraag.
2: Hier komt

0: De nieuwe single van Paul McCartney over een kind met een luie vader en een sterke moeder die het allemaal weer regelt en die altijd klaarstaat voor de jongens. En daarvoor de Hughes Corporation with Rock the Boat. En Wilma Ebt, hoi Angela, toen dit nummer uitkwam hadden wij in IJsselmonde, Rotterdammer discotheek, In de Klimmende Bever, heette die zo. En dit nummer, Rock the Boat, werd wel 250 keer gedraaid in één week. Ik weet het, Wilma, ja, ik weet het.
1: Oude knakkers on tour.
0: Oude knakkers on tour. Ja, dat zijn legendarische artiesten die me niet uitgespeeld raken, die al 40 keer afscheid hebben genomen, maar dan toch weer die bühne opkruipen. Vandaag een jonge oude knakker, hoor. Hij was afgelopen woensdag nog in het Muziekgebouw in Eindhoven te vinden. En ik heb het over de 71-jarige Declan Patrick McManus, alias Elvis Costello. Hij werd geboren als enige zoon van een jazzmuzikant en een platenzaakmedewerkster uit in het Engelse Liverpool. Dus de appel viel niet zo ver van de boom. En op zijn 14e begon hij met het schrijven van eigen muziek. Liverpool werd al snel te klein voor zijn muzikale ziel. En toen in 1977 kwam zijn debuutalbum uit, My Aim Is True. En toen ging het los. Ja, in die tijd heb ik hem ook wel een paar keer meegemaakt. Ik moest altijd ontzettend lachen om die losgeslagen jongens uit Liverpool. Samenwerking met Paul McCartney, Bud Bacharach volgde. En met singles zoals She, oh, zo'n mooie versie. Veronica, Oliver's Army. Daar heeft hij toch een breed publiek bereikt. Tegenwoordig heeft hij de Imposters als begeleidingsband, maar een groot deel van zijn carrière trad hij toch echt op met die stoute jongens uit Liverpool, The Attractions. Daar gaan we naar luisteren. Watching the Detectives.

Ik vind het zo leuk liedje Reparata aan de Delrons. Captain of Your Ship. En als je hem ooit eens draait, doe een koptelefoon op. Want dan hoor je hoe ongelooflijk die stereo is. Zo heel, de ene zang helemaal links en tweede stem helemaal rechts. Ik vind het hartstikke leuk. We hebben een beetje een nautisch thema vandaag. Rock the boat en nu weer Captain of Your Ship. Nou, het zonnetje breekt door hier in Hilversum. Op de app is het ook gezellig. Helene is blij, want we draaien allemaal plaatjes uit haar jeugd. En we gaan nu langzaam naar het nieuws van 1 uur. Straks heb ik zulke goede platen ook weer. Ik heb Georgie Fame, Ellen Price, Simon & Garfunkel, Van Halen. Ja, echt. Maar we gaan eruit naar het nieuws met Nederlands product Chef Special. Met In Your Arms. Het is altijd feest met deze band. Ga er maar. Ga maar even staan en dansen. Ja, doe maar. New York.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
5: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienfelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. En het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Angela.

Ik zie ze nog zitten bij Top Op tegenover elkaar. Alle twee achter een keyboard. Georgie Fame en Alan Price. Met dat vrolijke Rosetta. En welkom terug bij het tweede uur van Angela. Straks hoor je welke artiesten er deze week in het land zijn voor optredens. Het gaat toch wel door, hoor. Er wordt veel getoerd. En laat me even weten waar je druk mee bent dit weekend. Wat je gaat doen. En de eerste muzikale herinnering. Ik vind dat zo leuk. Dan krijgen we altijd zoveel reacties. Ik ben benieuwd welk liedje op jou veel indruk heeft gemaakt toen je zo heel jong was. En wat voor beelden je daar nog wat van hebt. Kom maar door via de NPO Luister-app. En wie weet draai ik hem zo meteen. En dan nu een van mijn favoriete liedjes alle tijden.

Het is een eerbetoon aan Ella Fitzgerald. Frans Gall met Ella, Ella. Nou, we zijn nog steeds op zoek naar allerlei nieuwe... of de eerste herinneringen die jullie hebben. Wat vond je vroeger te dralen voor de platenzaak van het ene singeltje? Of zat je met je cassette recorder in de aanslag om dat liedje van de radio op te nemen, zonder dat die DJ er doorheen praatte? Laat het maar weten. En het is al heel gezellig in de app. Peter zegt, vanmiddag ga ik naar een platenbeurs in de Zwolse binnenstad. Leuk man. En daarna het terras op, dus een mooi vooruitzicht. Nou Peter, dat is ook zo. En daar is het weekend ook voor. En ik hoop dat je een heerlijke dag hebt. En Jaap zegt, ja, Angela, je vroeg wat ik doe. Nou, niks. Lekker met de caravan in Drenthe. En nu mooi weer. Leuk, hè? Goed, laten we lekker met z'n allen meezingen met Cecilia van Pol

0: Ja, de Marshalls met Blue Moon uit 61. En eigenlijk zou het liedje The Bad in Every Man heten. Want de track werd gebruikt in de film Manhattan Melodrama met Clark Gable, nou, dat 100 jaar geleden. Maar het werd uiteindelijk dit, The Blue Moon, het liedje wat we allemaal kennen. En nou, ik vroeg jullie naar eerste herinneringen. En ik heb Ans aan de lijn. Goedemiddag, Ans.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Hi, je komt uit Nijmegen, zie ik. Ja.
1: Klopt, ja.
0: Ja,
1: klopt.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik zit de krant te lezen en ondertussen luister ik lekker naar de radio.
0: Oh, dat kan je, twee dingen tegelijk. Dat kan ik nooit.
1: Ja, een vrouw
0: vindt
1: dat toch?
0: Ja, ja. Nee, als ik de krant lees, dan moet ik stilte om me heen. Maar ik ben blij dat je naar me luistert, Hans. Ja, echt, anders hadden we je natuurlijk ook nooit aan de lijn gehad. Want ik vroeg jullie muzikale herinnering en toen kwam jij met het volgende. Vertel eens.
1: Ja, ik luisterde, of als kind op de radio was vaak aan thuis. En dan hoorde ik af en toe Peter Schaap langskomen met het lied Adem, mijn adem.
0: Ja.
1: Vond ik sowieso een bijzonder leuk lied. Maar in het refrein zong iemand anders mee. En die stem raakte mij altijd ontzettend. Dus als dat lied kwam, dan luisterde ik daar heel intens naar. En dat bleek mij later de stem van André Grote te zijn, ooit zanger van Air Bubble.
0: Ja, ja.
1: En André was ook een paragnost, dat was hij vooral.
0: Ja.
1: En hij ging in de jaren 80 en 90 en tot bijna aan zijn dood ging hij ieder jaar naar Frankrijk met groepen.
0: Ja.
1: En daar ben ik een keer meegegaan uit belangstelling. Zo ben ik eigenlijk met hem bevriend geraakt. En ook nauw bevriend. Dat ik veel bij hem over de vloer kwam. En dat hij dan ook wel eens privé liedjes zong. Want hij bleef liedjes maken tot zijn eind. Ook nog een tijd met Erwin Nijhoff samen.
0: Hele goede vriend van hem ook. Ja,
1: ja, klopt. En ja, dan zaten we ook soms in Frankrijk op de hotelkamer. Dan zaten zij met z'n twee liedjes te schrijven. En ik zat er dan bij.
0: Ja.
1: En ja, dat is gewoon een hele bijzondere contact geweest met die man, een bijzondere vriendschap ook.
0: Ja.
1: En dan denk je, soms lijkt dat gewoon voorbestemd, want die stem, dat herkende ik onmiddellijk.
0: Ja,
1: dat
0: leuk
1: was
0: hoor.
1: Heel apart.
0: Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet, die André Grote.
1: Oh,
0: dat is een bijzondere man.
1: En, zeker. Ja.
0: Of je er wel of niet in gelooft, hij had iets speciaals. Hij kon opeens dingen zeggen dat je dacht, hé? Hoe zit dat dan? En Erwin Nijhoff, die ken ik ook natuurlijk. Die deed toen mee in The Voice en zo.
1: Ja, ja.
0: Maar we gaan nu even luisteren naar deze Adem mijn adem. Ik heb hem al heel lang niet meer gehoord. Dus ik was heel blij met je suggestie. En ik zou zeggen, doe de radio even wat harder, Hans.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: En doe je ogen dicht en luister naar André. Hij is er al een tijdje niet meer, hè?
1: Nee,
0: hij is alweer dik 10 jaar of zo, of nog langer?
1: Nee. Net voor corona, 2019. Net voor corona is hij hier gestorven.
0: 7 jaar.
1: Gelukkig voor. Ja. Maar hij wordt nog dagelijks gemist door een groep mensen waar we nog veel contact met elkaar hebben.
0: Ja, het was een lieverd. We gaan er naar luisteren.
1: Dankjewel,
0: Ans. Dankjewel. Dag.
1: Doeg.

Het album Inside Life kwam in 1991 uit. Met deze erop een cover van jazzmuzikant Ronnie Laws. Met de vocals van Jocelyn Brown. We gaan het even hebben over T-Rex. Ah, dat is toch... Het doet altijd een beetje pijn als ik erover praat. Want dit is in 1971. T-Rex was op tournee door Amerika. Frontman Mark Bolan, wat een ster, was vastbesloten om ook in de VS door te breken. En schreef, al dan niet onder invloed van allerlei middelen, onderweg een liedje wat een onweerstaanbare glamrock sound zou krijgen. Het idee ontstond in een hotelkamer, werd verder uitgewerkt in Los Angeles en de volgende dag opgenomen. En een groot deel van die teksten bedacht Bolan tijdens het inzingen. Nou, dat is best wel vaker om mensen, dat de track klaar is, maar dat die tekst nog lang niet klaar is. En dat je dan met zo'n... Ik heb dat wel meegemaakt met Robert Cicchetti in de scooters. Ik zeg, nou gaan we die tekst afmaken. Wat we moeten inzingen. Maar dat is het mooie van muzikanten, weet je, al die creativiteit. We gaan lekker luisteren naar T-Rex. Het is een van de bekendste en de meest invloedrijke rock singles van de jaren 70. Helaas is hij veel te vroeg ontvallen, maar we gaan even genieten van T-Rex met Get It On.

Ramona van de Blue Diamonds, 66 jaar oud alweer. En in Driebergen staat sinds oktober een eerbetoon in de vorm van een standbeeld voor die twee broers. Leuk hoor. Goed, ik heb een concertagenda voor je. Ja, verleden week vertelde ik over Tom Jones, die in het Royal Park ging optreden. Ik ben daarheen geweest met een paar van mijn Dolly Dot zusjes. Dat was goed, mensen. Hij had een spannend beentje mee. Een bassist die ook op een staande elektrische bas kon spelen. Daar kan je van alles mee doen. Twee gitaristen die en akoestisch en elektrisch heel goed uit de verf kwamen. Een orgelspeler die ook goed piano speelde. En een drummer die ook percussie kon doen. En ze hadden al die arrangementen helemaal aangepakt. En die man die kan zingen op zijn 86e. Je kunt er jaloers op worden. Maar goed, die is weer weg naar Engeland. En wat we hebben vanavond, de Counting Crows in Openluchttheater Rivierenhof in Deurne.

Ja, dat wordt natuurlijk geweldig. Zondag staat Juanes in het Koninklijk Circus in Brussel met La Camisa Negra, weet je wel. En maandag staat hij trouwens in Tilburg. Aanstaande maandag. Het is echt de moeite waard om daar naartoe te gaan.

Ja, en dan heel iets anders. Donderdag zet The Weeknd met zijn After Hours Till Dawn tour met Playboi Carti de jonge Johan Cruijff Arena op zijn kop. Dat enorme ding.

Eric Clapton met I Shot the Sheriff. Nancy Sinatra werd 86 vorige maand. En in april liet ze nog wat van zich horen toen Donald Trump muziek van haar vader had gebruikt op zijn socials. So she was not amused. Hier is ze samen met Lee Hazelwood, Summer Wine.

wat een. Hij hield in één keer op. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. En ik wilde hem helemaal tot het laatst draaien. Want wat is dit toch een bijzonder duo. En wat een mooi nummer, hè? Dat Summer Wine. Nou, dank jullie wel voor alle fantastische appjes. Ik heb nog een appje van Betty. Ze zei. Het was in de jaren 80. We gingen elke donderdagavond naar onze skigymnastiek. En we moesten dan snel naar huis, want om 21 uur begon de LP-show. Fantastische muziek. En we namen dan alles op een cassettebandje. Weet je nog, konden we nog lang genieten van Alan Parsons of Pink Floyd of Toto en anderen. Voor ons was dat het beste uurtje muziek van de week. Nou, ik hoop, Betty, dat dat nu zaterdagmiddag is. En Corina die vroeg weer de Elephant Song aan. Corina, ik heb hem op de lijst gezet, dus het komt eraan volgende week. Nou, we zijn er alweer doorheen. We gaan er lekker uit met Jump van Van Halen. Lekker, we zijn weer even wakker voor het weekend. Straks komt natuurlijk Magical Mystery Tour met Stationair. Staat hij te draaien, onze vriend. En dankjewel, Rosemarijn Rijmen, voor de fantastische muzieklijst. Goed weekend, lieve mensen. En we gaan er dus uit met Van Halen.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wow, wow, pas op hoor! Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus! En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers! Aan tafel!
14: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien. Ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi, die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff-Roefsema. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Maar vandaag spelen de acteurs toch de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. En dan morgen de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
18: The Magical Mystery Tour.

0: Woman. Evil Woman, was, doet hij het?
1: Ja, hij doet het.
0: Evil Woman was dat, die Electric Light Orchestra. Lieve reizigers, we gaan vertrekken.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, we hebben zojuist met z'n allen Angela Groothuis uit gezwaaid. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig, onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Goedemiddag, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En een hartelijk welkom en een fijne reis voor al die mensen die zojuist zijn ingecheckt. In het bijzonder

0: reisschema.
1: Ja, zeker, beste reizigers. Van harte welkom aan boord van de Magical Mystery Tour. Ja, vanmiddag maken we onze eerste tussenstop in Hernen. Dat is een Gelders dorp met nog geen 1000 inwoners, maar wel met een eigen verhaal. En we stappen terug naar het jaar 1969 met een bijzondere documentaire over Hernen. En daarna ontmoeten we hier vaste reiziger Marco de Man. Ook duiken we in het verhaal achter een van de grootste klassiekers van David Bowie, die onlosmakelijk is verbonden met vandaag. Verder start onze zomerprogrammering vandaag, dat gaat u horen. En daarom klinkt ook onder andere vandaag voor het eerst in deze tour het startschot van onze zomerse kamelenrace. 3 kamelen, 3 jockeys, 1 finishlijn en een fors gevulde prijzenpot. Jockeys kunnen zich nu al aanmelden. Voor nu wil ik u een heel fijne reis wensen. En mocht u nog een mooi omweggetje weten, stuur het dan vooral door via de NPO Luister-app. Dank u wel.
2: Tot zover neem ik aan.
1: Dank u wel. Dank voor het luisteren.
2: Ja, zeker. Maar tot zover?
1: Ja, tot zover. Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dank u.
3: De Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 op NPO Radio 5.

0: Hallo, Magical Mystery Tour. Hier wat mooie zomergeluiden uit Valdarno, Italië.
1: Ja, prachtig.
2: Oeh, dat is nog een mooi geluid, ja.
1: Heel mooie geluid uit... Waar zat hij ook alweer?
2: In Italië.
1: Giarno of zoiets?
2: Even kijken. Giarno, ja, Nee, ik weet het even niet. Ik heb het even niet gehoord.
1: In ieder geval vanuit een zonnig Italië hoorden we onze grote vriend...
2: Valdarno.
1: Ja. Onze grote vriend en medereiziger Leo. Lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour op jouw vertrouwde zender NPO Radio 5. Een virtuele busreis op jouw golflengte. En ja, er zijn al heel wat mensen ingecheckt. Het is, de sfeer is uitmuntend hier in de bus. Wie heb jij zien zitten, Tim?
2: Ik heb Rob zien zitten, die zegt kom maar door. Kom maar op, ik zit er klaar voor. Riemen vast, wagen ziek, pilletjes ingenomen.
1: Ja, Henk is weer ingestapt in Schagen en hij zegt tegen Cor, gas op die lolly.
2: Zo, dat zijn nog eens teksten. Bert, gisteren nog vermoord en nu weer springlevend ingestapt samen met Esta uit Uiterwaard. Ja, hij was gisteren Willem van Oranje.
1: Ja, ja. Dat deed hij fantastisch, ja. Zeg. Esta overigens ook, hoor. Ja, nee. Jij speelde ook een hele mooie Balthasar Gerard.
2: Hartelijk dank.
1: Vincent, die zegt, beste mensen, mocht het handig zijn, dan meld ik me graag aan als reservejockey voor de zomerse kamelen race in de of de zomerse kamelen race.
2: Oh, dat is fijn om te horen alvast.
1: Even kijken, wat hebben we nog meer? Joke is natuurlijk ingestapt. John die zegt, hallo mensen in de bus, of had jij die net gehad?
2: John nog niet.
1: Ja, en John die zegt, ik ben ook weer ingestapt vanuit Den Haag. Weer genieten van mooie en fijne muziek en een fijne reis voor een ieder. Dan hebben we nog een ingesproken berichtje van
2: Cornelia.
3: Ja, goedemiddag, lieve mensen van de Mystery Tour. Stefan, Tim, geloof ik, denk ik dat hij erbij is.
1: Ja, zeker.
3: Met Cornelia hier. Ja. Ik kan maar heel eventjes meerijden, een half uurtje ongeveer. Want dan ga ik naar een festival waar mijn zoon een prachtig repertoire van eigen geschreven liedjes zingt met zijn gitaar. Dus, morgen weer heel de reis mee. Veel plezier, dankjewel, doei!
1: Nou, lief zeg.
2: Dat is leuk.
1: Heb je ook zo'n berichtje voor de mensen en voor ons hier in de bus? Doe dat dan eventjes via die glasheldere NPO-luister-app, want die heeft zo'n mooie opnamefunctie, hè?
2: Ja.
1: Ken ze gelijk niet. Ik ken heel veel apps waar je ook iets mag doorsturen bij andere zenders en andere omroepen, maar dat werkt helemaal niet.
2: Nee. Je bent vaak gelimiteerd aan locatie of zo. Deze kun je ook meenemen in je zak.
1: Ja.
2: En als zij bijvoorbeeld Cornelia straks bij dat podium staat, kun je gewoon een stukje van die gitaar opnemen van haar zoon.
1: En het is qua tijd ook ongelimiteerd. Hè. Je kunt blijven doorpraten.
2: Ja. Je kunt 24/7
1: kun je erdoor. En dan, ja, want dit programma is natuurlijk ook een live podcast.
2: Ja.
1: En jij bent zelf ook een live podcast.
2: Nou, dat is mooi gezegd. Ja,
1: goed, we zijn inmiddels, Tim, aangekomen in Hernen. En daar weet jij het een en ander van.
2: Ja, het is een heel mooi kerkdorp in de gemeente Wijchen in de provincie Gelderland. Het telt ongeveer 950 inwoners.
1: Niet veel, hè?
2: Nee, absoluut niet. Hernenaren zijn, zoals ze zichzelf noemen, een van... Hernenaren zijn, zoals ze zichzelf
1: noemen. Ja, zo noemen ze zichzelf, Hernenaren.
2: Hernenaren. Een van die Hernenaren is Marco de Man. En die ontmoeten we zo in zijn eigen zelfportret.
1: Ja.
2: Maar eerst is het tijd om even Hernen aan je voor te stellen. En daarom hebben wij een bijzonder korte docuserie uit 1969 aangekocht.
1: Ja.
2: Heel bijzonder. Het heet Welkom in Hernen. En het is een liefdevol portret van het dorp, zijn bewoners en zijn markante gebouwen.
1: Heerlijk, gaan we luisteren.
4: Niet in, maar wel vlakbij het land van Maas en Waal ligt het dorpje Hernen. Een Nederlands dorp als ieder ander, waar de bakker, de slager, de melkboer 's ochtends gewoon aan het werk gaan, zonder dat er iets van de routine van de dag afwijkt. Het dorp ligt rustig tussen weilanden, bomenrijen en oude wegen. Geen grote drukte, geen haast, maar ruimte. In Hernen draait het dorpsleven om nabijheid. Mensen kennen elkaar, groeten elkaar op straat en komen samen bij activiteiten in het dorp. Wie hier woont, kiest vaak bewust voor rust en gemeenschap. Wie er op bezoek komt, merkt hoe dichtbij geschiedenis, natuur en dorpsleven hier bij elkaar liggen. Het opvallendste bouwwerk in Hernen is een oud kasteeltje dat prachtig is gerestaureerd en te bezichtigen. Extra leuk, kasteel Hernen werd gebruikt als decor voor de televisieserie Floris. Daarmee heeft dit rustige dorp dus ook een klein plekje in de Nederlandse tv-geschiedenis.
5: Sindela, Waar zit je over te denken?
6: Met wonderkruid, toebak. Als we op Oldenstein zijn, dan ga ik het onmiddellijk onderzoeken.
5: Al dat wetenschappelijke gedoe.
6: Stil!
5: Wat is er? Stop! Luister, daar werd iemand overvallen. Top af.
7: Wees voorzichtig. Ben je gek? Sla erop!
5: Kom mee. Laat die man los, schurk. Anders...
8: Wat anders? Ik sla die blinde weer. Midden in zijn gezicht. En wat doe jij daaraan?
5: Trek je zwaard, schofte.
8: Melkmuil.
5: Ben jij? En jij eentje tegen vier? Dat is gemeen.
9: Ik ben Floris van Rozemond.
5: De Floris van Rozemond. Help! Wees deze!

0: Ja, wat moet je hier nou weer van zeggen? Dit gaat toch ook door merg en been zo mooi. Akoestische versie van Shine On Me, de nieuwe single van John Allen. Eventjes een berichtje van Simone, die is zojuist ingestapt in Bremen, onderweg naar ons vakantieadres waar we morgen hopen aan te komen, schrijft Simone. Natuurcamping Zu den Zweibergen.
1: Oké. Zo.
0: Zu den Zweibergen, waar wij morgen ons... Ja, nou gaan we toch... Gaan wij morgen natuurlijk daar onze tent op zetten. Dat zegt Simone en zij sluit af met groetjes Simone en Paul.
1: Wat een fijn vooruitzicht.
0: Jij wil even iets tegen jezelf zeggen.
1: Ik heb net heb je natuurlijk gezegd Weigen. Dat het hernen naast Weigen lag.
0: Zei ik dat?
1: Dat zei ik. Nee, ik praat nu tegen mezelf.
0: Oh, ik dacht dat ik dat zei. Zei jij dat?
1: Ik zeg tegen mezelf van, jij zei dat net.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was absoluut niet goed. En dat wist ik eigenlijk ook wel. Maar ik liet me toch even verleiden om Weigen te zeggen. Maar het is natuurlijk Wiegen. En daar kwamen een aantal terechte feedback, opbouwende feedbackpunten binnen.
0: Maar dat is fijn hoor. Iedereen is lekker gefocust. Ja. We kunnen ook wel even wat namen noemen hoor. Xan bijvoorbeeld zegt Weigen spreek je uit zoals Wiegen. Vincent komt uit. Uitspraak voor Wiegen, zoals is voor Weigen.
1: Ja.
0: Wiegen spreekt uit Wiegen. Nee, Weigen spreekt uit Wiegen.
1: Ja.
0: Zegt Thea, maatje zegt, zei hij nou Weigen? Ja. Je spreekt het uit als Wiegen.
1: Ja.
0: En ga ze maar door.
1: Ja, nu is het al genoeg. Ja.
0: Thea die heeft iets heel anders te melden. Die zegt, ik ben ingestapt in Nuin.
1: Ach.
0: Nuinen.
1: Nuenen.
0: Hè?
1: Nuenen.
0: Ach, ja. Dat wist
1: daar
0: ik dan
1: heb je het dan weer. Ja, ja. Ja, dat weet ik dan weer.
0: Nuenen, ja. Wil jij het zelfportret aankondigen?
1: Ja, we zijn nog steeds in Hernen, beste reizigers. Tijd voor een ontmoeting met een van onze vaste reizigers, Marco de Man.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Marco de Man.
3: Nou, mijn naam is Marco de Man. Ik ben sinds eergisteren 54 jaar oud. Ja, ik woon in Hernen, maar dat kent niemand. En ik maakte af en toe de grap van daar wonen vier mensen en een koe. Ik ben werkzaam voor een veiligheidsregio. Ik ben verantwoordelijk voor de informatiestrategie op het gebied van de brandweer. Daar komt iets voorbij, denk ik. We hebben een Sheltie. Een Shetland Sheepdog heet dat formeel. Het zijn kuddedrijvers, het zijn schapendrijvers. Zeker kinderen met stepjes, dat zien ze allemaal als een schaap. Ja, hij heet Pippin. Genoemd naar de karakters uit The Lord of the Rings. Een van de hobbits. En dat hebben we eigenlijk gedaan omdat hij een beetje een spits snuitje heeft. Plus, voor mijn kinderen was het wel makkelijker om een band op te bouwen met de hond. Als je daar ergens refereert naar het interessegebied van beide zoons. Hey, we hebben een tweeling. En die bleek, met een jaar of zeven kregen we de diagnose. En de belangrijkste daarin is dus de diagnose autisme. En vanaf dat moment is het vooral zoeken van hoe ga je om met die diagnose. En loop je tegen zaken aan in de maatschappij waar andere ouders, zeg maar, met andere kinderen die geen diagnoses hebben, waar alles een beetje soepeltjes loopt. Ja, waar zij niet tegenaan lopen en wij wel. Dat merk je op het moment dat je naar de kermis gaat en dat ze direct overprikkeld raken door al de lichtflits en de harde geluiden. Dat geldt ook voor een tandarts die dan ze onvoldoende voorbereidt op wat er dan gaat gebeuren. Wat allemaal extra moeilijk en spanning oplevert. Nou, wat ik op dit moment sinds een tijdje doe, is dat ik ook columns schrijf. Wat ook tot ouders is gericht, met daarin ervaringsverhalen en tips. Ja, want ik werk er wel fulltime. Maar ik heb er ongeveer een fulltime baan naast, waarin ik al die dingen doe. Ja, dat klopt. Je doet zoiets vanuit liefde voor je kind, liefde voor het gezin en ook een beetje vanuit passie en een bepaalde gedrevenheid om de wereld een klein stukje beter te maken. En als je het vanuit die passie en vanuit die drive doet, dan kost het je eigenlijk geen energie. En mijn droom is eigenlijk dat mijn kinderen op termijn ooit gelukkig kunnen zijn in een maatschappij waarin ze zelfstandig kunnen functioneren. I am, I said, van Neil Diamond. Ja. Yeah. I am, I said, to no one there, and no one heard at all, not even the chair. Dus dat geeft echt een eenzaamheid aan, maar wel hoe het voelt om soms tegen de wereld op te boksen. Maar wel tegen jezelf te zeggen van, maar ik ben er wel. En ik mag er ook zijn. En mijn kinderen mogen er ook zijn. En ons gezin mag er ook zijn. Dus ik vind daar wel een beetje de kracht in terug. Beste reizigers, hier is het nummer wat heel veel voor mij betekent. Luister met mij mee naar I Am, I Said. Was getekend, Marco de Man.
4: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. palm trees grow and rents are low.

0: dat is toch een mooi nummer. I Am, I Said, Neil Diamond. En hij schreef het in een periode dat hij echt niet lekker in zijn vel zat. Hij voelde zich alleenig en talentloos. En wat een mooi zelfportret, hè, Tim?
1: Nou, van Marco de Man.
0: Van
1: zeker.
0: Marco de Man uit Herne.
1: Herne blijft gewoon Herne.
0: Gemeente.
1: Ja,
0: zeg jij, maar jij... Wiegen. Gemeente Wiegen. Ik had net even een appcontact, want hij zit niet in de bus, maar hij is op afstand wel aanwezig. Tony Peroni.
1: Ja.
0: En ik dacht in één keer van, zou hij niet op het strand zitten met dit lekkere weer? Denk ik altijd aan Tony Peroni. Mooi weer denk ik sowieso aan Tony Peroni, want die heeft een heel mooi lichaam om bruin te worden. En dan gaat hij meestal naar het naaktstrand. Kan het helemaal bruin worden natuurlijk. Dus ik denk, die zit wel weer, ligt weer ergens op het strand.
1: Nou, met dit weer, zeker.
0: Maar toen zei hij van, ik zeg, ben je op het strand? En toen zei hij, morgen gaat hij wel naar het strand. Dus dat we dat even met z'n allen weten. Maar hij gaat zo meteen naar Winterswijk. En daar gaat hij samen met Henkie optreden in het Openluchttheater. En Henkie is in dit geval Henk Westbroek met het goede doel. Nou, als ik in Winterswijk woonde, dan wist ik het dan. Maar het is meestal allemaal uitverkocht. Dus, maar je weet nooit. Dan had ik nog iets te melden, of jij had nog iets te melden.
1: Ja, ik had dan weer aangaande Harry van der Maat. Want die liet ons gisteren weten dat hij ging proberen om met zijn oortjes te gaan zwemmen.
0: Ja.
1: Dat hebben we hem toen afgeraden. Maar er komt nu toch een follow-up over dat bericht binnen via een audio-app.
0: Heel fijn.
2: Ja, en dan ben ik nu al op de fiets naar het strandje weer. Even kijken of de oortjes het ook nog doen onder water. Maar we gaan het proberen. Ik parkeer mijn fiets en ik ga eens kijken hoe het op het strand is. En groet uit Zoetermeer. Onze eigen, ja, je weet het natuurlijk, Harry, de enige. Harry, de enige echte.

0: Ja, het is een lekkere, om ons populair woord te gebruiken, cheesy zomerplaats. Zandvoort van de Pasadena Dream Band. Lieve mensen, lieve reizigers, van harte welkom hier bij de Metro Mystery Tourbus. En het is zomer. Het is al een tijdje zomer. En dat weten wij en dat weet iedereen. Alleen, ja, we hebben eigenlijk de bus niet aangepast aan de zomer.
1: Nee, helemaal vergeten.
0: Ja, want daar hoort natuurlijk qua vormgeving een zomerprogrammering bij. En van de zender uit hebben we zelf zomerprogrammering gekregen die we ook gebruiken.
1: Ja.
0: Maar helemaal niet beseft, we moeten natuurlijk zelf ook daar iets aan doen.
1: Ja, heel stom. Ja. Maar ja, gewoon, het is gelukkig nog niet te laat om er iets aan te doen.
0: Ja.
1: Dus bij deze dan, vandaag start onze zomerprogrammering.
0: Ja, en kan jij eens even vertellen wat wij allemaal aan zomerprogrammering al sowieso hebben zonder dat het wist eigenlijk?
1: We hebben sowieso dat tourspel.
0: Ja.
1: Magischspel.nl, iedereen die eraan meedoet, die ervaart hoe zomers dat is.
0: Ja.
1: En daarover straks ook in de tweede uur nog een flinke update.
0: Ja.
1: Want Maas komt nu binnen, ik hoor niks meer over dat tourspel, dat komt zometeen.
0: Nou, hier, nu hoor je al wat.
1: Precies.
0: Maas.
1: Dat is al natuurlijk heerlijk zomers, maar daarna is er, daarna vallen we natuurlijk gewoon weer terug in een, ik wil niet zeggen een winterschat, maar dan houdt de tour natuurlijk ook weer op. En dan zijn we ook wel weer benieuwd naar wat we daarna gaan doen aan zomerse dingen.
0: Want we hebben straks nog ook nog eventjes aangaande tourspel. Hebben we natuurlijk ook nog die prachtige tourcolumns van Floortje Dont.
1: En dat weet ik nu.
0: Is ook zomer, hè?
1: Zeker, ja. Dat is ook zomer.
0: Maar goed, kan natuurlijk veel meer. En dat is, je hoort het nu al aan de muziek op de achtergrond. Dit is bijvoorbeeld een heerlijke Lola Bossa Nova van Quincy Jones. Luister maar even mee. Overigens is Harry van der Maat is niet naar Zandvoort, maar die is naar Klasse.
1: Ook een naaktstand.
0: En hij gaat inderdaad naar een naaktstand. En heeft nu alleen maar zijn oortjes in, zegt hij. Wat wouden we nog meer melden?
1: Nou, zomer is natuurlijk ook experimenteren hier in Hilversum. Dat is de maand om eens wat te proberen. Dus we hebben gisteren al een korte oproep gedaan van... zijn er ideeën, zomerse ideeën voor hier in de bus? Daar kwam een hoop op binnen.
0: Ja.
1: Dat heb ik allemaal bij elkaar gestopt, dus dat gaan we doornemen. En daar gaan we ook uit putten.
0: Ja.
1: Mooie spelideeën en zo. We kregen ook een bericht binnen van Andreas.
0: Ja.
1: En die schrijft... jullie Magical Mystery Tour blijft geweldige radio. Ook laatst met Leo Alkemade over de tour. En hopelijk blijven jullie nog veel mooie uitzendingen maken. En Franse en Duitse classics zijn ook super, daar geniet ik van. Genoeg complimenten, maar ga alsjeblieft door met wat jullie doen. En misschien voor de zomer, een leuk idee, een kamelenrace.
0: Ja.
1: Want het is toch kermisseizoen nu?
0: Klopt.
1: Ja, en daar, het helemaal uit het oog verloren.
0: Daar zijn wij groot mee geworden met de kamelenrace. We zijn ook met die kamelenrace door het land gegaan. En op een gegeven moment zijn we ermee gestopt.
1: Ja.
0: Maar het is heel leuk om dat weer eens een keer eruit te halen.
1: Zeker. Dus dat gaan we in de tweede uur organiseren, een race.
0: En sowieso, dus misschien een leuke oproep tussendoor. Vind je het leuk als wij een keer bij jou in het dorp of waar je ook bent een keer een kamelenrace te hebben? Neem even contact met ons op en dan komen wij langs.
1: Ja.
0: Goed, dus als je mee wil doen met de kamelenrace...
1: Ja, we zoeken nog jockeys. Dus meld je even aan of je wil kameel 1, kameel 2 of kameel 3 wilt.
0: Ja, via de NPO Luister.
1: Ja, zo is het.

0: Major Tom.
1: Je luistert op dit moment naar een zeer belangwekkend radio-experiment.
2: Lift off.

0: Ja, Space Oddity, David Bowie.
1: Dit is Nieuws uit het Heelal. Nieuws uit het Heelal met Stefan Stassen.
0: Dankjewel Sven Kokkeman en een goede middag. Welkom hier in de Magical Misty Tourbus Ruimtevaart en Muziek. Ik geef graag het woord aan Tinda.
2: Ja, want u hoorde net Space Oddity van David Bowie. Dat kwam 5 dagen voor de lancering van Apollo 11. Brengt David Bowie een single uit over een astronaut die de verbinding verliest. Dat is dus dit nummer. En de BBC vindt het prachtig. Ze draaien het nummer onder de beelden van de maanlanding. Niemand die er blijkbaar goed naar geluisterd had, want er gebeurt eerst helemaal niks. De single doet weinig, maar Major Tom laat niet los. Het nummer kruipt alsnog naar de 5e plek in de Britse hitlijsten. Wordt in 1972 Bowie's allereerste hit in Amerika. En als het in 1975 opnieuw wordt uitgebracht, staat het gewoon weer op 1.
0: Tot zover.
2: Tot zover.
0: Tot zover nieuws uit het heelal.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 3:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mostaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer: in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De Magical Mystery Tour.

0: 1975, Sister Golden Hair, America. En ik moest in één keer denken aan James Taylor. Dit is, heeft niets met Amerika te maken. Maar het komt omdat jij mij gisteren vertelde dat jij zo graag naar James Taylor wilt.
1: Ja, en die komt volgende week dinsdag in de AFAS Live.
0: Ja, en ik had er ook heel graag naartoe gewild.
1: Ja, maar je kan
0: het
1: niet.
0: Is uitverkocht.
1: Ja, heb ik ook. Ja. Ja. Dus het is hopen op een miracle.
0: Op een miracle, ja. Maar dat is toch wel fantastisch, hoor.
1: Ja.
0: Mijn neef is geloof ik al 2-3 keer geweest. En die elke keer met natte ogen ging verliet hij de zaal.
1: Nou, dat wil ik wel eens meemaken.
0: Goed, lieve mensen. Van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. En betoverende vergezichten. En hier in de bus nog steeds aanwezig. De immer goedlachse buschauffeur. Een man met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Ook namens mij, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig, zoals altijd, tour operator, geluksanimator Tim Dame. Het asfalt fluistert zijn naam.
1: Zo, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag iedereen.
0: Ja.
1: Ik krijg net een bericht binnen van Jacqueline. Wil ik toch even meenemen, want die appt slecht nieuws. En dat ze haar bovenarm heeft gebroken.
0: Ja,
1: dat ze is gevallen.
0: Ja.
1: En dat ze al vanaf moederdag loopt te sukkelen. En dat ze ook een hernia en een klapvoet en alles heeft gehad. Dus het zit er even niet lekker. Maar ik wil haar toch vanuit deze positie heel veel sterkte wensen. En ook gewoon heel veel hoop.
0: Ja, en ze schreef ook nog dat ze 70 is geworden, hè?
1: Ja, dat ook nog. Gefeliciteerd nog.
0: Ja, ja. En dat ze denkt, ja god, dat gaat me nu allemaal gebeuren. Maar ja, misschien een hart onder de riem steken.
1: Nou ja, vanaf nu kan het alleen nog maar beter gaan. Dat zou ik zo zeggen.
0: Ja, precies. Ja. En je bent 70.
1: Moet je nagaan.
0: Goed, dat aangaande Jacqueline. En ik neem ook dat aan dat zij ook spreken namens natuurlijk Leon Polman en Felix Meurders.
1: Absoluut, ja.
0: Ja. Ja. Goed, dan hebben we een heel druk programma dit komende uur. Want we hebben nog 47 minuten reistijd. Waar je ook bent, je kunt nog blijven inchecken via onze gratis NPO Luister-app. Maar we hebben een mooi schema, hè?
1: Zeker weten, met heel veel zomerse items en muziek.
0: Ja, wat het is.
1: Mooi zo.
0: Zomerprogrammering.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
0: Ja, je hoort het aan alles, hè?

De lichten gaan uit. In de zaal verstomt het geluid en de mensen strekken zich, ieder voor zich, uit in hun stoelen. En daar is de muziek.

0: dat was toch zo ontroerend. Hè? Dat Paul McCartney dit zong voor Michelle Obama.
1: Ja, klopt.
0: Michelle Obama, ja. Barack Obama. En ze ging in één keer dat nummer voor haar spelen. Dat was toch prachtig. Maar dat was toch ook een fijne tijd, hè, Michelle en Barack Obama.
1: Ja, als je daar aan terugdenkt.
0: Ja, toen is alles... Ja, lieve mensen. We zitten in de Magical Mystery Tourbus. Egbert is de bus uitgestapt.
1: Oké. Waarom?
0: Jammer, Egbert. Ja, hij vindt dat we te veel praten en te weinig muziek draaien. Maar goed, dit is al. Daarnet hebben we al 3 platen gedraaid. En we gaan zeker de 10-11 platen aantikken dit uur.
1: Zeker, hoor.
0: Dus.
1: Ja, daar gaan we werk van maken.
0: Wij krijgen het juist vaak te horen dat we zoveel leuke muziek draaien.

0: wat we uit de kast hebben gehaald. De kamelenrace, dat gaan we straks spelen.
1: Ja.
0: Heel even voor de mensen die denken, ja, kamelenrace, ik ken het wel van de kermis. En het lijkt er ook op.
1: Zeker.
0: Kan jij eens even uitleggen wat dan er straks gaat gebeuren?
1: Ja, over een klein half uurtje dan klinkt hier dadelijk het startschot. En dan wordt hier op hoge snelheid gestreden om de winst. Dan wordt er gewoon bepaald welke jockey met de concurrentie achter zich laat. En samen met die viervoetige metgezel naar de overwinning stuwt.
0: Ja.
1: En ja, dat is gewoon een totaal gokspel, hè, wat dat betreft.
0: Maar je bent wel afhankelijk van je paard. Hè?
1: Zeker.
0: Je moet een mooi paard hebben. Want, en je hebt drie prachtige paarden klaarstaan.
1: Ik heb drie hele mooie klaarstaan. Waaronder dus één Mongoolse Bactrian. Dat is met die kenmerkende brede platte poot.
0: Ja.
1: Ik heb een Omaanse dromedaris.
0: Ja.
1: Dat is een zwaar gewicht. Ja. 480 kilo aan pure spierkracht. En een, dat is echt een geweldige. Dat is nummer 2. En op nummer 3 heb ik een Eritrese dromedaris. Zeer snel, hè, door die tengere lichaamsbouw. Dat is kenmerkend voor die dromedarissen. En vorig jaar werd deze nog derde bij de Royal Court Affairs in Oman.
0: Ja, heeft wel een wispelturig karakter. Kan soms er even geen zin in hebben en dan loopt hij helemaal niet meer. Of halverwege de race denk je, ja, doei.
1: Ja, maar het is ook een, als hij er zin in heeft en het lijkt er toch wel op, dan zou hij wel eens de winst kunnen behalen.
0: En voor de mensen die denken, ja, ik vind het zielig voor die domme, voor al die kamelen. Hè?
1: Oh,
0: het,
1: ja?
0: Het zijn geen echte kamelen.
1: Nee, dat moet je wel, dat is zo. Ja.
0: Dus die kamelen, daar doen we het niet echt op. Het zijn gewoon, het is een mechanisch spel, maar je, als gevoel zit je wel op een paard. In dit geval een dromedaris of een andere kameel.
1: Ja.
0: Een dromedaris is toch ook gewoon een kameel achter?
1: Ja, maar die heeft een andere bult, hè? Is een hele andere bult dan een kameel.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: In aantal.
0: Zeker. Goed, maar we zoeken nog jockeys, hè?
1: Ja,
0: dus kom maar door welke paardje je wilt hebben en hoe je heet.
1: Ja. Prijzen nog even doornemen.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Want het ligt er ook niet om. Alle finalisten gaan sowieso naar huis met 2 tickets voor de nieuwe bioscoopfilm The Invite.
0: Ja, dat is een film, hè, met een glimlach. Hè?
1: Ja, geroemd en gelauwerd in kranten en media met vele sterren. En inderdaad met een glimlachgarantie.
0: Ja, ik heb zelf nog niet gezien, maar als je iemand die hem heeft gezien, zie je, je zit de hele tijd met een glimlach op je gezicht.
1: Ja, je hebt spierpijn aan de lip.
0: Ja, die krijg je dit en dan een week daarna zit hij er nog op.
1: Ja, en de jockey die met de kameel als eerste over de zandlijn komt, die krijgt ook nog eens een floating pen en een bordspel. Dus, ja.
0: Dat is een prijzenpakket, ongelooflijk. Want je gaat zeggen het nu even snel, hè, maar het is een floating pen. Een heel mooi spel. En dan nog eens
1: 2 tickets.
0: 2 tickets. En sowieso mag je volgend jaar gratis meedoen met magischspel.nl.
1: Ja, dus. Dat doe je er dan ook nog eens bij. Zo.
0: Dan kan er nu gebeld worden.
1: Of geappt.
0: Ja, bellen of appen kan allemaal. Bellen is 0800-3000-555. Dat is het kamelennoodnummer. En appen kan via de gratis NPO Luister-app.

0: NOS Journaal.
1: Herman Brood dood door zelfmoord. Passagiers uren opgesloten in spoortunnel Schiphol. Een drama Srebrenica herdacht bij een nieuw monument.
0: Henny Stoel.
1: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Want zijn leven als muzikant, schilder, dichter en vader heeft de donkere kant van Brood nooit kunnen verdringen. Brood was groot gebruiker van drank en drugs en hij leefde bijna zijn hele leven op de rand. Een slopend bestaan waar de beroemdste rock'n'roll junkie van Nederland op deze woensdag 11 juli zelf een eind aan heeft gemaakt.
2: Het was al eerder aangekondigd door zijn vriend Bart Chabot. En vandaag deed Herman Brood het ook. Aan het begin van de middag klom hij op het dak van het Hilton Hotel en sprong eraf. Daarmee maakte hij op 54-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Op zijn lichaam zou een briefje van Brood zijn aangetroffen. Met de tekst: ik heb er geen zin meer in, maak er een mooi feest van. Misschien zie ik jullie nog eens. De politie heeft de vondst van het briefje niet bevestigd, maar het zou typisch Brood zijn. Zo'n laatste groet aan familie en vrienden. Het atelier van Brood aan de Spuistraat ligt erbij alsof je ieder moment binnen kan wandelen. Maar dit is en blijft Hermans laatste werk.

0: Ja, Herman Brood, My Way. Vandaag 2001, hè?
1: Ja.
0: Overleed hij. En ik was grote held van Herman Brood. En ik ging als jongetje van 16 ging naar al zijn concerten toe. En toen ik hoorde dat hij overleed, toen werkte ik bij de KRO. En toen ging ik daar naartoe. En als een soort ode. Dat was een beetje een rare ode.
1: Ja, wat trof je daar aan dan?
0: Nou ja, er kwamen natuurlijk van allerlei mensen die kwamen daar staan voor het Hilton. Waaronder ook heel veel mensen die behoorlijk wat op dat moment gebruikt hadden. Waarschijnlijk ook als ode aan hem. Mm-hmm. Maar dat vond ik een heel frank gevoel eigenlijk. Maar daar, ik was er toch geweest. En op zijn begrafenis was dit dus, werd dit zijn allergrootste hit. Nummer 1 in Nederland, My Way.
1: Ja.
0: Prachtig gezongen en ja, heel mooi. Goed, dan geheel iets anders. Een harde las. Overigens, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Dat is duidelijk hier op deze prachtige zender. NPO Radio 5. En ja, er gaat zo meteen weer wat gebeuren. We hebben het natuurlijk over magiespel.nl. De eerste tourweek zit er bijna op. Het peloton heeft er al heel wat kilometers op zitten. Geldt ook voor de deelnemers van onze pool. De magiespel.nl. Daar zijn nogal wat ontwikkelingen. Want die site die doet het zo ontzettend goed.
1: Ja.
0: En er is ook veel op te beleven.
1: Hè? Zeker weten. En ja, het klassement gaat ook echt uit elkaar lopen nu. Want nu gaan er echt dingen veranderen. Ik kan even de top 5 met je doornemen misschien.
0: Doe dat, is leuk.
1: Op 5 staat op dit moment Tony Rox onder de naam Number 1 met 618 punten. Op nummer 4 Guy Tove. Koen Knops is dat. En die staat op nummer 4. Op 3 Carl Moes, Remco Moesman is dat. Op 2 Kolonel Goedvolk, Niek Goedvolk. En op 1, ja, ik ben er ook wel een beetje plaatsvervangend trots op.
0: Wij zijn er heel trots op, ja.
1: Ja, Racing Aalst.
0: Ja.
1: En dat is meneer Van Aalst natuurlijk.
0: Dat is schatbewaarder naar archivaris meneer Van Aalst. Morgen is hij hier weer. En ja, die ken ik natuurlijk ook al 30 jaar. Dus mocht hij winnen, dan straalt het, die winst en het succes straalt op mij af. Maar op ons allemaal eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dat is maar er kan nog van alles gebeuren. Die Niek Goedvolk. Die Niek Goedvolk, hè?
1: Ja.
0: Die staat op 2.
1: Ja, en dat is ook een doorgewinterde wielerkenner. Want die is bekend van...
0: De wielerpodcast, toch?
1: Ja, de wielerpodcast, inderdaad.
0: Ja, presentator. Ja, dat is een hele grote jongen.
1: In het wiel.
0: En dat is weer een vriend van...
1: Van onze buschauffeur.
0: Van onze buschauffeur, ja. Cor. Dus dat staat ook weer op hem af en ook weer op
1: klinkt
0: ons.
1: Klinkt allemaal als doorgestoken kaart, maar dat is het niet.
0: Dat kan
1: nee,
0: niet.
1: Nee, nee.
0: Dat kan onmogelijk. Nee, nee, nee.

0: hardop in haar eigenzinnige columns op Substack onder de titel Zo moet je niet denken. Ze is fervent sportliefhebber en helemaal speciaal voor ons stapt ze deze zomer in de bus om haar gedachten te delen over die zinderende Tour de France. Ze staat klaar in het gangpad. Hier is Floortje Dont.
1: Dit is Soms zit het mee, maar meestal zit het tegen. Een column uit de serie Zo moet je niet denken door Floortje Dont. Waar zat andere sporten nog streven naar perfectie, met foutloze rondjes, synchrone sprongen of de strafschop precies in de kruising, bij de Tour de France gaat het toch om, ja, hoe zeg ik dat? Pechmanagement. Het gaat van tevoren toch anders dan je bedacht. Hitterecords, hitteprotocollen waar niemand zich aan houdt en een bijpassend eigenwijze tourorganisatie die never nooit niets aan hun visie wil veranderen. Waarom zou je dan als renner überhaupt plannen maken? Airco in de bus kapot, ijs smelt te hard en je hebt brandblaren van liters ijs in je strakke truitje. Ze zeggen dat je geen beren op de weg moet zien, maar wat als er letterlijke beren voor je voorwiel oversteken? Dieren zijn sowieso tegen de koers, met paarden die losslaan bij de finish of een wesp die in je smoel steekt. De blaren op je billen, je knie die de ochtend voor vertrek ineens onherkenbaar is, 2 keer zo dik als voorheen. En dat je dan als Tijmen Arendsman moet zeggen, tja, iedereen heeft wel eens wat. Nou Tijmen, wij niet hoor, wij niet. Hoe kan je nog presteren als er zoveel onzekerheid is? Hoe win je als de eis van perfectie zo weinig speelruimte overlaat? Volgens mij kan je als topsporter pas grootse prijzen winnen als je je ingraaft in het kleinste nu. Je kan het verleden niet veranderen en de toekomst is onzeker en fictief. Maar je kan wel in de afdaling de fiets kalm en zo precies mogelijk de bocht omsturen. Je stuur losjes vasthouden op de kasseien. Met je kramp in je knie kan je misschien geen Tour de France winnen. Maar je kan wel kol voor kol kijken hoe ver je komt, je race uitrijden en dan misschien toch nog per ongeluk als eerste over de finish komen. Trap voor trap, bocht voor bocht, race voor race, snel schakelen en soms ben je dan kampioen. Soms zit het mee, maar voor een wielrenner zit het meestal tegen. Dus ik vind dat we pechvogels vaker en langer moeten omhelzen.

0: Ik hou ontzettend veel van je. En ik zie je zo meteen thuis.
1: Voor ik sterf. Voor ik verga.

Ah, wat heerlijk. Sam Cooke met Cupid, lieve mensen. Je luistert naar de Magical Mystery Tour en we staan aan het begin van een zenuwslopende kamelenrace. Een speciale editie in het kader van de zomerprogrammering. Met maar liefst 3 kamelen en 3 jockeys. Allemaal strijders om eeuwige roem, grote

0: en de kamelen zijn gezadeld en de jockeys zitten klaar. We gaan kennis met ze maken. Op de lichtbruine Mongoolse Bactriaan, zegt de Tim kan het beter uitzweven. Ik zeg gewoon Bactriaan. Met de kenmerkende brede platte poot zit vanmiddag Roland van Lieshout uit Helmond. Hallo Roland.
1: Goedemiddag.
0: Ben je er klaar voor, Roland?
1: Hey, helemaal.
0: Zit je lekker?
1: Ik zit heel lekker.
0: Heb je dit al eens eerder gedaan?
1: Op de kermis een keer.
0: Op de kermis, oké. Okay. Maar heb je ooit wel eens op een kameel gezeten?
1: Nee, dat nog niet.
0: Oké, nou, dat wordt fantastisch. Met een beetje verbeelding zit je ook echt op die kameel. En je maakt alle kansen. Want je zit op een hele sterke Mongoolse Bactriaan. Dus dat is...
1: Oké. Okay.
0: Veel succes zometeen. Gaan wij razendsnel door naar de Omaanse dromedaris. Ruim 480 kilo aan pure spierkracht. Met in het zadel niemand minder dan Thea uit Boksmeer. Hallo Thea. Hallo Thea.
2: Normaal reageren we met Thijs en Thea, maar nu was ik alleen. Dus vandaar dat ik even reageer.
0: Ja, gelukkig maar Thea, want je kunt wel met één iemand op deze prachtige Omaanse dromedaris. Het is een karaktervol beestje en als hij er geen zin in heeft, doet hij niks. Maar als hij er wel zin in heeft, en dat zou vanmiddag wel eens kunnen zijn, dan gaat hij als een speer.
2: Goed zo.
0: Veel succes, Thea, zometeen. En dan gaan we naar de derde jockey. En die zit op een Eritrese dromedaris. Ja, die is zeer snel. Dat komt natuurlijk door die enorme tengere lichaamsbouw. Het is een hele... Ja, als je het ziet, denk je, nou, er zit geen vlees aan. Maar, och, die is zo snel. En op zijn rug, ja, daar reest het vrouwelijk geschut uit Haarlem. Ze zit overigens op dit moment in Hamburg, maar ze is een Haarlemse. Simone, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Stefan.
0: Ja, jij reageerde vrij snel en je wilde per se de Eritrese dromedaris.
3: Ja.
0: Waarom?
3: Nou, ik kom nog wel eens in aanraking met Eritrese mensen.
0: Ja.
3: En nou, die zijn altijd geweldig. Ja. En daarom dacht ik van nou, dan kan die dromedaris ook alleen maar geweldig zijn.
0: Ja, dat snap ik. En alleen het enige waar ik me zorgen om maak, want dat weet ik natuurlijk niet, maar ben jij ook een beetje tenger?
3: Jawel.
0: Ja. Niet te zwaar, hè? Want dat, ja, dan
3: nee,
0: gaat het mis.
3: Nee,
0: ja.
3: Nee, dan werkt het niet.
0: Oké, okay, nou goed, ik ga aan jullie vragen en ik hoef alleen maar een ja te horen. Zijn jullie klaar voor de finale?
1: Ja.
3: Ja.
0: Oké, okay, dan gaan wij racen.
4: Ja. Van harte welkom, beste reizigers. De jockeys zitten klaar, de kamelen kijken geconcentreerd. Het publiek houdt de adem in. En ze zijn weg. Een vliegende start hier op het circuit. Kameel 1 komt heel sterk uit de startblokken. Roland zit laag in het zadel. Klassieke woestijnhouding. En hij kiest meteen de aanval. Die kameel die heeft duidelijk de lange pas te pakken. Kijk die schoffelgang, beste reizigers. Dat is raszuiver galopwerk. Maar daar op nummer 2 staat Thea. Tweede kameel. Die zet druk aan de buitenkant over het mullenzand. Die met die Omaanse dromedaris maakt meters. Dit is een echte sprintkameel. Gefokt voor het korte werk. Maar wat gebeurt er achterin? Kameel 3 blijft voorlopig rustig in de achterhoede. Simone die pas te pakken. Kijk die schoffelgang, beste reizigers. Dat is raszuiver galopwerk. Maar daar op nummer 2 staat Thea. Tweede kameel. Die zet druk aan de buitenkant over het mullenzand. Die met die Omaanse dromedaris maakt meters. Dit is een echte sprintkameel. Gefokt voor het korte werk. Maar wat gebeurt er achterin? Kameel 3 blijft voorlopig rustig in de achterhoede. Simone die rijdt een klassieke...

0: Tim wordt erover eens.
1: Ja, jongens, wat geweldig. Ja, Tim, aan jou de heer om, om de winnaar te feliciteren. Ja,
2: de race werd beslist op het laatste moment door die Eritrese dromedaris met op de rug Simone in Hamburg. Gefeliciteerd, Simone.
1: Ja.
3: Dankjewel. Zenuwslopend was dit.
1: Ja, nou. maar hoe goed was die Eritrese dromedaris? Je had helemaal gelijk.
3: Geweldig.
1: Ja. Daarna eventjes naar de mensen die hier hebben gewonnen natuurlijk. Hoe is het met jullie?
4: Ja, Jan.
5: Met mij goed.
1: Ja, met jou goed. Ja,
4: met mij ook.
1: Met jou ook. Maar Roeland, je had natuurlijk wel een hele snelle. Hè, die Mongoolse bacteriaan die gaat meestal met de winsten vandoor. Ja, ik dacht het gaat lukken, maar het lukte toch niet.
5: Nee, weet je wat het is? Op de finish worden de bloemen uitgereikt. En gefeliciteerd voor Simone.
1: Ja, dat is waar.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, dat is ook heel, heel lief. En Thea, ja, jij ging met die Omaanse dromedaris. Ze had er echt zin in. Want ik zei, het is een wispelturig karakter. En dat kan zomaar afhaken. Deed hij niet. Het was een spannende race.
3: Nee, jammer. Hij kreeg pap in de benen, denk ik.
1: Ja, hij kreeg pap in de benen. Daar kon hij verder niks aan doen. Ze kunnen er sowieso allemaal niks aan doen.
2: Maar
1: ze
2: die nek naar voren, dat had het verschil kunnen maken. Die dat vond ik echt tactisch heel slim.
1: Ja. Maar goed, ik wil ook Tim Damer bedanken voor het prachtige verslag. Dankjewel, Tim. En jullie allemaal bedankt. Dan gaan we over naar de prijsuitreiking.
2: Ja, alle finalisten sowieso 2 tickets voor de bioscoopfilm The Invite. Ja, en Simone, jij gaat ook nog eens naar huis met die, dat fantastische floating pen en het bordspel van de Magical Mystery Tour.
1: Ja.
3: Oh, fantastisch.
1: Dat zijn allemaal hoofdprijzen. Gefeliciteerd. Blijven jullie allemaal nog even aan de lijn en noteren we de gegevens. En dank jullie wel.
5: Dank jullie wel. Dag. Dag.
1: Fantastisch. Dag.
2: Tot
1: de volgende keer, hè?
2: Dag Simone.
1: Hoi.
2: Dag Thea.
1: Dag Thea.
6: The Magical Mystery.

0: De Dijk met een groot hart. En we zijn aan het einde gekomen van deze schitterende busrit, Tim.
1: Ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de hele reisleiding. We staan uit Stefan Stassen, buschauffeur, Cor Schneider, muzikaal geweten, Roosma.

0: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
1: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica. Op het Lange Voorhout zijn toespraken van onder andere burgemeester van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave Srebrenica onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook de dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon met 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Theater van het Sentiment.

0: te smelten toch. Hot Chocolate hoorde je met It Started With A Kiss.
1: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
0: Buenos dias, bon après-midi, good afternoon. Oftewel, goedemiddag in het Zomertheater van het Sentiment. Zet je ramen open en de radio wat harder, want die gaat verkoeling geven tijdens deze voorstelling. Het is namelijk 1982 en die zomer wordt gezien als een van de warmere in de jaren 80. Je doublure van vandaag, Evelien de Bruin, aangenaam, is daarom gekleed in een neonkleurige jurk met schoudervullingen. Geheel in stijl van de mode van 1982. En in deze zomervoorstelling krijg ik reisadvies voor een mooie vakantiebestemming. En we spelen ook het sentimentele zomerspel. Jij mag het podium opkomen als je het leuk vindt om te vertellen over een reisherinnering aan 1982. En er vechten ook nog eens twee liedjes met elkaar om gedraaid te worden. En jij hebt daar de eindbeslissing in. En zometeen al hier op NPO Radio 5 hoor je wat een van de meest populaire auto's was in de zomer van 1982. Kortom, maak het jezelf comfortabel. Neem een lekker glas frisse limonade erbij. En geniet ook van Softcel.

0: langzaam gaat de torch ook weer uit. Soft Cell op NPO Radio 5. Je luistert naar het Theater van het Sentiment, het Zomertheater zelfs. En in 1982 werd reizen met het vliegtuig steeds populairder. Maar er gaan ook nog heel veel mensen met de auto op vakantie. Veel gezinnen doen dat in de ideale familiewagen, de Opel Ascona C. Zo aardig, we krijgen net in de NPO Luister-app ook een berichtje binnen van iemand die een Opel Kadett heeft. Nou, de Opels doen het dus hartstikke goed. Alle reden om een ritje te maken met autokenner, journalist en groot liefhebber Jacques van den Berg uit de bijrijdersstoel. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waarom kiezen we voor deze auto in 1982?
1: Nou ja, Opel is natuurlijk al jaren een heel bekend kwalitatief goed merk. En de bekendste teller is de Kadett. En de mensen die wat meer geld hebben, die kiezen voor de Ascona. En de Ascona C is heel erg verbeterd ten opzichte van de voorganger.
0: Is het een fijne auto ook om mee met vakantie te gaan?
1: Ik heb hem zelf een paar maanden geleden meegenomen naar Italië. En het is geweldig.
0: Echt
1: een geweldige auto. Hij zit goed, hij rijdt goed, hij is comfortabel, hij is stil. Groot kofferbak. Lekker stuur, duidelijk dashboard. Ik was er helemaal wild van.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ben jij dan de persoon die met de raampjes open rijdt om het een beetje cool te houden, of met een handdoek tussen de ramen om de warmte buiten te houden?
1: Nee, geen van beide. We hadden gewoon de ventilatieroosters openstaan. En verder ging dat goed. En ik wisselde dat af met een vriend waarmee ik samen reed. En dat ging prima. En die auto die gaf geen krimp, want die was natuurlijk nieuw. Die hadden we gehuurd. Om eventjes lekker snel naar Aosta te gaan.
0: Ja. Wat voor mensen rijden nou in deze auto?
1: Ja, dat zijn wel mensen die een stuk ouder zijn dan ik. Want ik ben pas 24. En ik heb zelf een hele andere auto. Ik heb een Alfetta GTV uit 77. Want ik kan die Opel niet betalen.
0: Aha,
1: want,
0: kijk, dat is het.
1: Hij kost bijna 20.000 gulden.
0: Zo.
1: En dat zijn dus mensen met een gezin. En die een goede baan hebben.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Het is een heel groot verschil natuurlijk wat je verdient. En ja, het modale inkomen is niet zo erg veel in 1982.
0: Nee, precies. Wat maakt deze auto nou echt bijzonder? Ik meen me te herinneren dat er wel veel plastic aan zat.
1: Ja, weet je, het is best wel leuk, al dat plastic en zo. Maar het leuke van die auto is, je kan er heel veel accessoires bij kopen. Als je een standaardauto neemt, dan is die eigenlijk wel een beetje kaal en zo. Maar wat ik bijvoorbeeld zelf heel leuk vind, is een hele leuke stereo inbouwen. En daar is een heel leuk adres voor in Rotterdam. Dat is Eddie's Auto Hi-Fi Shop. Nou, als je daar binnen gaat, dan word je helemaal gek van de hoeveelheid de radio's op slee en aparte speakers. En ja, je kan zoveel kiezen. Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan met mijn auto. Maar dat kan bij die Opel dus ook. En verder kan je natuurlijk een schuifdak in laten bouwen, een sunroof. Maar die vind ik lelijk, dus ik zou liever een stalen schuifdak hebben. Ja, eigenlijk is alles mogelijk.
0: Ja, leren bekleding en dat soort dingen, kan dat ook? Of is dat eigenlijk nog standaard dan? Nee, toch?
1: Nee, er zit stoffenbekleding in. Gelukkig, gelukkig. Er zit geen kunstleer in, want dan brand je je zo onwijs aan en zo.
0: In de hitte is dat heel vervelend, ja.
1: Ja. Nee, het is een geweldige auto. Hij is echt super degelijk en er is eigenlijk helemaal niks lelijks over te zeggen.
0: Als er nou zo'n mooie stereo ook in zit met fantastische boxen, dan is het ook geweldig om muziek daarop te draaien.
1: Met cassettebandjes.
0: Met een cassettebandje. Ik heb een cassettebandje voor jou, dat je erin mag doen. En dan krijg je weliswaar, want je bent naar Italië geweest met deze auto, maar je krijgt een Frans liedje van mij cadeau. Van Philippe Laville. Die ga ik dan voor je draaien. Daar mag je heel erg van gaan genieten. En ik wil je graag bedanken voor dit zeer motiverende verhaal over de Opel Ascona C. Jacques van den Berg van YouTube-kanaal @ Classic Cars & Lifestyle. Fijne middag.
1: Hetzelfde.

0: attention, les amis Rick.
1: Fous français, donnez nous hollandais beaucoup de plaisir avec Paturijn.
0: Paturijn?
1: Goed onthouden, Jochie. Omdat Paturijn is cremeux, lekker romig. Paturijn is jeun, lekker jong. En het smeert zo gemakkelijk uit. En daarom, mes amis, vive la France, vive Paturijn.
0: Paturijn. Groot gedaan, Jochie.
1: Goed gedaan, Jochie.

0: de zomer van 1982. En daarvoor hoorde je nog Philippe Laville met Il tape sur des bambous. Dat was een hit in de zomer van 1982. En Benny Nijman die heeft het ook nog vertaald. En toen heette het Hij was een arme vissersjongen.
1: Dit of dat.
0: Ja, tijdens deze zomer gaan wij bettelen.
1: Dit of dat.
0: Ja. Bettelen wordt het. Twee platen die gaan in de zomervoorstelling de strijd met elkaar aan. Twee grote hits uit 1982 in dit geval. Die staan lijnrecht tegenover elkaar in de boksring. En eentje kan maar de winnaar zijn. Die zal aan het eind van deze voorstelling zo rond 17:50 gedraaid gaan worden. En we hebben er ook nog een mooi thema aan gehangen. Want er gaan twee vrouwen de boksring in. Ja, dat kan wat worden. Het mooie is dat jij mag bepalen welk liedje dan je het allerliefste wil horen. En ik begin je deze te laten horen.

natuurlijk, hè, want dat is Nederlands trots dit. De band Vitesse. Met Rosalyn. Ja, en dan ga jij natuurlijk ook nadenken van wie is nou die andere? Wie is nou die andere Rosa waar deze Rosalyn tegen moet battelen? Nou, dat is deze. Ook een hele bekende Rosanna natuurlijk. Ik denk dat als we de statistieken erop naslaan dat er dan meer Rosanna's zijn dan Rosalyn's. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niks te zeggen over de battle die er uitgevochten gaat worden vandaag op NPO Radio 5. In de luisterapp kan jij laten weten welke van de twee je wil horen. Wordt het Rosanna van Toto of... Ik ben helemaal met die A's van die Rosa's. Of wordt het Rosalyn van Vitesse? Je mag het aan me laten weten. En misschien mag je zo meteen ook wel uitleggen waarom je precies die wilt horen. Het belooft in ieder geval een spannende strijd te worden. Want het zijn twee fantastische platen uit 1982. Die fijne zomer. Toen ook Bananarama op de radio was.

0: Dus ik in de atlas van mijn vader zoeken naar Le Lac du Connemara, ergens in Frankrijk. En toen pakte die gids uit mijn handen. En toen zei hij, die liggen helemaal niet in Frankrijk. Die liggen in Ierland. En eigenlijk was dat ook wel te horen. Hè? Michel Sardou op NPO Radio 5. Hulde voor de Franse muziek. Het is 1982 en naast mooie muziek is er veel meer aan de hand in die zomer. In Den Haag is het bijvoorbeeld een rommeltje, want het tweede kabinet van Van Acht is net gevallen. Na de zomer zijn de verkiezingen pas weer en ondertussen wordt het land geregeerd door een minderheidskabinet. En het is heet buiten. Verkoeling zoeken doen we natuurlijk in het zwembad. En in het kinderprogramma Klap op je kop doen de kinderen onderzoek naar chloor.
1: Wij staan nu op de eerste etage van het zwembad Dommelbad in Eindhoven. En we gaan nu naar de tweede etage waar we een gesprek hebben met de directeur van het zwembad, de heer Vronen.
2: Er zijn een aantal kinderen en die hebben last van het chloor. En die krijgen dan rode ogen of ze gaan hoesten of verstopte neus of zo. Ligt het aan het chloor?
3: Wat jij zegt van last van ogen en dergelijke, van slijmklieren, dan moet ik zeggen, dan heb ik een idee dat men onvoldoende chloor of op een onjuiste wijze chloor doseert. Daar is wel wat aan te doen. Maar chloor is natuurlijk niet prettig, vanzelfsprekend, maar een noodzakelijk kwaad.
0: Mij werd altijd verteld dat als je plaste in het zwembad, dat het chloor dan verkleurde. Dat is een hele handige manier om het een beetje schoon te houden daar. Eind augustus draait trouwens het lekkere weer om. Onweer zorgt ervoor dat de sneekweek helemaal letterlijk in het water valt. Valwinden zorgen ervoor dat ruim 100 bootjes kapseizen. Maar gelukkig zijn er geen slachtoffers. En vanaf deze zomer kunnen we betalen met de zonnebloem, de snip en de vuurtoren. Weet je het nog? Dat zijn de nieuwe biljetten van 50, 100 en, als je het op de bank hebt staan, 250 gulden. En het is feest in het Verenigd Koninkrijk. Op de langste dag van het jaar wordt de nieuwe kroonprins geboren. Prins William is het eerste kind van Charles en Diana. En op 12 juni lopen 500.000 mensen mee met een Mars voor Vrede in New York. Maar er gebeurt meer in de Big Apple. Er trouwen meer dan 2000 paren op precies hetzelfde moment in Madison Square Garden. En dat zijn dan volgers van de sekte van Sun Myung Moon. Hij noemde zichzelf de incarnatie van Jezus Christus. En de massahuwelijken zoals die in New York, die worden in die periode beroemd en berucht. Ja, en dan een treurig bericht, want Ingrid Bergman overlijdt, Zweedse actrice. Zij werd bekend door haar rol als Ilsa, in Casablanca.
4: Play as time goes by.
5: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty.
4: I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da.

0: Wat is het zonde dat ze overlijdt. En wat een prachtige stemmen bij elkaar in Casablanca. En ondertussen wordt het WK voetbal gewonnen door Italië. Het land wint in de finale met 3-1 van West-Duitsland. Nederland doet niet eens mee aan het toernooi. Meer sportnieuws, want Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. En Joop Zoetemelk wordt, je raadt het al, tweede. En ben jij nog steeds aan het prutsen met cassettebandjes? Nou, dat begint echt iets van het verleden te worden. Want deze zomer produceert Philips in Hannover voor het eerst iets dat compact disc heet.
1: Als opvolger van de huidige langspeelplaat introduceerde Philips op de Virato de compact disc, de CD. Een kunststof plaatje van 12 centimeter doorsnee dat aan één kant afspeelbaar is via een speciale platenspeler. Het digitale geluid is van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Er is al een hele reeks cd's beschikbaar, van populair tot klassiek.
0: Ja, en dat werd natuurlijk een heel groot succes met die cd's. Ze hadden trouwens wel, vond ik, een heel slim muziekje gebruikt om het heel goed te laten klinken. Maar goed, we houden nog steeds wel een beetje van de cd. Toch? Ja, zeker. Stapels worden daar uiteindelijk door mij ook gekocht. Je luistert naar NPO Radio 5. Dit is het Zomertheater van 1982. En toen waren de Kids Creole en de Coconuts ook hartstikke heet op de radio.

0: natuurlijk top of mind, hè? De vakantie. Go-go's hoorde je op NPO Radio 5. De zomer van 1982, die beleven wij. Aan de lijn heb ik Ray. Hoe oud ben jij in 1982?
1: Nou, ik dacht 8 of 9.
0: Ja. 1974 geboren?
1: Nee, 73.
0: Oh ja, dan denk, ga je misschien wel richting de 9, hè?
1: Ja.
0: Ja. Was het een mooie tijd? 9 jaar zijn?
1: Ja, hoe heet dat? Ik kon niet meekomen op de basisschool. En toen zei ze van, nou ja, dan moeten we toch naar een andere school gaan kijken. En dat bleek in Zwolle te zijn.
0: Ja.
1: Alleen dan zat je met alle pluimage door elkaar heen.
0: Ah, dat is wel mooi juist, toch?
1: Ja, hoe heet dat? Als je uit een normaal gezin komt waar geen problemen zijn... En,
0: ja.
1: Daar zit van alles door elkaar heen. En nou, daar heb ik wel het een en ander gezien dat ik wel eens tegen mijn ouders in Zwolle te zijn.
0: Ja.
1: Alleen dan zat je met alle pluimage door elkaar heen.
0: Ah, dat is wel mooi juist, toch?
1: Hoe heet het? Als je uit een normaal gezin komt waar geen problemen zijn. En daar zit van alles door elkaar heen. En nou, daar heb ik wel het een en ander gezien dat ik... wel eens tegen mijn ouders zei, is dat normaal wat er op een school...

0: met een touringcar. Ging hij altijd naar een videotheek en dan mochten een aantal leerlingen mee. En dan haalde hij een videofilm en tot de tijd, hij zegt, tot 12 uur. En daarna, als we goed ons werk hadden gedaan, gingen we een video. Toen had je nog de videorecorder.
1: Ja, de VHS of de Betamax,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ik weet nog wel.
1: Herinneringen dus.
0: De film The Dark Crystal.
1: Oh, dat zegt
0: me daarmee
1: niks.
0: De film van Jim Henson.
1: Oh, geweldig. Achter de Fraggles, wil ik zeggen. Ja, achter de Muppets. De Fraggles natuurlijk. En ja. De Muppets, ja, fantastisch. Nou, toch en, veel mooie herinneringen,
0: Ray. De Fraggles had je ook nog.
1: Ja, precies.
0: Ik weet niet of dat van zijn hand is.
1: Ja,
0: maar...
1: het is ook van zijn hand. We gaan het even hebben over muziek hebben, Ray, met je.
0: Ja.
1: Want ik heb gevraagd of je wil stemmen op de dit of dat. En je hebt keuze uit. Rosanna?
0: Nee.
1: Nou, dat is duidelijk. Dan is het wat jou betreft natuurlijk.
0: Het klinkt al beter.
1: Twee Rosa's die tegen elkaar strijden.
0: Ja,
1: en wat jou betreft mag het Rosalind worden dus.
0: Laat maar lekker strijden.
1: Ja. Ben je er nog?
0: Ja, nee, ik ben er nog.
1: Oké, laat ze maar lekker strijden. Maar je stem gaat dan denk ik naar Vitesse, of niet? Naar Rosalind. Genoteerd.
0: Ja.
1: Genoteerd.
0: Maar en als mensen het niet met je eens zijn... keus was, dan was het Casey en de Sunshine Band of Katje Google met Too Shy.
1: Ah, die nemen we nog wel een keer mee. Ja. Dankjewel, hè. Dag Ray. Fijne middag.
0: Is goed. Bedankt.
1: Hoi.

0: De cursus Haags. Voor iedereen die daar niet vandaan komt. En als je OOO Den Haag hoort van Harry Klorkestein, dan ga je toch een beetje van die stad houden, toch? We hebben deze zomer iets anders, maar toch ook een beetje hetzelfde. Dat is altijd wel fijn, hè? Het heet namelijk
1: het sentimentele zomerspel.
0: Ja, wij gaan het sentimentele zomerspel.
1: Zoveel mogelijk vragen goed.
0: Ja, dat dus. Met jou spelen. Dat lijkt een klein beetje op het sentimentspel, maar we hebben het een beetje omgegooid in 1 minuut zoveel mogelijk vragen goed. En het mooie is dat als je goed luistert naar deze uitzending, lekker oplet, dan komen er misschien wel vragen voorbij die behandeld zijn in deze uitzending. Dus zit je al de hele middag lekker te luisteren en je weet ook nog van wie de zometeen te horen stem is, dan kan je mee gaan spelen en je gaan opgeven. Ik laat eerst eens even deze wereldberoemde stem horen.
2: I feel my role is supporting my husband. And whenever I can, and always being behind him, encouraging, and also, most important thing, being a mother and a wife.
0: Zal ik hem nog een keer laten horen, of was het wel duidelijk? Ja, ik kan hem nog wel een keer laten horen.
2: I feel my role is supporting my husband, and whenever I can, and always being behind him, encouraging, and also, most important thing, being a mother and a wife.
0: Ja, hartstikke leuk. Je kan dus meespelen met het sentimentele zomerspel als je laat weten

0: Dat is dat.
1: En de pauze, die gaat nu in.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. R&Deal is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roelsema. De langslopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt morgen 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment.

0: Met gedoupeerd haar, grote colberts en schoudervullingen op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Freeze frame hoorde je van Jay Giles Band. Of kan je beter, omdat de zomer van 1982, die behoorlijk heet is, een hoog uitgesneden badpak dragen voor de dames. En de mannen, die hebben een speedo aan. Met liefst met twee kleuren. En als je te strak zit naar de zin, probeer dan ook eens zo'n lekker kort hardloopbroekje, zodat de beenspieren goed te zien zijn. Dan kan je prima mee voor de dag komen op het strand. Tijdens deze voorstelling wordt je geheugen lekker opgefrist. Over de zomer van 1982. En als je dan goed meeluistert, maak je kans om mee te spellen met het sentimentele zomerspel. Als je tenminste ook nog weet wie dit is.
1: I feel my role is supporting my husband. And whenever I can, and always being behind him. Encouraging. And also, most important thing, being a mother and a wife.
0: 0800-3000-555 als je weet wie het is. 0800-3000-555. Of laat het weten via de NPO Luister-app. En dan kan je ook gelijk nog even aan Aaron laten weten welk liedje je wil horen in de dit of dat. Want in de boksring twee vrouwen, Rosanna en Rosalyn, tegen elkaar. Welke van de twee wil je het liefst horen aan het einde van deze voorstelling? Laat het lekker weten.

0: De disco die ging van de jaren 70 mee naar begin jaren 80. Uit 1982 hoorde je Shalamar en I Can Make You Feel Good. De ticketverkoop van ons theater ligt even stil, want natuurlijk zomer. En daarom kan het loket waar de kaartjes worden gekocht omgetoverd worden in het zomerse sentimenteel reisloket, waar ik met al mijn vakantievragen terecht kan.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Ja, want het is natuurlijk best wel lastig kiezen waar je naartoe moet op vakantie. In 1982 zijn heel veel populaire vakantiebestemmingen. Maar als je het nu zo aan mij vraagt, zou ik zeggen, nou, ik heb wel zin in zon, lekker eten en ja, ook wel wat joie de vivre.
2: Salut, jij wil zeker naar Frankrijk. Frankrijk is in 1982 echt het nummer 1 vakantieland voor Nederlanders.
0: En hoe kom ik daar?
2: Nou, je kunt kiezen voor iets heel nieuws, namelijk de TGV. Die rijdt sinds kort tussen Parijs en Lyon. Die is vorig jaar geopend. En voor veel reizigers voelt het echt alsof ze in de toekomst stappen. Geen gehoppel meer over spoorlijnen, maar echt zo meer dan 250 kilometer per uur door het Franse landschap.
0: Dat zal wel even wennen zijn na de autoslaaptrein, maar wel heel leuk. En dat klinkt behoorlijk modern voor 1982.
2: Ja, dat is het ook eigenlijk. Echt heel modern. En een andere optie is een georganiseerde busreis, bijvoorbeeld van Arken. Die zijn ook heel populair. Maar de meeste Nederlanders die kiezen toch nog voor de klassieke route. Gewoon urenlang in de file staan in de allesverzengende hitte. En dan ben je er.
0: Ach ja, de Route du Soleil. Lekker naar de Middellandse Zee, laten we dat doen.
2: In dat geval gaan we kamperen, Evelien, in een tent of een vouwwagen. In Zuid-Frankrijk heb je niet per se zo'n zware de waard nodig, maar een katoenen tent is wel fijn in hoge temperaturen. Dus ik heb iets leuks voor je, namelijk de oppompbare tent. Dit is een karstentent, die is afgelopen jaar in première gegaan op de kampeer- en caravanrij en die is ingeslagen als een bom. Het is een simpel koepeltentje eigenlijk, een soort bolletje, maar zonder stokken. Gewoon oppompen en dan wat hagingen erin. En je staat.
0: Oh, dat is echt iets voor mijn vader. Ik weet zeker dat hij dat gaat aanschaffen. Nou ja, en ik wil natuurlijk ook wel lekker op een terrasje op de boulevard zitten met mijn Walkman. En wat drink ik daar dan bij?
2: Nou, 's ochtends een café crème, bij de lunch een glas rosé. Maar als je er echt bij wil horen, dan bestel je een pastis.
0: Een pastis? Vertel eens.
2: Ja, pastis is een sterke anijsdrank, geel van kleur. Je krijgt het in een soort klein glaasje met daarnaast een karaf water. En zodra je dat water toevoegt aan dat gele prutje eigenlijk, dan verandert de drank in een melkachtig wit vloeistof. En dat is echt een soort een magisch trucje eigenlijk. En je bepaalt dus ook zelf hoe sterk je het drinkt, want die karaf water die kun je erbij blijven gooien.
0: En vind je het zelf lekker?
2: Ik vind het echt niet lekker, maar voor veel Fransen is het net zoiets wat bij de zomer hoort als jeu de boule op het dorpsplein. En het ziet er wel echt heel gezellig uit. En wat ik er wel heel leuk aan vind, is de entourage natuurlijk eigenlijk, met dat karafje en het glaasje. En heel veel pastiesfabrikanten die hebben ook speciaal passende glaasjes en karafjes gemaakt. En ja, dat maakt het geheel, vind ik, nog leuker. En dan heb je ook gelijk een tip voor een souvenirtje. Want die setjes die kun je ook kopen, bijvoorbeeld op een rommelmarktje.
0: Ah, die kunnen dan ook weer meegenomen worden naar Nederland. En als ik dan op zo'n terrasje zit, hè, en iets aan mijn Frans heb gedaan, waar gaat het dan over op de terrassen?
2: Nou, deze zomer gaat het echt over voetbal. Het WK in Spanje is net voorbij. Tenminste voor Frankrijk. Want vanavond spelen de West-Duitsers nog tegen Italië de finale. Maar de halve finale van Frankrijk tegen West-Duitsland, daar is echt nog niemand over uitgepraat hier.
0: Was dat een wedstrijd met verlenging?
2: Ja, ja. Frankrijk stond voor. Leek echt op weg naar de finale, maar verloor uiteindelijk na strafschoppen. En echt het hele land praat er nog over. Over de pech, gemiste kans, maar vooral trots op dat team. En ja, als je een beetje mee wil praten, maar je weet niet zo heel goed wat je moet zeggen, dan zeg je gewoon Michel Platini. En dan maak je wat instemmende gebaren en dan maak je wel vrienden, denk ik.
0: En wat is er verder nog te doen?
2: Ja, je kent het wel, aan de Middellandse Zee. Zwemmen, snorkelen, jeu de boule, dagje naar een stadje, dansavond op de camping. Maar 's avonds ga je natuurlijk naar een lunapark.
0: Een lunapark?
2: Ja, dat is een soort avondkermis met tientallen attracties, zoals een rupsbaan, botsauto's, schiettenten, ook eendjes hengelen. Er zijn eetkraampjes, Disco-muziek schalt uit de speakers. Het is echt een hoogtepunt voor jong en oud.
0: Nou, ik heb ontzettend veel zin om naar Frankrijk te gaan. En nou heb ik dat pastiche-setje al aangeschaft, maar zijn er nog meer souvenirs die ik mee moet nemen?
2: Nou, op de markten vind je cassettes met Franse hitjes, dus dat is misschien wel leuk om mee te nemen. En ja, als je aan de Côte d'Azur bent geweest, daar kun je echt alles met lavendel kopen. Dus ja, iets met lavendel zou ik doen.
0: Ah, dat is lekker voor in de kast om de kleren weer een beetje fris te laten ruiken.
2: Ja, precies.
0: Ik ga nog even mijn Frans op jou oefenen. Très bien et merci beaucoup.
1: Reis mee naar de zomers van Weleer. Je luistert naar Theater van het Sentiment met

0: In 1982 is de kleine Evelien de Bruin pas 8 jaar oud. En ze kan nog niet zo heel erg goed Engels. Maar ze voelt wel aan Joe Jackson en Real Men dat dit liedje echt ergens over gaat. Daarvoor hoorde hij op NPO Radio 5 een hit uit Frankrijk. In de tipparade stond hij in Nederland. Chagrin d'amour, popduo uit Parijs. Met het toch wel rapachtige Chacun fait.
1: Dit of...
0: Ja, het wordt wel heel erg spannend ondertussen.
1: Of dat.
0: Ja. Want we hebben niet de top 5 op NPO Radio 5 tijdens de zomer. Nee, we hebben een muzikaal duel. En dat is natuurlijk ook wel eens mooi om uitgevochten te worden. En het zijn 2 liedjes die een meisjesnaam dragen. En die allebei beginnen met Rosa. Rosa.

0: Rosanna van Toto. En Rosalyn van Vitesse van Nederlandse bodem. Dat is ook wel bijzonder. En het spannende, wat ik net noemde, is daaraan dat Rosanna maar echt nou met het puntje van mijn neus voor staat. Gaat het een beetje, Edward?
1: Ja.
0: Oh, gelukkig maar. Nee, je was zo aan het hoesten. Maar fijn dat je in de uitzending bent. Op welke plaats stem jij?
1: Op Rosanna van Toto.
0: En heb je daar nog herinneringen aan? Want je bent 11 jaar in 1982.
1: In die tijd was ik net een jaartje begonnen met echt intensief van volgen wat op de radio en die muziek dat te horen was. Toen kende ik de naam Toto nog niet, maar ik weet wel dat ik Rosanna destijds al hoorde. En ik werd later fan van Toto.
0: Ja, en dat is natuurlijk een beetje gegroeid met zo'n liedje als Rosanna, denk ik.
1: Ja. Ik vind tegenwoordig vind ik het een van de bekende nummers van Toto.
0: Zeker.
1: Een van de mooiste.
0: Ja, en Afrika is natuurlijk ook heel bekend, hè. Edward, we gaan je stem noteren. Daarmee staat Toto weer een heel klein beetje meer voor. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen dat we ook alweer in de NPO-luister-app een bericht binnenkrijgen dat er gestemd wordt op Rosalyn van Vitesse. Het is nog niet gespeeld. Tegen het eind van de uitzending hoor je wat de uitslag wordt. Dankjewel, Edward, en fijne middag. En dan draai ik ook nog muziek van André Hazes. Ja.

0: Diep in mijn hart op NPO Radio 5, André Hazes. En wat gebeurt er nou eigenlijk op de achterbank van de auto als je op weg bent van vakantie? Nou, dan zijn er een heleboel kinderen die het ongelooflijk druk hebben met het oplossen van Rubik's Cube. Oftewel, die verdraaide kubus in stuiverzin. Laat Jan Gerrit zien dat je hem best wel op een bijzondere manier kan oplossen.
1: Jan, de kubus, ik heb er al honderden gezien, duizenden gezien. Je wilt nog niet zeggen dat dit weer iets anders is?
2: Nou, het is ook de kubus, maar ik doe hem met één hand.
1: Waarom?
2: Nou, ja, gewoon zo, voor de lol.
1: Hoe kom je op dat idee?
2: Nou, ik had in een popblad gelezen. Er was een popster, die wou het ook met één hand proberen. Want met twee handen lukt dit niet snel genoeg, volgens hem. Dus, maar dat was hem nog niet gelukt en zo kom ik dus op het idee.
1: Dus zo ben jij erop. Weet je wat? Ik doe hem even goed om elkaar. Ga je gang, Tate, gaat in.
0: En dit was de tijd die hij neerzette.
1: Jouw record stond op?
2: Op 2 minuut 45.
1: En tijdwaarnemer, hoe was het nu?
3: 2 minuut 33.
1: Jongen, dat gaat alsmaar sneller. Ik vind echt wel een applaus voor dat met één hand.
0: Nou, mooi die kubus. Wordt nog steeds mee gespeeld. Echt fantastisch. Met al die kleurtjes, hè. Dit is ook een mooie puzzel.

0: Onvergetelijk toch, dit soort liedjes. Words, F.R. David. Het is tijd om een spelletje te gaan spelen. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Het heet het Sentimentele Zomerspel. En mijn kandidaat van vandaag heet Albert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Evelien.
0: Hoe gaat het met je op deze zomerse zondag?
1: Nou, het is warm.
0: Ja. Nou, ik hoop dat het spel wat verkoeling gaat geven. Op het spel staat natuurlijk wel het autootje. Ja. Dat kan je winnen. En het begin is eigenlijk hetzelfde als het normale sentimentspel. Want ik wil graag van je weten als start wie dit is.
2: I feel my role is supporting my husband. And whenever I can. And always being behind him. Encouraging. And also, most important thing, being a mother and a wife.
0: Wie is dit?
1: Nou, dat is de prinses Diana.
0: Hmm. Je dacht eerst dat het iemand anders was, toch?
1: Ja, als eerste dacht ik, oh, is dat de queen? Die kon ook wel eens zo zacht praten. Maar gelijk dacht ik, nee. En toen ook het gesprek een beetje kon volgen, toen dacht ik, oh nee, dat gaat over Charles en over haar moederschap.
0: Ja, precies. En je hoort die verlegenheid van haar eronder door.
1: Ja, precies. Dat is dat is heel duidelijk.
0: Heel
1: prachtig.
0: Precies. Ja. Het sentimentspel van deze zomer werkt als volgt. Ik ga zo meteen een klok starten. Die duurt 1 minuut. In die minuut ga ik zoveel mogelijk vragen aan jou stellen. Als je antwoord weet op die vragen, geef het. Als je het niet weet, zeg pas. Dan ga ik door naar de volgende vraag. En als jij 6 vragen goed hebt, dan win je het theater van het sentiment autootje.
1: Nou, we zullen zien.
0: Ik wens je heel veel succes. Ben je daar klaar voor?
1: Ja.
0: Daar gaat hij. Waar of niet waar, Joop Zoetemelk wordt tweede in de Ronde van Frankrijk?
1: Niet waar.
0: Welke puzzel in de vorm van een draaibare kubus zijn we aan het oplossen?
1: Rubik's Cube.
0: Wie schreef de aanslag?
1: Oh, ben ik even kwijt. Pas.
0: Argentinië geeft de Falklandeilanden op aan welk land?
1: Engeland.
0: Wat is de naam van de kroonprins die in 1982 in Groot-Brittannië wordt geboren?
1: Dat is William.
0: En wie zijn de ouders van die baby?
1: Dat zijn Charles en Diana.
0: Waar zijn de snip, de vuurtoren en de zonnebloem varianten van?
1: Van geld.
0: Maak de zin af. O, Den Haag.
1: Mooie stad achter de duinen.
0: De film E.T. kwam uit in 1982. Waar wilde E.T. naartoe bellen?
1: Pas.
0: Hoe heet de populaire anijslikeur uit Frankrijk?
1: Patiche.
0: Wie was de premier van... Dit is wel heel spannend. Het ging hartstikke goed, kan niet anders zeggen. Je begon wel verkeerd, want het is waar dat Joop Zoetemelk tweede wordt toch in de Ronde van Frankrijk. Ja, hij werd de eeuwige tweede genoemd, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Harry Mulisch schreef de aanslag. En de rest van de vragen die had je goed, behalve E.T. nog, want die wilde naar huis bellen. E.T., phone home.
1: Oké.
0: En pasties had je nog net goed in de zoemer. En dat betekent van harte gefeliciteerd dat je er 7 goed hebt. En dat het autootje er naar jou toe komt.
1: Nou, dat is wel helemaal leuk natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: op zo'n warme dag toch nog iets wint.
0: Ja, dat is toch wel weer leuk, hè? En dan ga ik ook nog een toepasselijke plaat draaien. Want het gaat weliswaar over een heel klein autootje. Maar ik ga Billy Bremer voor je draaien met Loud Music in Cars.
1: Oké, gezellig. Leuk.
0: Fijne middag, dag Albert.
1: Ja, bedankt. Oké, dag.
0: Ah.

0: Ja, wat bono. Bono, pa.
1: Ik vond dit zo ontzettend grappig als 8-jarig meisje. Altijd maar hopen dat het bij opvolle toeren weer op televisie kwam. André van Duin met Bim Bam.
2: Dit of dat.
1: De strijd is gestreden. Er is een uitslag.
2: Dit of dat.
1: Ja. En het was echt heel erg spannend, want het stemmen ging gewoon eigenlijk gelijk op 2 platen die het tegen elkaar opnamen. Rosanna van Toto en die andere vrouw Rosalyn van Vitesse. Maar op een of andere manier vinden de luisteraars van Radio 5 en van het Zomertheater Rosanna net even iets leuker en iets gezelliger. En daarom draai ik haar natuurlijk met liefde. In de dit of dat. Het is dus eigenlijk de dat geworden.

Toto was dat met Rosanna. En dat is wel bijzonder, want die heeft dus gewonnen met een neuslengte voorsprong, wil ik dan toch zeggen. Want het was echt heel erg spannend. Onze reis door en langs 1982 is afgelopen in dit zomertheater. We gaan nog niet echt weg of naar huis. Ik wil je graag uitnodigen voor de voorstelling van morgen. Want dan reizen wij naar 1970. Iets verder terug in de tijd dus. En ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan. En als je mooie herinneringen hebt aan 1970, de zomer, mag het altijd laten weten aan ons, de NPO-luister-app die... lezen wij natuurlijk. En Aram die zit hier ook nog wel eventjes aan de telefoon. 0800-3000-555. Even de vooruitblikken op morgen was dat, wat betreft het zomertheater. Nu ook nog even kijken naar Volgspot. Helco die is er zometeen natuurlijk weer. En in Volgspot is schrijver Mark Didden te gast. En die gaat praten met Helco over zijn biografie over cabaretier Wim Hogekamp. Einde dus van dit theater. De doeken gaan langzaam dicht. Vergeet niet al je spullen mee te nemen naar huis. En vergeet vooral niet morgen weer terug te komen. Heel graag tot dan.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreer Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. En 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Volgspot.

0: Welkom heten bij Volkspot, ons weekendprogramma over theater en muziek uit de Lage Landen. Met vanavond het verschijnsel Wim Hogenkamp. Zo heet de biografie die Mark Didden schreef van de zanger, liedschrijver en theatermaker die eind jaren 70 doorbrak met succesvolle albums zoals Heel Gewoon en Punt Uit. Zijn repertoire leverde hem een Edison op en ook een Louis Davidsprijs. En nu is zijn leven, dat tragisch eindigde overigens, te boek gesteld. En Mark is daar straks over te gast om daarover te vertellen. En verder in Volkspot vanavond een Limburgse versie van het bekende Psalm 23, De Heer is mijn herder, gemaakt door niemand minder dan G. Reinders. En we doken in ons Volkspot-archief op zoek naar de mooiste ontmoetingen met Marjan Berk, die afgelopen zondag overleed, 93 jaar oud.
1: Volkspot.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Evergreen Top 1000, Boudewijn en de Groot, Verdronken Vlinder. Een liedje dat is terug te vinden op zijn album Voor de Overlevende uit 1966. En je weet het, op zaterdag is ook het cabaret in Volkspot. Dit keer van Harry Jekkers. En met hem gaan we straks meezingen op een camping in Spanje. Oh.

0: nog zo'n klassieker uit de Evergreen Top 1000. Fleetwood Mac en Dreams. Een van de acts die deze zomer te zien is op rondreizend theaterfestival De Parade is theaterduo Mino. Bestaat uit twee mannen, Noah de Noor en Jonathan Zeebrechts. Voor hun nieuwe voorstelling Liegen in Goed Gezelschap zijn ze geïnspireerd door het werk van de Ierse schrijver Oscar Wilde. En de mannen van Mino nemen het paradepubliek mee naar een verjaardag waar niets onbesproken blijft, de glazen goed gevuld zijn en de waarheid soms liever onder tafel blijft. Het is een speelse, geestige en licht melancholische voorstelling waarin ze vriendschap onderzoeken, maar ook schoonheid en de kunst van het mooier maken van het leven. Nou, een van die kunstenaars is dus Noah de Noor. Noah, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Over een stief kwartiertje ga je alweer het podium op de Parade in Den Haag. Dus ik zal het proberen een beetje kort te houden.
1: Heel fijn.
0: Jullie laten je, ik zei het al, inspireren door Oscar Wilde. Hè? Volgens mij heeft hij ooit gezegd, het hoeft niet goed te zijn, zolang het maar mooi is.
1: Exact. En dat is precies hoe wij ons eigen werk ook in hebben gestoken.
0: Kijk, heel goed.
1: Wij willen het hebben over de mooie dingen van het leven en eigenlijk de esthetiek. We hebben, wat jij zegt, een essay gelezen van Oscar Wilde, Decay of Lying, het verval van het liegen en de schoonheid eigenlijk van, daarvan het leven mooier maken en wat Oscar Wilde ervan vindt. En dat hebben we vertaald naar een voorstelling en we wouden er een soort feestje van maken inderdaad. En daarom hebben we een verjaardagfeestje van Mino. Want we zijn ook net eigenlijk als gezelschap begonnen. Dus dat was eigenlijk heel toepasselijk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Het klinkt zo makkelijk, hè. Het hoeft niet goed te zijn zolang het maar mooi is. Maar misschien is het wel veel moeilijker om iets mooi te maken dan om iets goed te maken.
1: Dat is denk ik ook wel. Daar heb je ongeveer helemaal gelijk in, denk ik. Het is veel makkelijker om dingen goed te doen. Ja, dat is gewoon je hebt goed en fout, maar heb je mooi en dan heb je het over smaak en heb je het over decadentie. En daar heeft Oscar Wilde ook heel veel dingen over geschreven. En eigenlijk hebben wij dat ook, zijn wij het in een heel groot deel van daarmee eens. Dus mooie dingen zijn niet per se dure dingen, maar wel dingen met waar je aandacht aan besteedt. Dat is ook iets van Oscar Wilde. En dat is waar wij het half uurtje mee besteden eigenlijk, met mooie dingen maken.
0: Ja, mooie dingen maken, schoonheid boven alles. Maar gaat schoonheid ook boven waarheid?
1: In dit geval absoluut. Schoonheid gaat absoluut boven waarheid. De dingen mooier maken dan het is, ja, dat is wel een beetje waar het spelen. En zeker vind ik, de Parade over gaat. Dingen mooier maken, ja, een drankje erbij, de glazen goed gevuld zijn. En dan zien we wel of het maandag is, of het dinsdag is, of het woensdag is.
0: Ja, dat is ook een kenmerk van haast hedonistische schoonheid, als je het zo omschrijft. Hè? Nou speelt die voorstelling van jullie zich af op een verjaardag. Mm-hmm. Waar die waarheid niet altijd voorrang krijgt, op zijn zachtst gezegd. Waarom is een verjaardag zo'n mooie setting om zo'n voorstelling in te situeren?
1: Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Het is een verjaardag, vinden wij altijd een ongemakkelijk moment. Omdat je viert iets en het is altijd een beetje moeilijk. Je hebt allemaal die kring weer. Maar je kan ook een verjaardag goed vieren. En de schoonheid daarvan inzien. Dus mensen 2 weken van tevoren uitnodigen. Geld vragen. Een goed cadeau is bestaat niet. Dat zijn dingen die je goed kan doen. En waardoor we eigenlijk via een verjaardag Oscar Wilde eigenlijk proberen na te doen eigenlijk. Hoe je de mooiste verjaardag kan vieren.
0: Ja, heb jij al dus zo'n mooie verjaardag gevierd? Zo'n mooiste verjaardag?
1: Absoluut. Nou, hier op de Parade sowieso. Maar ik bedoel, mijn eigen verjaardag vier ik eigenlijk uitsluitend niet. Maar als ik ze vier, doe ik dat wel heel gelegen, met een goede gelegenheid, met een goed glas bij, goed gezelschap en lekker eten.
0: Dus ook hier schoonheid. Geen cadeaus, maar wel een mooie avond met de leukste mensen, het lekkerste eten en de heerlijkste drankjes.
1: Exact.
0: Nou gaat het ook over vriendschap, hè, jullie voorstelling. En jullie zeggen ergens in die voorstelling dat vriendschap misschien wel tragischer is dan liefde.
1: Ja.
0: Waarom is vriendschap tragischer of problematischer dan liefde?
1: Nou, het duurt langer. Kijk, liefde is het geval dat je hebt, het is aan of het is uit. En bij vriendschap is dat niet zo makkelijk. Je hebt ruzie, ja, maar ben je dan nogal vrienden? En het is veel moeilijker om vrienden te blijven of te stoppen met vriendschap dan liefde. Dus daarom is het tragischer.
0: En is dat ook jouw eigen ervaring?
1: Ik denk het wel. Ik durf te zeggen dat ik met iedereen met wie ik vrienden ben geworden in mijn leven, het nog steeds ben. En de liefdes die ik heb gehad, dat verandert soms wel iets sneller eigenlijk.
0: Dus eigenlijk gaat, als we het over schoonheid hebben, schoonheid ook boven, vriendschap liever gezegd, ook boven liefde.
1: Exact, ja, eigenlijk wel. Vriendschap is in principe een langere verbondenheid dan liefde op het eerste oog eigenlijk.
0: Ja, het is een voorstelling die veel verrassende inzichten biedt. Dat is mij duidelijk. Nou kennen we jou, Noah, vooral als zoon Danny, hè, uit de tv-serie Oogappels. Je werd echt in het hart gesloten door het publiek, omdat je zo'n lieve, meelevende zoon speelde met het hart op de goede plek. Nu speel je een wat andere rol natuurlijk, hè, meer ontregelend en ook meer met een meer omstreden standpunt natuurlijk, van schoonheid boven alles, ook als dat ten koste gaat van kwaliteit of ten koste van vriendschap misschien zelfs. Welke rol spreek je het meest aan? Die van die aardige, lieve man die het zo goed voor heeft met de wereld? Of toch een beetje, misschien wel een beetje die hedonist?
1: Ik vind eigenlijk de rol die ik nu speel, de hedonist, is ook wel eigenlijk, dat past mij heel goed. Ook omdat ik natuurlijk wel bekend ben bij het grote publiek als die lieve jongen, die lieve jongen van Oogappels, helpt het ook wel om gecharmeerd dit te doen. Oscar Wilde is natuurlijk ook een hele charmante man.
0: Zeker. Charmeur puur zang, hè?
1: Precies. Dus mijn geschiedenis of zo, om het zo te zeggen, helpt daar zeker bij.
0: Ja. Dus die kun je inzetten daarvoor, om die rol goed te spelen.
1: Die zet ik absoluut in. Een leuke lach en daarna trek ik ze mee in hoe het leven eigenlijk geleid wordt.
0: Eigenlijk heel vals, hè, Noah de Nooi, wat je doet.
1: Ja, vals. Charmant kan je het ook noemen.
0: Oké, charmant vals. Zullen we het daarop houden? Ja. Jullie spelen nu op de parade. Waarom is dat het ideale decor voor deze voorstelling tenslotte?
1: Ja, omdat het gaat over gezelligheid en eigenlijk ook over het leven vieren. En dat kan je op de parade zeker zeggen. Zeker met het heerlijke weer wat we nu in Den Haag hebben.
0: Ja, dat is waar. Het leven wordt gevierd op allerlei manieren op de parade. Ja. Hebben jullie de meest mooie voorstelling al gespeeld of moet die nog komen?
1: Ik denk dat we die vandaag of morgen gaan spelen. Ja, kijk, want het was dinsdag onze eerste dag en we moesten een paar even inspelen. Maar nu zijn we wel lekker bezig.
0: Misschien wel zo dadelijk, over 10 minuten.
1: Ik denk het ook.
0: Op de parade in Den Haag. Daar zijn jullie met jullie voorstelling Liegen in Goed Gezelschap nog te zien tot en met 14 juli. Daarna staan jullie in Amsterdam op de parade en ook nog in Utrecht. Noah de Nooi, dankjewel voor nu. Heel veel succes en heel veel speelplezier in Den Haag op de parade daar. En blijf streven naar ultieme schoonheid.
1: Dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Hoi.

0: Andrew Gold, Lonely Boy.
1: Gespot door Span.
0: Hij schrijft, hij zingt, hij speelt piano en gitaar. En oh ja, hij werkt ook nog in de bouw. Teun Superert. Oftewel, Teun met een H. Want zo spel je niet alleen zijn voornaam. Onder die naam brengt hij ook zijn liedjes uit. Liedjes die mij aanspreken. En daarom hoorde je ze ook al regelmatig hier bij ons in Volgspot. Nu heeft deze Teun met een H een nieuw nummer uitgebracht. Een liedje dat helemaal past bij de zomer, vind ik. Teun gaat erin terug naar zijn jeugd op het Groningse Hogeland, waar hij met zijn vrienden op de brommer zo de warme zomernacht in rijdt. Het is een liedje dat je echt mee terugneemt naar de tijd dat het leven nog een zomerse belofte leek.

0: Ja, het nummer werd in 1964 voor het eerst opgenomen door Nina Simone. Don't Let Me Be Misunderstood. En in 1965 al volgde de versie van The Animals. En deze versie die je net hoorde, die dateert dan weer uit 1977. Tot toen stond die versie van Don't Let Me Be Misunderstood hoog in de hitparade. En dat dankzij de Frans-Amerikaanse discogroep de Santa Esmeralda. Morgenmiddag staat cabaretier Harry Jekkers voor de laatste keer op het podium in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hij is onlangs 75 geworden en sluit met de show In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen zijn 45 jaar durende carrière af. Als lid van de band Klein Orkest en als solo-artiest en cabaretier heeft hij echt ontelbare shows gespeeld en liedjes geschreven en gezongen. En om hem te bedanken krijgt hij morgen ook een miniatuurstandbeeld overhandigd van zijn eigen contrafeitsel. En dat zal worden geplaatst in Madurodam voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Mooi klein eerbetoon. Nou, vanavond kun je bij ons luisteren naar een fragment uit zijn programma De Lach en de Piccolo. Wij gaan met Harry Jekkers kamperen in Spanje.
1: Ik ben in Spanje nog eens een keertje naar zo'n Neandertaler-camping toe geweest. Ja, ik heb nooit gekampeerd. Ik doe dat niet zo vaak. Maar ik dacht, ik ga eens kijken of daar een verhaal in zit voor mijn voorstelling. En dat zat erin. Een stuk of 6 verhalen zaten erin, hè? Ik ben gaan kamperen. En zo'n oud klotenscheltertje, 2 van die klapstoelen ervoor. En met mijn vriendin en zo. En wij dachten, we gaan ze eens observeren daar, hè? Die Nederlanders in het buitenland. Weinig kans, want ik werd herkend. En dus ze komen zo voorbij tent lopen, hè, 2 van die Nederlanders. Ze komen eigenlijk niet voorbij lopen, ze komen voorbij slipperen. Dat jullie dat weten, ik had dat nog nooit gezien. Ze hebben van die slippers aan, dan komen ze van kleppen, de klep, klep, slip, slip, klep, klep, slip. Komen ze voorbij slipperen. En zeggen één zo'n Nederlander tegen die andere, zeggen ineens zo... Hey, Harry Jekkers. En dan zegt die ander, die zegt, wat doe jij nou op een camping? Ik zeg, nou, we gaan kamperen, dus we dachten, kom, we gaan eens op een camping staan, hè? En dan wordt dat doorgeluld over zo'n camping, hè? Zo van, hé, hey, lekkers die Hagenees, weet je, die gozer van die gaatvissen, zo, die staan op G7. Dan word je de hele dag herkend. En dat vind ik geinig. Ja, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Nee, dat hadden jullie niet verwacht, hè? Dat meen ik serieus, hè? Als ik dat zeg, dan is het ook echt zo. Dat vind ik leuk, als mensen naar me toe komen, zo van Jekkers gelachen of een leuk liedje of geinig boekie. Vind ik altijd een eer. Maar het had daar wel een nadeel, want op een gegeven moment kwam de regel Nederlander op mij af. Die is niet alleen hier in Den Haag en Scheveningen actief in uw buurt of wijk. Zet 80 Nederlanders bij elkaar en 1 zeikert gaat de boel regelen. Want dan heb ik een hekel aan dat type Nederlanders, zeg. Het zijn van die types die niks uit handen geven. Niks, nood. Ze geven niks uit handen. En achteraf zeggen ze altijd... Het zijn altijd dezelfde die het moeten doen. Weet je wat het zijn? Middenstanders zonder winkel. Dat zijn... Zie je nou, weet je al wie het is, hè? Nou, goed, nou, die kennen jullie, hè? Zo'n zeiker komt mij af, hè? En zegt, Jekkers, die cabaretier, ben jij, hè? Ik zeg, mag je wat vragen? Want het zijn altijd dezelfde die het moeten vragen, hè? Ik reguleer de boel een beetje voor de Nederlanders. Zou jij wat leuks kunnen doen voor de Nederlanders in de kantine? Liedje, conferencetje. Nou, dan kun je niet weigeren, want dan heb je kapsones, dan loop je naast je slippers en dan leg je eruit. Dat ken je. Klinkt onsympathiek, dames en heren, maar dan moet je je eruit lullen. Dus ik zei tegen die gozer, ik doe wel een keer wat. En achter je hand zeg je dan tegen je vriendin, morgen meteen pletten. Maar dat hoort die klootzak, want die horen alles, hè, dat soort regel Nederland. Ze zeggen, oké, dan organiseren we het vanavond. Heb ik daar in zo'n kantine, in die Spaanse camping, een bord zand staan leeg eten? Ik was daar nog nooit geweest, ik vond het vreselijk, jongen. Nee, ik had het nog nooit gezien. Daar zitten ze allemaal in van die voorgevormde plastic stoelen. Ken je dat? Heel veel vlees in hele kleine zwembroekjes. Grap. Ik zag al die vetrollen, ik ben meteen vegetarisch. Dat heb ik nog niet gehad. En toen heb ik daar nog een blunder gemaakt. Een blunder. Je moet het nooit doen in dit vak. Maar ik heb daar het niveau van mijn publiek te hoog ingeschat. Het volgende lied gaat over een klein wijfje. Ze heet Ans. Maar ze is zo klein, iedereen noemt haar Ansie. En die gaat een keertje op vakantie. En dan ga ik zingen van la la la la la la la. En dan hou ik op met zingen. En dan zingen jullie met z'n allen Ansie. Nee, jij bent al een keer geweest. Jij weet het al, ja. Ja, ja, want hij zei dat al, Paella, jullie snappen daar geen flikker van. Maar ik wel, want ik ken mijn eigen programma uit mijn hoofd. Ik zei tegen die mensen daarvan, dan maken we het in het refrein wat moeilijker. Dan ga ik zingen, olé, en dan jullie, Paella. Zullen we nou voor de gein eens met z'n allen hier vanavond zo'n sfeertje opbouwen van zo'n kantine? Goed, oké? Okay? Dus dan hoef je alleen maar mee te zingen Ansi en Paella. Dan ga ik precies doen zoals ik het daar gedaan heb. Ik stond er ongeveer zo bij, zo, ongeveer zo.

Er was een heel klein meisje. Oh. Veel te laat, dat hoorde je zelf wel. Het was, ik vond het volume gewoon geweldig, het was geinig al. Maar het was gewoon te laat, was het gewoon, hè? En dan begin ik nog een keer zo vernieuw, goed? Het gaat tot nu toe nog net als in die kantine, daar zijn we. Er was een heel klein meisje. Die ging een keertje op vak. Weer te laat, hang nou strak, hè, kijk. Naar een land met zonniger. Aan de Middellandse Zee. Het is te gek voor woorden eigenlijk, hè. Je staat 6 keer uit te leggen, Ansie en Paella. Gaan we zo'n hoop vogelbuurt geiten weer zee zitten zingen met z'n. Nee, geen applaus, alleen Ansie en Paella. Meer wil ik niet horen. Aan de Middellandse Zee. Ze stapte in haar tweede. Stopte bij de afslag. Voor een Engelsman uit Swansea. En ze dacht, ik

was het record van dit jaar. Olé. En toen dacht ik, als ik de kost ga leren, vraag ik die Engelsman uit voor een Jezus Christus in kantoor.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Het is een tijd dat Frank Boeijer zijn eigen groep nog had. Halverwege de jaren 60. Nee, halverwege de jaren 80, neem me niet kwalijk. Ik ga al die jaren door elkaar halen. Dat heeft met de leeftijd te maken waarschijnlijk. Dat was De Beloning.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

0: Ja, gelukkig dat jullie nu de hersenen mogen laten kraken en weer op zoek gaan samen met ons naar die ene naam van een theatermaker of artiest uit de Lage Landen. Je kent het spel, ik heb 3 cryptische aanwijzingen voor je. En op basis daarvan moet je die naam zien te raden. En denk je nou bijvoorbeeld naar de eerste al, oh, maar ik weet het, het is die en die. Aarzel niet, pak de telefoon en bel Axel op 0800 3000555, 0800 3000555. Of stuur even een berichtje met de app van NPO Luister. En wie weet win jij nou vanavond zo'n prachtig setje Volgspot fietslampjes voor en achterlicht. Het kan allemaal niet op vanavond. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. En die luidt: ik ben niet de stilste. Ik ben niet de stilste. Enig idee? Bel Axel 0800 3000555 of stuur dat berichtje met de NPO Luister app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

ja, flaneren over een Italiaanse boulevard. Een gelati in de hand en dan op de achtergrond. Ti amo van Umberto Tozzi. Hoe zomers wil je het hebben? We spelen ons spel. Raad mijn naam. Ik gaf je één aanwijzing. Ik ben niet de stilste. En daar komen al heel veel originele oplossingen op binnen. Jochem Meijer wordt genoemd door bijvoorbeeld Peter van Rijsingen. En ook door Simone. Inderdaad, niet de stilste. Big Mouth, Willem Duin ook. Een suggestie van Michel. Nou, speelden we het spel een tijdje terug met inderdaad Willem Duin. Dus die is het niet, maar ik vind hem wel goed bedacht. En Gerrit uit Aalden, die denkt aan Van Dikhout. Aan de zanger van Van Dikhout, Maarten Buitenhuis. Ja, als je van Dikhout planken zaagt, dan ben je ook niet de stilste. Dus ik begrijp de suggestie, maar ook zijn naam zoeken we niet. Maar welke naam zoeken we nou wel? Nou, ik ga het je wat makkelijker maken. Ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt: mijn liederen getuigen van verlatingsangst. Mijn liederen getuigen van verlatingsangst. Combineer dat met ik ben niet de stilste. En wie weet denk je nu? Nu ga ik Axel bellen. 0800-3000-555. Of je stuurt in jouw jacht op de vochtpotfietslampjes een berichtje met de app van NPO Luister.

Ja, een van de meest veelzijdige zangeressen van Duitsland vind ik altijd nog. Katja Epstein, ze zingt met hetzelfde gemak Brecht als leuke slagers. En die slagers hebben dan ook altijd nog een boodschap. In dit geval was die boodschap: probeer van het leven te genieten en maak het leven zelf mooi. Probeer het niet zelf kapot te maken. Want heel veel mensen doen dat. Dat zingt zij. En de helft van je leven ben je daarmee kwijt. En dat is doodzonde. Katja Epstein, die helft seines Lebens. Het is bijna 7 uur. Straks in de tweede uur van Volkspot is er niet alleen de ontknoping van Raad Mijn Naam, maar ook duiken we in onze archieven op zoek naar de mooiste ontmoetingen met schrijfster en cabaretière Marjan Berk, die afgelopen zondag overleed, 93 jaar oud. En in onze archieven vonden we ook een optreden van haar.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van de Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op fatbikes. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, traint al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: En zo is het. Het is Summertime met Hobby Horse. Een muzikale knipoog naar de zomer van 1972. Een knipoog gegeven door zangeres Mary Hopkin en producer Tony Visconti.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: ik gaf je twee aanwijzingen in Raad Mijn Naam tot nu toe. Ik ben niet de stilste en mijn liederen getuigen van verlatingsangst. Martien denkt aan Bente Fokkens. De familie van Ede denkt dan weer aan Paul de Leeuw vanwege zijn Blijf bij mij. En Anneke die denkt aan André Hazes. Maar dat zijn allemaal niet de mensen die ik zoek. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing voor je. We hebben het je best moeilijk gemaakt vanavond, maar misschien weet je het nu. Die laatste aanwijzing die luidt met een knipoog. Ik was niet alleen Jezus ontrouw. Ik was niet alleen Jezus ontrouw. Heb je nu enig idee wie we zoeken? Bel dan 0800 30555. Dan krijg je Axel aan de telefoon of stuur een berichtje met de NPO Luister app. En maak kans op zo'n uniek setje vol spot fietslampjes.
1: Raad. Mijn naam.

0: Tracy Ullman, Breakaway.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, we komen toe aan de ontknoping van ons spel voor vanavond. Ik had 3 aanwijzingen voor je. Ik ben niet de stilste, mijn liederen getuigen van verlatingsangst. En ik was niet alleen Jezus ontrouw. We hebben het jullie moeilijk gemaakt, want er komen heel veel suggesties binnen. Ook nog Herman Brood, Bas Ragas, Jeroen van Koningsbrugge, Robert Long. Maar niet degene die wij vanavond zoeken. Dus ik ga dit applaus gewoon even aan mezelf geven. En aan collega Sanne, die cryptische aanwijzingen heeft verzonnen. Sanne, dit is voor jou. Maar ze waren wel heel moeilijk vanavond. Ik ben niet de stilste. Duidt op het feit dat de man die wij zoeken, Xander de Buissonnier, zanger was van de band Volumia. Die bestond van 1992 tot 2002. Ze komen trouwens terug in 2027. Dan gaan ze een nieuwe concertreeks geven. De liederen van Volumia en dus ook van Xander getuigen inderdaad van verlatingsangst. Kijk maar naar de titels. Hou me vast. Blijf bij mij. Het is over. Afscheid. En ik was niet alleen Jezus ontrouw. In 2016 speelde hij Judas in The Passion. Maar een aantal jaren daarvoor biechtte hij zijn verloofde, een toenmalige verloofde Wendy van Dijk, 2 dagen voor hun geplande huwelijk op dat hij ontrouw was geweest. En daarna werd het huwelijk afgeblazen. Ja, deze titel van Volumia is in dat verband dan ook wel heel toepasselijk. Het is over.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, misschien is het eerst oud, dan proud en dan loud.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Het vertellen van collectieve verhalen in het theater, met de telefoon uit, samen lachen, samen huilen. Het verbindt, het biedt troost, het geeft rust, het geeft relativering. Het maakt ons betere en gelukkigere mensen.

0: Love Affair, Everlasting Love. Ja, eigenlijk had hij zijn carrière al afgerond. G. Reinders, de zanger en schrijver van het Limburgstalige lied, die met blasmuziek een nationale evergreen op zijn naam heeft staan. Maar ja, af en toe kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan en neemt hij toch de pen weer ter hand. Nu schreef hij bijvoorbeeld een lied gebaseerd op Psalm 23. De Heer is mijn herder. Waarbij hij wordt begeleid door de fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand uit Roermond. G., goedenavond.
1: Goedenavond, Helco.
0: G., dat geloof en de verhalen uit de Bijbel, die hebben je eerder geïnspireerd. Bijvoorbeeld al best lang geleden, in 1999... toen je voor een Volkspotproject een lied schreef op basis van het tweede van de 10 geboden. Gij zult geen godsbeelden maken. Toen schreef je een prachtig liedje. Het Kruutsbeeld op het Kruutspunch.
1: Wat leuk!
0: Ja, dat was een prachtig lied eertijds. En nu heb je
1: persoonlijk... Mag ik er even op ingaan?
0: Ja, tuurlijk.
1: Er is een... Daar is echt heel veel over te doen geweest.
0: Oh ja.
1: En ik heb hier... Dat is weer een ander verhaal. Maar er is een meneer van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, die is aan het schrijven of die wil publiceren over liedjes waar kaarten genoemd worden. En dat liedje, dat wat jij dan noemt, Kruutsbeeld op het Kruutspunch, dat is het enige liedje, voor zover hij kan nagaan, waar één specifieke kaart genoemd wordt.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar. En we hebben hier... Ja, ik kijk nu naar een litho of een pentekening van een meneer Lormans. En niet te lachen, zijn zoon woont in mijn ouderlijk huis. En die man is overleden en die heeft een tekening gemaakt van dat kruisbeeld wat vroeger bij ons in de straat op de hoek stond en wat verdwenen was. En dat liedje gaat over dat er nog een oude man langskwam en die nam zijn hoed af voor een kruis wat er niet meer was.
0: Ja, en jij hebt een tekening van dat kruisbeeld.
1: Ja, wat bijzonder.
0: Ja, het was een prachtig liedje ook eertijds. En nu vind ik het heel bijzonder dat je hebt gewaagd aan een nieuwe versie van misschien een van de meest geliefde psalmen. Ja. In ieder geval in de protestantse kerk, Psalm 23. De Heer is mijn herder. Hoe is dat idee ontstaan om met dat psalm aan de gang te gaan? Om daar een nieuwe versie van te gaan maken?
1: Dit is een opdracht. In Roermond heb je Camillus, dat is een zorginstituut. En dat is verbouwd. En vroeger waren er heel veel ruimtes in dat zorginstituut voor meditatie. Er was een kapel, er was een kerk. Er waren nog twee kleine kapelletjes, heb ik begrepen. En dat werd verbouwd en toen hadden ze geen meditatieruimte. En toen hebben drie mensen die zich verbonden voelden met dat instituut, Inge Vonk, Riet en Gerard, die hebben zich hard gemaakt dat er toch een soort meditatieruimte moest komen. En die hebben geld verzameld om een kapel te maken met de oude ramen die, zoals ik het begrepen heb, in de kerk zaten. Met heel mooi gebrandschilderd glas. En dat is een heel mooi gebouw geworden. En toen, ongeveer een jaar geleden, vroegen ze mij om dat lied te schrijven. En Marianne en ik er naartoe gefietst. En dat is voor ons ook wel een... Vlak daarbij ligt een hospice waar mensen... Ja, die ons heel dierbaar zijn, overleden zijn. En toen dacht ik, ik ga het doen. We hebben twee middagen heel mooi gepraat met Gerard Sars. Die is afgestudeerd, of die heeft voor zijn studie die tekst van het lied van David, zo heet het origineel, in het Hebreeuws, heeft hij dat bestudeerd. En dat was een heel mooi, daar heeft hij over geschreven, dat was een heel mooi geschrift. En toen, ja, ik vond daar zoveel sterke woorden in van, ja, en dat jij bent bij mij in het Hebreeuws.
0: Ja.
1: Ki ata imadi. Dat vond ik zo'n ijzersterke zin. En Gerard had me ook een opname van een rabbi die dat lied declameert. En die zin ki ata imadi, daar kom ik niet omheen. Die komt, dat is ook de meest gebruikte zin. Bij het eerste refrein één keer, tweede refrein twee keer en op het laatste drie keer. Ja, ik vind mijn Limburgse tekst, daar ben ik super blij mee. Maar dat ki ata imadi, dat zing ik zo graag.
0: Ja, omdat dat staat voor de ultieme verbondenheid. Jij bent bij mij. Je hebt daarmee eigenlijk van dat psalm een liefdeslied gemaakt ook.
1: Ja, dat is het ook. Weet je wel, het is nu al gebruikt, begrijp ik, bij iemand die gekozen had voor euthanasie. En dat ik denk van wow, voor mij was het, dat gevoel van jij zorgt voor mij, dat is een godsdienstig gevoel, een godsdienstig gevoel, maar dat is ook, hoe moet ik dat zeggen, ook een persoonlijk gevoel.
0: Ja.
1: En weet je wel, deze tijd is die eerste zin met al die herrie om ons heen, met al die herrie om ons heen. Dit is zo'n rare tijd. Ik weet niet of jij dat gevoel hebt, maar dat heb ik.
0: Dat heeft iedereen, denk ik, op dit moment.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Stuurloze tijd lijkt het te zijn.
1: Stuurloze tijd. En de mannen die moeten lijden, ja, dat zijn klootzakken.
0: Ja.
1: Zo'n Trump die zelfs een voetballer een rode kaart terug laat trekken. Ja, dat is toch verschrikkelijk, heel goed.
0: Ja, en in die tijd zoeken we eigenlijk allemaal naar houvast. En dan biedt deze tekst dus ook dat houvast.
1: Dat hoop ik, ja. Ja, ik vond het echt eervol toen ik hoorde dat er wel in een dienst gebruik was. Dit is twee weken oud van het. En ik ben Phil Karis heeft een prachtige clip gemaakt. Daar ben ik super mooi. Ja, weet je, voor de kerst heb ik het voorgezongen aan Riet en bij Riet thuis met Inge en Gerard.
0: Ja, van die zorginstelling.
1: Van die stichting Kaarsenkapel Camillus. En dat vond ik heel spannend. Want dat is, zij woont in het dorp. Ja, nu we toch de rode band hebben. In het dorp waar ik vandaan kom, waar het kruis verplaatst is. Daar woont zij om de hoek bij dat huis. En ik vond het heel spannend om dat daar aan de piano te zingen.
0: Ja.
1: Maar ze waren allemaal, ze vonden het prachtig. En toen ik dacht, ik ga het klein opnemen. Maar toen vroegen ze van, hoe wil je het opnemen? Ja, ik zeg, vlak bij Camillus, bij die zorginstelling, daar zit fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand. Met een werelddirigent, Patrick Speltaan. Dat is een berengoed orkest. En Patrick ken ik al 25 jaar. En toen zei ik, kan het met een fanfare? Nou ja, weet je, ik heb me zoveel werk op de hals gehaald. Maar ja, ik ben er super trots op.
0: Ja, het is ook een prachtig lied geworden, ook in de stijl die heel veel mensen direct met jou associëren. Natuurlijk met zo'n fanfare die jou prachtig begeleidt. Het is een prachtig eerbetoon inderdaad, wat je zegt, dat als mensen dat lied nu al willen horen bij een laatste groet, bij een afscheid, dan vervult het dezelfde functie als dat psalm voor veel mensen vervult in een afscheidsdienst, bijvoorbeeld in de kerk. Jullie hebben het opgenomen met die fanfare en het mooie is, jullie zouden het live gaan uitvoeren. Drie weken geleden.
1: Ja, 2 weken geleden. Maar ja, Code Rood. Ik heb nog nooit voor een optreden dat niet doorging zoveel gerepeteerd. Met de fanfare hebben 2 keer gerepeteerd. En met Brits mee. Dat doet een koor mee onder leiding van Sandra Halmans. En met Brits die kwam ook een keer naar de fanfare. En dan ben ik op de woensdag op de woensdag voor de zaterdag dat we het zouden spelen, hadden we nog repetitie. En toen fietste ik door dat Kruiswegpark. Ken je het Kruiswegpark? Zag je dat
0: niet? Nee, dat ken ik niet.
1: Prachtig park. Als je een keer in Roermond komt, gaan wij daar naartoe.
0: Vind ik een goed idee.
1: Daar in de buurt kun je ook heel goed eten, gaan we dan ook.
0: Nog een beter idee.
1: Maar toen fietste ik door dat park en daar speelde een symfonieorkest.
0: Ach.
1: En ik vond het mooi, mooi, mooi. Maar ja, we waren aan het repeteren en toen belde Tilman Schreurs, de voorzitter, die belde van ja, we durven niet aan, weet je, Code Rood, had overleg met de burgemeester en ja, dat snap ik ook.
0: Nee, dan kan.
1: En ze verwachten heel veel volk en het park is heel mooi, weet je, er werden vroeger, als kind ging ik nog in de processie met de school naar Kapel in het Zand, dat was een bedevaartplaats. En als kind liepen we daar naartoe. En weet je, dat is dus een openluchtkerk. En wij zouden op dat altaar gaan spelen. Maar ja, ik vond het heel jammer, maar ik kon het ook heel goed snappen.
0: Maar gaat het nog wel een keer gebeuren? Ga je het nog een keer live uitvoeren?
1: Ja, weet je, in de zomer kun je weinig regelen, omdat heel veel mensen weg zijn, dat weet ik veel. Maar we zijn aan het proberen om het in oktober om het in de Oranjerie te laten doen.
0: In het theater in Roermond.
1: In het theater.
0: Dat zou prachtig zijn. En ja. Geen nog even ten slotte, hè. Ja. Je komt nu met dit prachtige lied echt helemaal in jouw stijl. Smaakt dit daar meer? Ik bedoel, is dit een goede reden om die carrière toch weer een beetje nieuw leven in te blazen?
1: Ik ga zelf niet meer blazen. Ja, nee. Ik heb mijn saxofoon verkocht om deze opname te financieren. Maar ik zeg niet meer nee.
0: Je zegt niet meer nee?
1: Nee, daar belde ook iemand in december, speel ik in Oosterwijk. Ik heb 7 jaar nee gezegd. Mijn laatste optreden was in maart 2020 in Sassenheim. Met een blaasorkest. Maar nu zeg ik, ik heb alles afgewezen, maar ik heb een paar benefiets gedaan het afgelopen jaar. En ik zeg niet meer nee, maar ik ga zelf. Weet je, Erik Alfrink, onze impresario, die komt morgenavond hier eten. Die komt terug uit Frankrijk. Die is ook met pensioen. Dus ik denk van, ja, weet je, we gaan niet meer organiseren.
0: Maar mensen je vragen?
1: Als mensen me vragen,
0: zeg je niet meer nee.
1: Dat
0: vind ik een heel mooi en een hoopvol perspectief. Ik ga met alle liefde je nieuwe lied laten horen. Zoals gezegd, gebaseerd op Psalm 23. Ja. Het heet Doe in het Limburgs, in jouw Roermonds, of Heldens eigenlijk. Hè?
1: Nee, Roermonds. Ja,
0: het is in het Roermonds. Oh, neem me niet kwalijk. Oh, ik pak iets heel pijnlijks bij de hand. In het Roermonds. En Doe, dat staat voor jij. En luister naar dit lied. Het is een mooi lied. Het is een troostrijk lied, net zoals het origineel. Dankjewel, G. Je hebt een prachtig stuk werk afgeleverd. Dankjewel, tot een andere keer.
1: Dankjewel.
0: En dat eten gaan we doen, hè?
1: Wat?
0: Dat eten gaan we doen daar, hè?
1: Ja,
0: afgesproken.
1: Gaan we
0: ja, zeker. Ja. Hey, dag, hey. Joe, hoi.
1: Hoi.

0: het nieuwe lied van G. Reinders. Hij wordt begeleid door de fanfare Onze Lieve Vrouw in het Zand uit Roermond. Een lied gebaseerd op Psalm 23, De Heer is mijn herder. Je luistert naar Volkspot bij Caro en CRV op NPO Radio 5. Vorige week overleed Marjan Berk, schrijfster, cabaretière en columniste. Toen ze net van de toneelschool kwam, trad ze eind jaren 50, begin jaren 60 al op met zo'n beetje alle toonaangevende namen en ensembles. En ik sprak er ook gelukkig regelmatig hier bij ons in Volkspot over al haar disciplines, waarbij we ook regelmatig terugkeken naar haar vroege jaren, zoals haar tijd bij het cabaret van Wim Kan.
1: Nou ja, kijk, als je naar Wim Kan keek, daar heb ik vreselijk veel van geleerd.
0: Daar begon je, hè? In de jaren 50.
1: Ja, in 55 was het eerste jaar dat ik bij hem speelde. Maar in het begin deed je niks. Je liep mee in een rijtje met Corrie Vonk voorop, bij wijze van spreken. Maar door te kijken naar Wim Kan, daar leerde je ontzettend veel van hoe hij zo'n conferentie. Dat was, het eerste jaar was hij nog met Sito en Marijke en Mimi Kok, die door het programma heen gingen. Maar het tweede jaar deed hij zijn conferentie alleen, na de pauze. Nou ja, dat was zo fantastisch. De manier waarop hij de lach opbouwde, hè?
0: Ja. Dus, en wat heb je daar dan van geleerd? Vind je, zei Wim Kan, die heeft me heel erg gevormd. Ik bedoel, nou, de manier waarop hij zo'n conferentie bijvoorbeeld deed?
1: Ja, de timing.
0: Ja, de timing, dat leerden ze van Wim Kan. In de jaren 60 werkte Marjan Berk een jaar bij Cabaret Lurelei. En daar zong ze onder meer het liedje Zondagmiddag in de Stad met een tekst van Guus Vleugel.
2: En ik merkte het in het begin nog niet meteen. Nee, ik merkte niets bijzonders om me heen. Maar op zekere zondag is het me opgevallen. En toen zag ik plotseling al die honden.

0: door de stad. En ik dacht, mijn god, wat vreselijk is dat.
1: En ik sprak Marjan ook over dit nummer. En ik legde haar voor dat het eigenlijk anno nu opnieuw een heel actueel nummer lijkt te zijn.
2: Dat mag je wel zeggen. Maar het was in die tijd. Er kwam een gastarbeider hier zonder hun familie. En die waren gehuisvest in die gruwelijke pensions. Die opklapbedden boven elkaar. En dat is later verbeterd. Een paar jaar later kwamen de vrouwen en de kinderen mee. En die zetten zich hier en die bleven hier allemaal wonen. Maar toen was dat inderdaad het straatbeeld. Die mannen die hadden niks te doen s'avonds. En hadden gewerkt en... Nou ja, het was een beetje triest. En of triest, ik weet niet hoe triest het was. Hoe dat ze voelden. Maar het is typisch Guus om dat dan te gebruiken voor een tragisch lied.
1: Ja, ja, en inderdaad. Ja, en ook vroeg ik haar in datzelfde gesprek wat haar tijd bij Lurelei voor haar betekend had.
2: Kijk, ik heb alles geleerd. Met goede mensen werken, daar leer je veel van. En Jasperina, dat was een multitalent. Die kon prachtig zingen. En ze was bovendien slecht. Haar benen moeiteloos in haar nek. Dus ja. Ik was toch een dagje ouder. En dat was niet mijn sterkste punt. Om nog eens mijn benen in mijn nek te leggen. En zo prachtig zong ik ook niet. Want ik heb een heel ander soort stem. Maar met dat sterke mensen. Talentvolle mensen werken. Nou ja, daar word je door besmet. Dat kan niet anders. Ik heb daar zoveel geleerd. En dan die teksten van Guus. Die werd ontzettend gelet op je uitspraken. En op de timing. En nou ja, dat was niet. Ook, hè?
1: In 1997 organiseerden wij van Volkspot een zomerreeks waarbij de ene gast de andere uitnodigde. En in 1997 was Marjan Berk te gast in Volkspot op voordracht van Robert Long. In die tijd had ze al naam gemaakt als schrijfster van bijvoorbeeld de tv-serie Vrouwenvleugel, maar ook als auteur van boeken. En ik kondigde haar toen aan als de koningin van het lichte boek. En vroeg haar meteen daarna of ze dat eigenlijk als eretitel ervoer.
3: Dat vind ik fantastisch. Ja, want licht heeft hier in Nederland altijd zo'n rare bijklank. Cabaret noemen ze hier kleinkunst. Terwijl het de meest authentieke kunstvorm is die we hier hebben. Al die uitvoerende mensen die zelf hun materiaal maken. Er is geen land ter wereld waar zoveel autonome, authentieke, creatievelingen zijn. En dat heet dan kleinkunst. Auteurs deden het vroeger in de zomer. Als ze niks te verdienen hadden, gingen ze even cabaret doen. En wee, de cabaretier die ooit een rol speelde, die werd ongeveer met de grond gelijk gemaakt.
4: Is dat jou wel eens gebeurd in je carrière?
3: Nee, merkwaardig genoeg niet. Want toen ik toneel ging spelen samen met Willem Nijholt in The Two of Us van Michael Frayn, dat was in 1972, Kwartet voor Twee, toen werd ik prachtig geprezen, zelfs door Ischa Meijer. Ik wist niet waar me overkwam.
4: Kijk, heb je de recensie boven je bed gehangen in een gouden lijstje?
3: Nee, want ik ben nooit bezig met gisteren.
1: In 2018 was Marjan Berk opnieuw bij ons te gast. En toen sprak ze zeer openhartig over de gebeurtenis die de aanleiding was om te gaan schrijven.
5: Ik was een beetje bang voor mijn vader. En in de nacht van de dag dat hij gecremeerd is, ben ik gaan schrijven. Heb je wel van Freud gehoord?
1: Ik heb wel van Freud gehoord. En hij heeft op jou enige invloed gehad, zo te horen.
5: Ik ben gaan schrijven en het was net of je een stop uit me trok. Ik ben nooit meer opgehouden. En ik werd nog gevraagd om dingen te spelen. Maar nee, daar had ik absoluut geen tijd meer voor.
1: Ja, behalve voor mooie gesprekken kwam Marjan Berk ook wel eens langs in Volkspot Live om te zingen bijvoorbeeld. En op haar repertoire stond ook dit liedje.
6: Maak je vooral geen zorgen over mij. Ik

Marjan Berk. Ze werd 93 jaar. En wat kijk ik met plezier terug op al onze ontmoetingen. En wat heb ik altijd ook enorm met haar gelachen. Want zij verstond als geen ander de kunst om het absurde te zien in de wereld van alle dag. Zij kon goed relativeren, ook als het om zichzelf ging. En ondertussen was ik elke keer weer onder de indruk van haar levenslust en haar veerkracht. En ook daarin vond ik haar inspirerend als geen ander. Marjan Berk. Tot slot gaan we nog heel even terug naar haar jaren bij Cabaret Lurelei, of dat ene jaar eigenlijk dat ze daar speelde. Je hoort haar hier samen met Jasperina de Jong in De Computer.

geweest. Verontwaardigd riepen wij toen die computer is verkeerd. Maar die man zei nee, dat kan niet. Hij is pas gecontroleerd.

Weet je nog het commentaar van de familie in de stad? Ach, ze hebben het uiteindelijk heel ruimdenkend opgevat. Ook al heeft jouw moeder wel een hele tijd op mij gewit, omdat jij met mij nou eenmaal niet kon trouwen in het wit. Tante Ada vond het wel gelijk, maar om Wim zij maar geen stennis. Zal ik jou eens wat vertellen? Ik ben stapel om lesbiennes. Door bemiddeling van mijn opa kregen wij ons nieuwe flatje. En de dag voor we verhuisden, een diner bij tante Letje. Oma Henry was al dronken bij het tweede glas rosé. En hij riep: op ieder potje past een dekseltje, allee! Toen zei pa, je bent een zwijnkind. Want zo krijg ik nooit een kleinkind. Daarna blies hij op een toeter en riep: leven de computer. Saampjes zijn we nu heel happy, we staan zelf gewoon perplex. Maar elk huisje heeft zijn kruisje en bij ons is dat de seks. Jij zei dadelijk: Leni, hoor eens, ik weet echt niet hoe het moet. En dat was verkeerd.

0: schat, we zijn beslist frigie. En zo hebben we het gelaten, er was toch niets aan te doen. En we geven nu elkander af en toe een kuise zoen. Ach, wat zou je je vermoeien, als het je toch niet echt kan boeien. Dat is nodeloos geploeter, maar wat is sneu voor de computer.
1: Jasper de Jong en Marjan Berg. Samen zongen ze bij Cabaret Lurelei, De Computer.
2: De Volkspot op.
1: Ja, er wordt op onze redactie heel wat afgediscussieerd, afgepraat over mooie boeken die gelezen zijn, voorstellingen die je echt moet gaan zien of die je beter kunt besparen, albums die beluisterd zijn en onze redacteuren brengen daar elke Volkspot-aflevering ook verslag van uit. En vanavond is dat regisseur Axel van der Ende. Axel, jij zat met een boekje in een hoekje, een boekje over Studio 100, hè?
3: Ja, precies. Dat boek heet De Bel Deed Het Wel. Lijkt een rare titel voor een boek, maar dat heeft alles te maken met deze bekende grap.
4: Man, nu klopt er iemand op onze deur.
5: Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
4: Niet? Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.
6: Of niet?
5: Ja, wij moesten kloppen,
7: want de bel doet het niet.
1: Ja, de bel doet het wel. Ik heb hem. Precies. Samson horen we hier, hè? Samson, die veelhaardige hond.
3: Juist, Samson en Gert horen we, het befaamde Belgische tv-duo. Het is inderdaad een boek over 30 jaar Studio 100. Want ze bestaan nu 30 jaar, de productiemaatschappij. Bram de Brabander die schreef het boek. En het begint voor Gert Verhulst zo'n beetje in 1987. Hij gaat dan voor de BRT werken. En tijdens de kerstdagen van 1989 introduceerden ze Samson om iets leuks te hebben voor de kinderen. Eigenlijk zou dat maar voor eventjes zijn. Maar ja, dat is het begin van het grote succes. Het is de handbob van de hond met de lange witte haren.
1: Ja, ja.
3: Die wordt in het boek tot, ik denk zo ongeveer de laatste pagina, de Mickey Mouse van Studio 100 genoemd. Wat die ook is, inderdaad. Want hij is natuurlijk hetgene waardoor het allemaal gebeurd is.
1: Het uithangbord van Studio 100, zeker.
3: En nou, hij komt tot leven door Danny Verbiest. Die is in 2025 overleden, de poppenspeler. Maar wie denk jij, want het staat ook in het boek, wie de allereerste Samson pop maakte?
1: Gewoon naaide, zelf. Wijze van spreken.
3: Precies, ja.
1: Werkelijk geen idee.
3: Zijn ex-vrouw, de ex-vrouw van Danny Verbiest, dus die komt ook aan het woord in het boek en die krijgt dan nu eindelijk haar credit dat zij de eerste versie die dus met die kerstdagen te zien was. Ach,
1: geweldig.
3: Dat is toch
1: mooi. Daar kan ze toch trots op zijn.
3: Precies, hè? Precies. Ja, het is een leesboek. Er is alleen in het midden staat een heel klein fotokatern met een aantal foto's achter elkaar. Vind ik best een beetje jammer, want Studio 100 is natuurlijk heel kleurrijk met al hun personages en series, musicals en televisie.
1: Je kunt het dus wat spannender opmaken dan
3: Ja, maar het komt er wel in voor. Maar het is ook mooi dat er goed geresearched is. Want dat heeft de schrijver heel goed gedaan. Want hij heeft gesprekken gevoerd voor dit boek. Specifieke gesprekken. Maar hij heeft ook heel veel voetnoten naar bestaande publicaties. Hij heeft heel erg goed geresearched.
1: Dus heeft echt hard gewerkt aan dit boek. En heeft ook heel veel bronnen geraadpleegd.
3: Ja. En soms zitten wat Vlaamse woorden in. Maar dat maakt het ook wel leuk. Ik las voor het eerst over pagadders, de 3 tot 8-jarige pagadders.
1: Wat zijn dat?
3: Blagen zouden
1: wij blagen, zeggen. Ja, geweldig.
3: En de grote namen die erin voorkomen, dat zijn Gert Verhulst, die we al noemden natuurlijk, en Hans Bourlon. Hun namen kun je echt niet missen.
1: En wie is Hans Bourlon?
3: Zij zijn samen eigenlijk de mannen die.
1: Maar Hans Bourlon is een man achter de schermen.
3: Ja,
1: ken ik helemaal niet.
3: Nee, precies. Want Gert Verhulst is natuurlijk altijd de man die altijd ziet en hoort. En die ook zelf speelt en zingt. Maar zij zijn eigenlijk de kern van het begin van Studio 100. En het gaat natuurlijk over de groei. Want ze begonnen met 15 werknemers en het zijn er nu 175.
1: Zo.
3: Dat is een flinke groei.
1: Zo.
3: En Bart van Leenputten, dat is een van de huisregisseurs van Studio 100, die zegt ook van in het begin was ik 1/5 van het bedrijf en nu ben ik 1/200.
1: Maar ze doen ook zoveel natuurlijk.
3: Hè?
1: Het was vroeger die kinderserie en daar bleef het dan bij. Maar ze doen zoveel daarnaast ook.
3: Zijn er nu 175.
1: Zo.
3: Dat is een flinke groei.
1: Zo.
3: En Bart van Leenputten, dat is een van de huisregisseurs van Studio 100, die zegt ook van in het begin was ik 1/5 van het bedrijf en nu ben ik 1/200.
1: Maar ze doen ook zoveel natuurlijk.
3: Ze doen echt
1: het was vroeger die kinderserie en daar bleef het dan bij. Maar ze doen zoveel daarnaast ook.
3: Ja, ze dus inderdaad, de musicals.

0: hebben zij hun eerste Plopsaland van gemaakt. Maar aanvankelijk was het idee om Boudeweenpark in Brugge, om dat over te nemen. Dus dat vond ik heel interessant om te lezen. Dat is uiteindelijk op het laatste moment afgeketst. En toen heeft de meneer van Meliepark gezegd van: willen jullie niet ons park?
1: Dus ze wilden sowieso heel graag een eigen park hebben. Precies. Dat was heel belangrijk voor ze om al die figuren ook weer tot leven te brengen. Een beetje à la Disneyland dus.
0: Ja.
1: Precies. Dus heel anders qua opbouw dan de Efteling bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En naast de wat we al noemden Kabouter Plop en Boomba en Samson en Gert is er nog een succes dat denk ik de meeste generaties aanspreekt. Nou, je weet
1: K3!
0: Niet.
1: K3!
0: Juist. En dat is nog steeds een heel groot succes. Dat ontstaansverhaal dat staat in het boek. Het trio heette eerst Mascara. En ze namen een demootje op om te kijken van: nou, passen die stemmen wel goed bij elkaar van die drie dames? Laten we even een stukje luisteren. Even kijken of je dat liedje kent.
1: Eens even kijken. Frizzel Sizzel was beter.
0: Maar ze passen best goed bij elkaar, toch?
1: Ja, de harmonie is echt goed. Even luisteren, hoor.
0: En op de originele band. Van
1: ja. Nou, Mascara dus. Dit liedje is nooit uitgebracht, denk ik.
0: Dit is nooit uitgebracht. Dit was een test. En dat enorm sterke format van K3... er wordt helaas niet heel erg diep op ingegaan op hoe dat nou komt, waar dat nu aan ligt. Miguel Wiels wordt natuurlijk bevraagd. Die kennen wij hier vooral van Even tot Hier.
1: Ja, zeker. Die maar het is de grote man achter K3, hè? Die heeft alle composities gemaakt. Ja, precies. Ja.
0: En ergens in het boek zegt hij: ja, door het hele team wordt er met zoveel zorg en liefde aan gewerkt. Nooit zijn we op onze lauweren gaan rusten. Telkens opnieuw gingen we voor het beste resultaat ooit. Ja, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Want dat doen wij hier ook, iedere week. En wij gaan straks van de zender. Dus
1: ja,
0: dat
1: en kan K3 nooit niet. Reden zijn. Althans, het nieuwe K3 niet. Nee. Je wil wat meer weten over dat hoe dan die kwaliteit gehouden wordt. Ja. En hoe ze dan dat beste product proberen te leveren.
0: Ja.
1: Dus een beetje te weinig zeggend. Dus,
0: ja, in dit geval wel. En dat komt denk ik omdat dit een quote is uit een tijdschrift. En ja, daar vertelt hij natuurlijk een mooi algemeen verhaal.
1: Ja.
0: Wat goed klinkt. Wat ik wel leuk vond om te lezen was dat K3 heeft zich ook gemanifesteerd in Zuid-Afrika. Dan onder de noemer X4.
1: Met Zuid-Afrikaanse meisjes.
0: Ja, precies. Ah. Ja. En zij zingen dan bijvoorbeeld dit: Oma, jij is top.

0: Is X4 net zo beroemd geworden in Zuid-Afrika als K3 bij ons?
1: Nee, ze hebben het volgehouden. Het was een bescheiden succes, ja. Maar het heeft niet heel lang geduurd.
0: Jammer.
1: Ja. Het gaat daarnaast ook over die musicals. Dat begint met Sneeuwwitje, waarin de eerste hoofdrolspeelster haar prins niet op de mond wilde kussen.
0: Ja, dat was Sanne.
1: Leuk verhaal.
0: Ja, zo'n heel braaf, ogend meisje was dat ook. Die past ook wel bij Sneeuwwitje, maar inderdaad, daar hadden ze meteen hun eerste productieprobleem te pakken. Geweldig.
1: En dan later worden het ook musicals voor volwassenen met veel spektakel, zoals 40-45.
0: Ja, ja. 700.000 mensen zijn daar geweest inmiddels, ook hier in Barneveld.
1: En ik was bijna aan het eind van het boek en toen was het nog nergens gegaan over de liefde. Dus ik dacht even dat ze het helemaal over gingen slaan, maar alle relaties van
0: wie met wie en alles.
1: Ja, dat komt allemaal toch in één hoofdstuk nog helemaal.
0: Gelukkig. Ja, dus ook achter de schermen worden wij ingelicht.
1: Zeker. Nou, de kritische geluiden die zijn er niet zo heel veel. Er wordt door een medewerker gezegd van dat als je weggaat bij Studio 100, dat de liefde dan wel direct bekoelt. Want het is een grote familie, maar als jij besluit om een andere weg te gaan, dan is het ook afgelopen.
0: Ja, een beetje sectarisch klinkt dat haast.
1: Ja, nou, dit is natuurlijk wat één mevrouw zegt. Maar zo kan het zijn, natuurlijk. Het is een heel recent boek, want de K3 Originals, die hun tournee recent pas hebben afgesloten, dus de originele drie dames, dat wordt er ook nog in genoemd, was een doorslaat en zelfs voor Studio 100 zeer onverwacht succes. Dus het lijkt me mooi om met de eerste hit van K3 in Nederland af te sluiten. Heya Mama.
0: Ja, en zij deden daarmee mee aan de Vlaamse voorselectie voor het Songfestival in 1999. En ze werden echt afgebroken door Marcel van Tilt, een van de juryleden toen. Ze zongen ook een tikkie vals daar. En ik was daarbij. En toen dacht ik nog van, oh, weer zo'n meisje.

0: groepje. Nou ja, ik denk niet dat dit veel gaat worden. Ja, mensen kan ernaast zitten.
1: Ja, ja, ja. Maar ook dat, dat wordt in het boek beschreven, hoe dat daar aan toe ging met Marcel van Tilt. De Bel deed het wel, dat is het boek. Bram de Brabander, die maakte het. En hier is K3.
0: Dank je, Axel.

0: Spooky Yasuo. Straks het vervolg van Volkspot met als gast Mark Didde. Hij schreef de biografie van kleinkunstenaar Wim Hogenkamp. Graag tot zo na het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak van de 25-jarige speler is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet zijn doorgegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het weer, tot 1:10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot.

0: Welkom bij Volkspot, waarin het komende uur het verschijnsel Wim Hogenkamp centraal staat. De biografie die Mike Didde schreef van, zoals hij hem zelf omschrijft, een groots kleinkunstenaar.
1: Volkspot. Vrouw geleerd staat 's morgens op. Ze zet een kopje thee, ze haalt de kranten uit de bus, zoals haar man het vroeger deed. En gaat dan op de rand van bed, de nieuwe dag zitten genieten, met haar

0: Mevrouw Geleerd, ik vind het zelf nog steeds een van de allermooiste en allerliefste liedjes die terug te vinden is op Heel Gewoon. Het debuutalbum van Wim Hogenkamp uit 1978. Het begin eertijds van een korte maar stormachtige carrière met theatervoorstellingen, optredens op radio en tv, albums in Nederland en Duitsland, een Edison en een Louis Davidsprijs. Een carrière die echter abrupt stopt als hij op 5 februari 1989 thuis in Amsterdam dood wordt gevonden door zijn moeder en blijkt te zijn vermoord. Nou, inmiddels, bijna 40 jaar later, is het werk van Wim Hogenkamp wat in de vergetelheid geraakt. En dat is een doorn in het oog van zanger, schrijver en docent Mark Didde, die eerder al liedjes van Wim opnam in het Limburgs. Hij besloot zijn biografie te schrijven. Die verscheen vorige week, Het Verschijnsel Wim Hogenkamp. Mark, fijn dat je er bent. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat verschijnsel Wim Hogenkamp, zo noemde Wim Hogenkamp zichzelf ook, hè? Het verschijnsel.
1: Ja, op een gegeven moment werd het door een journalist een beetje aangereikt in het Algemeen Dagblad. Die zei het verschijnsel Wim Hogenkamp omdat hij in de musical Swingpop inviel voor Robert Long.
0: Ja, van Seth Rijkema.
1: Ja, en toen is hij dat eigenlijk als een beetje als een geuzennaam is hij dat gaan gebruiken. En toen ging hij dat ook zelf, als hij ergens verscheen, ging hij dat noemen. Op het Knokkenfestival werd het genoemd. En later kreeg hij ook nog een infoclubblad, een fanclubblad. En dat ging ook de naam krijgen, het verschijnsel Hogenkamp, Wim Hogenkamp.
0: Ja, daar schreef hij ook in brieven die dan begon bijvoorbeeld met toch het hoogtijd dat het verschijnsel weer even van zich laat horen.
1: Ja, op die manier, ja.
0: Want het duidt een beetje op een zekere ongrijpbaarheid, hè, als je iemand een verschijnsel noemt. Is het ook een wat ongrijpbare man geweest voor jouw gevoel?
1: Ik heb hem proberen te grijpen in dit boek. Maar het is natuurlijk iemand die heel snel er was op een gegeven moment. In 1978 maakte hij die LP Heel Gewoon.
0: Krijgt hij een Edison voor?
1: Krijgt hij een Edison, Louis Davidsprijs voor het lied Afscheid. En als je gaat kijken, heeft hij echt 5-6 jaar hier aan die carrière gewerkt. En toen was hij op een gegeven moment weer met hele andere dingen bezig. Dus daardoor was hij voor mensen ook niet heel goed te plaatsen soms. Dus dat heb je met Wim wel te maken. En het is dus vluchtig aan de ene kant, maar hij is ook heel snel iemand die heel snel genoeg van dingen heeft.
0: Ja, dat zegt zijn moeder ook in jouw biografie. Hè? Hij is niet iemand die dingen verfijnt of die dingen heel erg perfectioneert. Hij wil graag iets doen. En als hij het dan gedaan heeft, is hij er ook wel weer klaar mee.
1: Ja, en dan wil hij weer iets anders. En het is ook een man die heel veel verschillende dingen in die korte carrière heeft gedaan. Hij heeft producties geschreven voor andere mensen. Hij heeft zelf op de planken gestaan. Hij deed van alles, decor ontwerpen, kleding.
0: Hij was etaleur, hè?
1: Etaleur. Ja. Hij had de DEVA-vakschool in Almelo doorlopen. En dat is een opleiding. Ja, eigenlijk was het in het begin zo. Wim wilde nergens verdeugen op de basisschool en op de middelbare school. En hij heeft ook de MULO heeft hij niet afgemaakt. Want hij had een cabaret-act toen al verzonnen. En dat was een beetje misschien schunnig te noemen. Nou, dat was een doorn in het oog van de docenten daar op school.
0: En van zijn vader, want dat was een heel rechtlijnige man.
1: Ja, dat was een hele rechtlijnige man. En hij zag ook totaal niet zitten dat Wim met heel veel creatieve dingen bezig was. Hij was toen al bezig met tekenen. En hij zat ook continu, als hij thuis was, was hij aan het zingen. Niet tot ieders tevredenheid, ook niet van broer en zus. Maar hij had een doel voor ogen. En hij wilde toen dat hij eigenlijk al dacht hij van, ik kom ooit wel eens op dat podium terecht. Maar ja, hij had de MULO niet afgemaakt. Dus ging hij naar de DEVA-vakschool, een etaleursopleiding. En toen hij dat had doorlopen, en dan kreeg hij dus van alle handen lessen, ook dramalessen werden daar gegeven. En op een gegeven moment, toen ging hij weer van Almelo terug naar Amsterdam. Eerst een beetje ging hij zitten in het reclame tekenen. Bij allerlei reclamebureaus is hij terechtgekomen. En toch longte dat podium. En toen is hij via allerlei rolletjes in televisieseries, figurantenrollen, edelfigurantenrollen.
0: Ja, maar wel in grote series. Ja. In Q&Q, in Sil de Strandjutter. Hij stond op een gegeven moment zelfs nog in Cyrano de Bergerac naast Co van Dijk. Ja. Dus hij stond wel, weliswaar met kleine rollen, maar hij stond wel in grote producties.
1: Ja. Hij wilde eigenlijk naar de Kleinkunstacademie en die hadden zoiets van, ja, je bent 22 jaar. Maar ik denk ook dat ze dachten van, je bent ook een beetje te eigenwijs. Want er zijn ook mensen met 22 wel op die opleiding gekomen. En dat wilde hij, Maar toen zei de Kleinkunstacademie, zoek het maar even zelf uit. Hier heb je een adresje van een zanglerares en iemand die je toneelles kan geven.
0: Elisabeth Ooms werd dat, echt een beroemde zangpedagoge.
1: Ja, en die ging aan de slag met Wim. En die zei ook op een gegeven moment, Wim is eigenlijk iemand die met zijn stem alles kan. Hij kan klassiek zingen, hij kan pop zingen en alles wat ertussen zit. En toen ging hij daaraan werken. En terwijl hij naar bijvoorbeeld, waar je het juist over had, Sil de Strandjutter, daar zat hij in de bus en dan moest dat, ze moesten naar de eilanden toe. En dan ging hij in de bus schrijven aan liedteksten. Ja, en hij wist nog niet helemaal wat hij ermee ging doen, maar hij zat de hele tijd te pielen met tekstjes. En op een gegeven moment had hij een hele map bij elkaar met teksten. En eigenlijk kwam hij toen in contact met Hedy Lester.
0: Ja, Hedy Lester, de vrouw van de Mallemolen. Toen zij elkaar leerden kennen, was eigenlijk Hedy ook nog helemaal niet zo bekend. Ze had een klein hitje gehad met de band April Shower. Ze zou meegaan doen aan het Nationaal Songfestival, maar stond daar een beetje ambivalent in. En eigenlijk zei ze, ik doe het alleen maar als mijn broer de compositie mag maken en als ik een goede tekst kan zingen.
1: Ja. En het was zo, die broer die had een compositie klaar.
0: Frank Afolter.
1: En ze had in de map van Wim gekeken en daar had ze een tekst uitgehaald, De Mallemolen. Twee losstaande dingen. Maar die konden op de een of andere manier paste dat in elkaar. Er moest wel nog iets aan gesmokkeld worden hier en daar aan de tekst. En dat heeft dus geresulteerd, dus die twee losse dingen in die songfestivalklassieken, die eigenlijk iedereen vandaag de dag nog mee kan zingen.
0: En dat was eigenlijk zijn doorbraak. En daar bleek ook al, want je zei al, het was ook een eigen wijze man. Hè? Ja. Daar bleek ook al in de aanloop naar dat songfestival dat hij heel eigenwijs was. Want hij had een tekst geschreven die niet 100% in het lied terecht is gekomen. Maar daar zat hij wel mee. Want hij wilde eigenlijk dat een bepaalde frase, ik zoek hem heel eventjes op, een bepaalde frase, kom met die molen mee, die malle mensenmolen mee, dat die zin ook in het lied zou komen. Ja. En de componist Frank Afolter zag dat helemaal niet zitten. En dat is best een strijd geweest tussen die twee.
1: Drie maanden hebben ze zitten steggelen en op een gegeven moment heeft Frank Afolter informatie ingewonnen bij iemand anders en die zei van, je moet nooit je melodie aanpassen op basis van de tekst. En toen, Wim wilde natuurlijk ook vooruit en die hoopte gewoon dat lied gezongen werd. En toen hebben ze gezegd van, dit is het gewoon, zonder die drie regeltjes erbij. En dat werd de klassieker die we nu nog kennen.

0: inderdaad een klassieker geworden. De Mallenmolen met een tekst van Wim Hogenkamp. Zijn biografie is deze week verschenen. Het verschijnsel Wim Hogenkamp en de schrijver daarvan. Mark Didde is vanavond mijn gast in Volkspot. Mark, jij was 10 toen Wim Hogenkamp overleed. Op dat moment kende je zijn werk ongetwijfeld niet. Ja, misschien nee. Kende je net de Mallenmolen, maar wist je niet dat dat door Wim Hogenkamp geschreven was. Hoe ben je zijn werk op het spoor gekomen?
1: Dat is eigenlijk een beetje halverwege de jaren 90. Toen was Wim dus al een jaar of 6, 7 dood. En toen zat ik naar Andermans Veren te luisteren, toen nog op Radio 2. En daar draaide Kik van der Veer, draaide. Mijn zoon was een terrorist. En ik volgde al heel veel cabaret en kleinkunst. Maar die naam, hij kondigde het af en hij zei, dit is Wim Hogenkamp. En die naam die zei me totaal niets. Dus ik overal gaan zoeken, ben platenzaken bij mij in de buurt. Maar
0: nu het van Landgraaf, waar je vandaan komt.
1: Een beetje de regio Heerlen. En daar was niks van Wim Hogenkamp te vinden. Dus in de zomervakantie ging ik naar Amsterdam toe met de tienertour.
0: Ah, tuurlijk.
1: En daar in de platenbakken vond ik op een gegeven moment de LP waarop stond mijn zoon was terrorist, punt uit, de tweede LP. Ik ging naar huis luisteren. Nou, ik vond het meteen een fantastische LP. Het ene stuk na het andere stuk. Ik vond hem heel mooi georchestreerd.
0: Ja, want dat nam je op met grote orkesten, die albums. Hè? Dick Bakker arrangeerde. Het leek alsof het hele Metropoolorkest was uitgerukt.
1: Er werd echt voor 40 man zat daar aan orkest. En dat werd heel breed georchestreerd door Dick Bakker, maar ook Erik van der Wurf. Ik vond een fantastische plaat. En ik had al... In Amsterdam had ik nog een tweede LP zien staan, heel gewoon.
0: De eerste.
1: Maar ik dacht, misschien staat op die punt uit staat misschien één goed nummer. En ik zat toen nog op de middelbare school, dus ik had niet zoveel geld. Maar ik had wel nog een dag van de tienertour over. Dus 2 dagen later ging ik meteen weer terug naar Amsterdam. En ging ik heel gewoon halen. En weer viel ik bijna van mijn stoel dat ik dacht, wat is dit toch goed? Hele mooie teksten, mooie liedjes. En ik was er gewoon meteen enthousiast van. En dat kwam natuurlijk door die stem, de muziek. Maar ook wat ik heel erg leuk vond. Ik woonde dan in Landgraaf, een beetje onder de rook van Heerlen. En de Amsterdamse sfeer die toch een beetje door de liedjes heen gaat. En de grote stad.
0: Dat is een beetje jouw poort ook naar de grote stad.
1: Ja.
0: De grote wereld kwam een beetje binnen in Landgraaf.
1: Ik ben daar blijven wonen. Maar de grote wereld kwam een beetje door die liedjes en door die teksten kwam die mijn wereld binnen.
0: Ja, zo ontdekte je Wim Hogenkamp als puber. Je was meteen verslingerd aan het werk. Dat is één ding. Maar een ander ding is om een deel van jouw werkende leven echt helemaal te besteden aan Wim Hogenkamp. Je bent docent, maar daarnaast ben je ook zanger en schrijver. En je bent al heel lang bezig met dat werk van Wim Hogenkamp om dat opnieuw een podium te bieden. Je beheert een Facebookpagina. Je hebt ook werk van hem opgenomen in jouw eigen taal, in het Limburgs. Mm-hmm. Waarom is het jou zo dierbaar dat werk? En waarom kies je ervoor om daar zoveel aandacht aan te besteden? Nu deze biografie weer. Ja. Het is echt een soort levenswerk om dat werk van Wim Hogenkamp, althans zo komt het op mij over, om dat werk van Wim Hogenkamp niet in de vergetelheid te laten raken.
1: Ja, het was een beetje, als ik in Limburg de naam noemde, niemand kende hem. Maar ik merkte ook dat die naam langzaam een beetje in de rest van het land weg was aan het zakken. En ik vind zijn teksten en zijn muziek vind ik van een zo'n kwaliteit, dat ik denk van dat moet gehoord worden. En dat kwam een beetje op een gegeven moment. Ik deed dan wel in Limburg, had ik zangles al sinds volgens mij 2000... En ik zong toen in het begin vanuit die bladmuziekbundels liedjes. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ik vind dat theaterrepertoire veel leuker. En toen ging ik op, toen was wel al het internet. En toen ging ik kijken en toen kwam ik op een site van de Suikerhof Theaterproducties uit. En daar kwam ik in contact met de pianist van Wim Hogenkamp en de componist Rob Roeleveld.
0: Ja, want de Suikerhof, dat is even goed om te weten, daar heeft hij zijn eerste optredens gegeven. En later heeft hij dat theatertje ook nog een paar jaar geëxploiteerd.
1: Ja. En ik kwam dus in contact met Rob. En die ging dus liedjes voor mij uitschrijven voor de zangles. Maar die zei op een gegeven moment we zoeken eigenlijk iemand die eens een beetje die liedjes weer eens gaat zingen. Ja, toen dacht ik bij mezelf, daar zing ik niet goed genoeg voor. En hoe moet ik dat doen? En dan. Maar toen zei mijn moeder op een gegeven moment, maar je moet het gewoon vertalen in het Limburgs. En toen ben ik die liedjes gaan vertalen op de zangles bij mijn zanglerares. En toen ben ik langzaam hier en daar mee gaan optreden. Ik herinner me nog dat ik bij jou in
0: Gulpen bij Plein 5.
1: Plein 5
0: ja, was dat, zeker. Ja.
1: 2007, volgens
0: mij. Ja, zo lang ben je al met dat werk bezig. Zo lang gaat het je al aan het hart. We hebben een voorbeeld van een van die liedjes die jij hebt opgenomen in het Limburgs. Het heet Shithoezer. Dat is een vertaling van een lied van Wim. Welk lied ligt eraan ten grondslag?
1: Dat is het lied Klootzakken van de LP Heel Gewoon. En ik heb de meeste liedjes heb ik helemaal letterlijk vertaald naar het Limburgs toe. Maar met klootzakken kwam ik niet helemaal uit. En toen dacht ik van, ik maak er een heel ander iets van. En toen kwam ik op het woord sheethoezer, wat een beetje betekent bangerikken.
0: Ja, scheidluizen.
1: Scheidluizen. Ja. En toen dacht ik van, ja, daar heb ik toen een verhaaltje over verzonnen. Dat toentertijd, en dat was ook een beetje met mij in het geval, dat mensen soms heel bang zijn om met een zachte G te praten. Nu is dat al een stuk minder. En ook dat soms mensen die dan een zachte G hebben dan heel erg goed gaan articuleren en met een rollende R gaan praten, omdat ze denken het niet verstaan.
0: Een beetje het minderwaardigheidsgevoel wat van veel mensen, de Limburger, maar misschien ook wel van de Zeeuw of van de Groninger. Ja, precies.
1: Zeker. En dat was eigenlijk het eerste liedje van Wim wat ik de ether een beetje in stuurde.
0: En dat klinkt zo?

zachte G. Het vluggedrag van de loser. Shit, hoezer. Want wanneer ik op tv de Huub Stapel zo weer proote en heer de R liet rollen, dat ding ik kennen dat net loote. En nog erger weer het, wanneer ik het Chantal Jansen zo weer zingen met die helle keelklank.

minderwaardigheidscomplex van de winnaar en de loser. Shit, loser. En nog, ik ben het veel beter wenn ik Hollands meen te proten. Lotdichte er rollen, er denkt, kunnen dat net loten. En nog erger weer het wenn ik Hollands ding te zingen met zo'n helle keelklank. Dat ding

0: ze nog geen loser. Sheet Hoezer.
1: Mark Didde, Sheet Hoezer. Een Limburgse vertaling van Klootzak. Of liever gezegd een Limburgse bewerking van Klootzak en van Wim Hogenkamp. Nu schreef hij zijn biografie. Wim werd dus ineens bekend dankzij die Mallemolen, Mark. En dat zorgde echt voor veel meer naamsbekendheid. Kortstondig weliswaar, maar toch.
2: Ja.
1: Wat heeft die Mallemolen uiteindelijk voor hem betekend?
2: Wat heeft die Mallemolen? Nou, het was een beetje de ingang tot het zelf optreden. En hij zag hoe Hedy Lester op het podium stond. Hij heeft ook wel eens een keertje met haar iets samen gedaan in het begin. Dat was dan op een soort braderie-achtig iets waar ze samen optraden.
1: Dat vind ik ze nou helemaal niet pas op een braderie.
2: Ja, maar ja, er moet soms geld verdiend worden.
1: Dat is waar. Ja, en dat is een braderie een goede gelegenheid. Ja.
2: Maar hij had meteen al zoiets van, ja, maar dit moet niet mijn voorland worden. Dus hij ging het theater in en ging nog wat meer liedjes schrijven met zijn eerste pianist Mario Eduardo. En toen dacht hij van, nou, dan ga ik de Suikerhof, een klein theatertje, daar krijg ik wel vol.
1: Ja, in Amsterdam.
2: En daar ging hij naartoe. En dan ging hij een programmaatje maken van, en dat heette toen nog Van Binnen naar Buiten. Dat was de eerste titel. En daar ging hij een soort tour de chant brengen met wat tussentekstjes erbij. En op een gegeven moment kwamen allereerst Tom Collins. Dat is de vroegere DJ van Veronica. Ja. Die was ook A&R manager bij Ariola.
1: Een platenmaatschappij eertijds. Ja.
2: En die ging naar hem kijken en die dacht van, nou, dit is wel heel goed. En daar kunnen we wel wat mee. Dus die ging een producer bij Ariola, zei die van, dan moet je eens naar komen kijken. En toen zijn ze er samen naartoe gegaan. En toen hadden ze zoiets van, ja, maar dit is wel heel erg goed. En hier kunnen we wel iets mee. En toen is hij eigenlijk via die weg is hij bij Ariola binnengekomen.
1: Ja, en mocht hij dus dat eerste album opnemen, heel gewoon, met begeleiding van inderdaad Rob Hoeleveld, een man die hem altijd trouw is gebleven sinds die tijd. Je hebt hem ook uitgebreid gesproken voor je biografie. Dat album, dat wordt uitstekend onthaald. Hij krijgt er ook een Edison voor zelfs. Wat maakt dat album zo sterk? Als je daar nu bijna 50 jaar later naar luistert, wat maakt dat album nou, ik zou haast zeggen, Edison waardig?
2: Het maakt het, doordat het hele gewone taal is. Het heet ook heel gewoon, maar het is hele heldere taal. Het is, er zit wel hier en daar wat actualiteit tussen. Maar niet dat het storend is dat je denkt van, ja, dit is echt jaren 70. Het is een heel afwisselend album. Wat ook goed werkt is dat het zijn niet hele lange liederen. Het zijn compacte songs en hij probeert die echt iets duidelijk in te maken. En gewoon echt de variatie en dan gewoon dat talent van Wim, die stem en die voordracht. Dat zegt Dick Bakker ook, hij kwam, want hij was vrij onbekend en hij had alleen in die Suikerhof opgetreden. Maar hij stond daar in die studio en hij deed het alsof hij al 10, 15 jaar niks anders had gedaan.
1: Ja, hij was ook zelfverzekerd.
2: Ja, dat ook.
1: En ook iemand die best een grote eigendunk had. Althans, dat beeld krijg ik uit de biografie.
2: Ja, hij wist wat hij wilde. Hij was heel duidelijk. En hij heeft ook flink zitten steggelen van ja, ik wil het zo op deze manier. En ik wil ook die liedjes erop.
1: Dus weer die eigenwijze kant die hij ook al liet zien toen de Mallemolen ontstond.
2: Ja, en eigenlijk misschien heb je dat ook nodig om iets te bereiken. Hij was heel eigenwijs. Hij had een doel voor ogen. En dat heeft geresulteerd in die plaat heel gewoon.
1: Ja, waar ook het liedje Afscheid op stond. En dat liedje, dat werd ook nog eens bekroond met de Louis Davidsprijs. Ik zal maar zeggen, de voorloper van de Annie M. G. Schmidprijs voor het beste theaterlied. En dat blijft inderdaad ook 50 jaar later nog steeds een schitterend lied.

bed. Probeert me niet te storen, want je denkt hij slaapt nu net. Je hebt stil liggen wachten tot mijn adem rustig was. Dan nog een paar minuten en dan durf je pas. Loopt rustig naar de gangkast waar je koffer al gepakt staat. Kijk nog even om je heen voordat je langzaam naar de trap gaat. Ik hoor je zoeken naar het knopje van het licht. De treden kraken en de deur gaat zachtjes dicht.

0: blijft een schitterend lied. Een mooi muzikaal miniatuurtje als het ware. Afscheid van Wim Hogenkamp en Mark Didde. Dat lijkt dan ook de droomstart van een carrière. Hè? Eerste album, Edison, Louis Davidsprijs. Toch krijg ik uit je boek en op basis van alle gesprekken die je hebt gevoerd met mensen om hem heen, de indruk dat het Wim daarna moeite kostte om die carrière te stroomlijnen en langs lijnen van geleidelijkheid uit te bouwen. We hadden het al even over zijn onrust en over het feit dat hij snel verveeld was ook en snel weer door wilde naar iets nieuws. Heeft hem dat part gespeeld, denk je, die onrust? Heeft hem dat ook misschien wel mooi moment in de carrière gescheeld?
1: Ja. Het was ook een beetje Wim, die zat dan in Amsterdam en hij wilde niet de provincie in.
0: En, ook niet om te spelen?
1: Ook niet om te spelen. Hij had het liefst zoiets van, ja, dat de mensen maar naar mij toe komen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment.
0: Dat is ook vrij zelfbewust, hè, ja. Voor een jonge maker. Ja.
1: Hij had dus die twee LP's, Punt Uit en Heel Gewoon. Had
0: Punt Uit verscheen in
1: 81. Hè? En toen was er een productie, ging hij maken met Gerry van der Kleij, De Ballen. Nou ja, dan denk je van, die gaat het land door en die gaat overal spelen.
0: Ja, zeker omdat Gerry van der Kleij op dat moment een heel grote naam al is in Nederland. Dankzij Foxtrot, dankzij de Sissies, dankzij haar jazzvertolkingen.
1: Maar Wim had echt zoiets van, ja, ik ga gewoon op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, ga ik in een heel oud pand, ga ik een theatertje stichten en dat de mensen maar naar mij toe komen.
0: En kwamen de mensen een beetje?
1: In Amsterdam kwamen de mensen wel, maar nou, dat is natuurlijk niet als je een carrière wilt uitbouwen. Dan moet je eigenlijk de provincie in. En dan moet je,
0: van Maastricht tot Groningen.
1: Ja. En nu is het wel zo van dat de mensen naar Utrecht komen of naar Den Haag, naar Scheveningen gaan.
0: Ja, maar dan komen ze voor spektakelmusicals.
1: Maar dat was toen in die tijd was dat nog niet. Nee. Dus dat was toch weer een beetje zo van, ja, de mensen komen naar mij toe.
0: Ja, dus weer die eigenzinnigheid. Die hem dan parten speelt. Ja. En Will Luikinga, jij noemde zijn naam al, de producer van het eerste album, ook een bekende DJ natuurlijk bij Veronica. Will Luikinga, die zegt in het boek dat hij het idee heeft dat het allemaal te snel is gegaan voor Wim.
1: Ja. Het was ook zo, en dan hebben we het over een andere musical waar hij in ging spelen, Swingpop. Hij had net die plaat Heel Gewoon had hij uitgebracht. En Will Luikinga was de producer van hem, maar die was in die tijd ook een beetje zijn manager. Maar ja, zonder Will Luikinga in te lichten, had hij een gesprek met Seth Gaikema. En Robert Long die had al een beetje te kennen gegeven, ik heb helemaal geen zin in deze musical.
0: Nee, die vond hem helemaal niet leuk.
1: Die vond hem niet
0: leuk. Is ook niet goed onthaald, hè, die musical Swingpop.
1: En het was ook een beetje zo, vooral in Eindhoven kwam Robert Long erachter dat die musical, dat die eigenlijk al eens een keer voor Philips aangeboden was en ook uitgevoerd was. Toen had Robert Long zoiets van, ze hebben me dit verkocht als een nieuwe, op mijn lijf geschreven musical en nu sta ik hierin.
0: Ja, hij voelde zich beduveld. Ja.
1: En dus er was een gesprek tussen Seth en Wim. Van Wim, wil je misschien naderhand, als Robert dan misschien dan toch dan geen zin in heeft of minder wil gaan doen, wil je dan die rol over gaan nemen? Nou, dan moet je toch eigenlijk je manager daarover inlichten. Maar nou, Wim dacht, dat is een kans in een musical en dan kan ik in een grote zalen gaan optreden, want ik sta nu alleen maar in de Suikerhof. En die deed dus zonder Will Luikinga in te lichten, zei die Seth, ik ga dat doen als. Want op een gegeven moment kwam eruit van Robert Long is gekapt. En ja. Dat was natuurlijk voor Ariola was dat ook. Want ze hadden geïnvesteerd in een plaat. En als dan opeens de artiest helemaal bijna volgeboekt zit in die musical Swingpop, is dat natuurlijk niet zo prettig.
0: Nee, dus dat eigenlijk carrière technisch heel dom wat hij gedaan heeft.
1: Je kunt het denken, misschien hij heeft gedacht van, ja, nu, en hij zegt dat ook zelf in het boek, en dat heb ik dan uit andere bronnen gehaald. Hij zegt zo van, ja, ik sta nu voor hele grote zalen en er zit veel publiek, en ik stond er vorig jaar maar voor 3 man in de Suikerhof.
0: Ja, maar hij denkt dus kennelijk niet na over de lange termijn.
1: Ja.
0: Hier weer, hij krijgt een kans, hij grijpt die kans, denkt niet na hoe zich dat verder gaat vertalen in de rest van zijn carrière. Want je kunt inderdaad uittekenen dat een producer als Will Luikinga zijn handen van hem aftrekt. Je kunt uittekenen dat een platenmaatschappij terughoudender zou zijn bij nieuwe investeringen. Ik bedoel, dat zijn dingen die hij niet zag.
1: Ja. Nou, ze hebben toch nog die tweede LP. En ook Will Luikinga heeft ook nog wel. Maar natuurlijk, als je dit misschien een aantal keren doet, dan gaat dat wel tegen je misschien werken. Ja,
0: dus een heel groot talent. Dat had hij. Mm-hmm. Echt onmiskenbaar. Maar de manier waarop hij dat talent zo goed mogelijk moest inzetten, om een mooie carrière te stabiliseren. Dat vond hij moeilijk. Want in het boek zie je ook wel dat hij enorm veel doet. Hè? Hij duikt op in allerlei radio- en televisieprogramma's. Hij gaat naar het Knokkensongfestival met Laurie Spee. Daar worden ze weliswaar laatste. Maar goed, hij staat er toch wel. Ja. Hij gaat zelfs naar Duitsland. En in Oostenrijk treedt hij ook op. Want zijn LP's worden vertaald in het Duits. En in Oostenrijk treedt hij zelfs op in het tv-programma in Wenen. Naast grootheden als Juliette Gréco en André Heller. En daar zingt hij onder andere een vertaling van het lied wat jij net al even noemde. Mijn zoon was terrorist.
2: Mijn zoon was een terrorist. Dat is hij nu niet meer. Bij een der Aktionen knallten ze ihn nieder. Ich habe es nie verstanden, was ihn trieb und was er dachte, bis ich ihn vor mir liegen sah, als das Fernsehen es brachte.
0: Ja, hij wordt goed onthaald in Duitsland en Oostenrijk, maar ook daar komt die carrière niet echt van de grond.
1: Ja, ik denk dat het ook met Duitsland, en dat is eigenlijk met elk land in de wereld, je moet er dan eigenlijk gaan wonen. Want je zit toch.
0: Zoals Rudy Karel deed bijvoorbeeld, ja.
1: Dus dat denk ik dat het daar meer mee heeft te maken. Maar inderdaad, hij heeft ook in Duitsland, hij heeft ook al toch liedjes ook in het Frans vertaald. Door Jean-Claude Martillat. En er was ook de bedoeling dat hij in Frankrijk iets nog ging opvoeren. En dat er ook een album zou komen. Dus hij heeft heel veel gedaan. Maar hij was gewoon ook iemand die zijn talent misschien een beetje versnipperde. Want ook naast dat artistieke leven op de planken was hij ook op een gegeven moment bezig met een huis bouwen.
0: Nee, in Waverveen, aan in de Waverveense plassen.
1: Ja. En dat was een bouwval toen hij het trof. Maar hij had zoiets van, nou, daar ga ik wat van maken. En hij heeft er ook echt iets van gemaakt. Maar het is natuurlijk, als je daarmee bezig bent, heb je natuurlijk toch weer minder tijd om aan die carrière te werken.
0: Ja, het is wel een man waar je ook heel blij van wordt. Want het is heel inspirerend, de manier waarop hij zijn leven leidt ook wel. Hè? Hij houdt niet zoveel rekening met wat carrière technisch handig is. Hij grijpt alle kansen. Hij probeert het volle uit het leven te halen. Ja. Dat lees je ook heel duidelijk terug in het boek, vind ik. En wat ik heel mooi vond om te lezen, is dat sommige mensen hadden zo hun twijfels bij hem. Hè. Zo'n Wil Luikinga die voelde zich er ook een beetje bekocht misschien door wat er gebeurde. Maar heel veel mensen die zijn ook heel positief over hem als het gaat om vriendschap. G. van der Klei, je noemde haar al. Die noemt Wim Hogekamp in jouw boek uitermate getalenteerd als vriend. En jouw gesprek met zijn nichtje Monique heeft de prachtigste herinneringen opgeleverd. Dus het is ook een man die bij heel veel mensen nog steeds diep in het hart zit.
1: Ja, hij heeft een aantal hele goede vrienden. En ook, ik merk het ook nu op de Facebookpagina, dat mensen langskomen of berichten sturen. En dat ze zeggen, ik heb zo'n warme en zo'n goede herinneringen aan hem. Bijvoorbeeld Evert de Vries van het Amsterdams Kleinkunstfestival.
0: Ja, de oprichter, ja.
1: Die is ook heel enthousiast en die zeggen, het was zo'n leuke man. Dus er zijn gewoon heel veel mensen, natuurlijk. Het was een eigen rijde man, maar het was ook een hele lieve, leuke en vooral ook heel grappige man. Ja. Het was ook bijvoorbeeld op het Knokkenfestival, daar ging hij dan in een ochtendjas, in een badjas ging die staan.
0: Met rood-wit-blauwe slippers.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, werd niet begrepen.
1: Werd door niemand begrepen en die mensen hadden iets wat er gebeurt hier. Vooral
0: dat chique Knokken, in dat casino, ja.
1: Daar stond Wim Hogekamp met zijn badjas op te treden.
0: Ja, dat neemt hem ook enorm voor me in, als ik dat zo hoor.
1: Ja.
0: Het is dus een man die heel grijt, maar ook heel grappig en heel warm was.
1: Ja.
0: Zo leeft hij voort bij zijn vrienden en bij zijn familie.
1: Het is een tweeling. Dus een tweeling die heeft vaak twee gezichten. En Wim heeft natuurlijk aan de ene kant misschien dat die felle kant die hij zeker heeft. En dat die dingen eigen gereid is. Maar aan de andere kant heeft hij ook een hele lieve, gewoon warme kant.
0: Ja, en hij had een heel sterke band met zijn moeder, hè?
1: Ja. Die was heel intensief. Ze woonden ook op het einde. Woonden ze weer heel dicht bij elkaar. Twee straten van elkaar vandaan. En Wim en zijn moeder, zijn moeder begreep hem. We hadden het juist over zijn vader. Dat was een hele rechtlijnige man. Maar zijn moeder, die had ook op het conservatorium gedaan. Die speelde heel goed piano. Dus muzikale heeft hij van zijn moeder gekregen. En zij was ook heel enthousiast. Ze had wel in het begin zoiets van, ja, wat gaat Wim nu doen? Gaat hij op het podium staan? Maar ze zag meteen, dat zit in die jongen en dat moet eruit. En waarschijnlijk heeft ze zelf ook zoiets gehad van... Wim heeft een beetje die carrière gedaan die ik zelf niet heb.
0: Ja, zij zag eigenlijk haar zoon, haar droom verwezenlijken in zekere zin. Heb je haar nog gesproken voor het boek? Want zij wordt vaak aangehaald in het boek.
1: Nou, dat is het. De moeder is helaas overleden. Maar ja, die zou ook al een hele behoorlijke leeftijd nu gehad moeten hebben. Dus die heb ik nooit gesproken. Maar ik heb wel met de mensen rondom, met de broer en de zus daarvan gesproken. En op een gegeven moment, daardoor is het wel mooi dat ik er ook jaren mee bezig ben geweest. Op een gegeven moment kwam ik in contact met Joke. En Joke die had een fanclub in de jaren 80.
0: Van de informatieclub.
1: Ja,
0: Joke van de informatieclub. Infoclub. Ja.
1: En die had wel in de jaren 80 de moeder gesproken.
0: Dus
1: zodoende heb ik hele bruikbare informatie. Want ze had daar een interview uitgewerkt in het Infoclubblad. En dat zijn natuurlijk de interviews en de woorden die je nooit meer... er is geen tijdschrift of een krant die gaat de moeder interviewen.
0: Nee, zij natuurlijk wel. Zij was geïnteresseerd erin. Ja, en dat daardoor, was voor jou nu rijk bronnenmateriaal.
1: En dat was echt een hele rijke bron om dat erbij te betrekken.
0: Ja, een heel sterke band hadden die twee op zijn album Punt Uit. Neemt hij zijn moeder in ieder geval op de hak. En dat doet hij razend vlug.

0: Wim Hogekamp, jammer maar. Ja, na Punt Uit droogt eigenlijk een beetje Mark Didde zijn repertoire op. Hè, zijn eigen repertoire althans. Tot nu, want jij brengt via je boek een unieke schat aan nieuw liedmateriaal naar buiten.
1: Ja, hij is daarna toch altijd gewoon blijven schrijven. Eerst nog voor een programma met Marjol Floor. Dat heet Feest, maar dat is jammerlijk niet. Dat feest ging heel jammerlijk niet door.
0: Maar, ook twee botsende persoonlijkheden.
1: Ja, en inderdaad. Maar hij heeft daarna ook voor Ria Valk een programma geschreven. Voor Robert Paul heeft hij verschillende dingen gedaan. Dus hij bleef schrijven. En ook toen hij naderhand de Suikerhof begon, bedacht hij een concept, een diner-spectacle. En dat schreef hij ook weer helemaal. En daar zaten dus de obers, cabaretiers, die waren dat. En die serveerden de mensen daar. Maar met muziek en met cabaret en van alles. Dus hij heeft tot het einde is hij blijven schrijven.
0: Ja, en die nieuwe liedjes die je hebt ontdekt.
1: Ja.
0: Hoe ben je die op het spoor gekomen? Want er zijn zomaar ineens 10, 12 nieuwe liedjes van hem nu verkrijgbaar.
1: Ja, die zitten via een QR-code achter in het boek.
0: Ja, ja.
1: En die liedjes die komen op een gegeven moment. Rob Roeleveld, daar heb ik
0: zijn begeleider, componist van veel stukken.
1: Uitgebreid mee gesproken. Avondenlang kan ik me herinneren. En dan ook weer, er was er iets niet duidelijk. En dan ging hem weer appen en dat allemaal. En die ging natuurlijk ook weer een beetje in van alles spitten. En die ging dus op zolder kijken. En op een gegeven moment vond hij oude bandjes. En die is hij dus gaan omzetten. En daar stonden liedjes van Wim op.
0: Opgenomen bij hem thuis in dat huis in Waverveen.
1: Ja, dat was toen nog echt een bouwval en het tochten aan alle kanten. Maar ze hebben dus ook weer een beetje in van alles spitten. En die ging dus op zolder kijken. En op een gegeven moment vond hij oude bandjes. En die is hij dus gaan omzetten. En daar stonden liedjes van Wim op.
0: Opgenomen bij hem thuis in dat huis in Waverveen.
1: Ja, dat was toen nog echt een bouwval en het tochten aan alle kanten. Maar ze hebben dus met

0: Dat heeft een 12-tal hele mooie liedjes opgeleverd. En nou ja, mijn hoop is altijd, en dat ik weet dat de familie daar ook wel een beetje op hoopt. Want het tekstmateriaal is zo mooi dat we denken van ja, er zou toch eens een Alex Klaassen of een Richard Groenendijk of wie dan ook. Die zou toch eens weer eens een liedje en ook de liedjes van die LP weer eens op moeten pakken en er weer eens mee ja, in het theater gaan staan of in ieder geval gaan zingen.
1: Ja, dus, om dat werk ook voor te laten leven, net zoals jij daarom ook dat boek hebt geschreven. Ja. Je hebt nu 12 nieuwe redenen om dat werk op te pakken als kleinkunstenaar door jou en Rob Roeleveld via die QR-codes beschikbaar gesteld. En laten we luisteren naar een van die liedjes die dus nu echt helemaal nieuw verkrijgbaar zijn. Je hoort echt nieuw werk van Wim Hogenkamp dat tot nu toe onbekend is gebleven. Het is het titelstuk van die voorstelling die hij zou maken met Marion Floren. Het heet Feest.
2: Feest is in je eentje plots bestaan.

0: Ja, feest voor Wim Hogenkamp van de herontdekte Waverveense tapes. Mark Didde, het einde van het leven van Wim Hogenkamp mag je zonder meer tragisch noemen. Hij kreeg AIDS, werd bijna blind, werd echt heel erg ziek. En op een gegeven moment gaat zijn moeder hem opzoeken omdat hij de telefoon niet opneemt op 5 februari 1989. En dan wordt hij dood aangetroffen door zijn moeder en blijkt ze te zijn vermoord. Ja. Dat is natuurlijk een vreselijk tragisch einde van een leven waarin hij zoveel moois heeft gecreëerd. Die moord is nooit opgelost. Nee.
1: Ze hebben er flink onderzoek naar gedaan, maar het is nooit opgelost. En het, hij had inderdaad AIDS. Dat was bekend sinds 10 november 1988. Toen kwam hij erachter. Hij had inderdaad last van die ogen. Maar het was ook nog wel zo. Hij greep ook alles nog aan om vooruit te gaan. Ook met alle medicatie en het allemaal. Hij wilde ook nog van alles, nog wel wat dingetjes schrijven en nog wat dingen archiveren. Hij wilde zelfs nog op vakantie gaan. Dat dacht hij nog zelfs aan in januari. En op een gegeven moment, 5 februari op die zondag, werd hij vermoord. En of dat met zijn, met zijn ziekte van doen heeft, of wie dat dan ook is geweest. Ik heb heel veel mensen gesproken. Niemand weet wie die dag, bewuste dag daar naar binnen is gegaan. Wat ik wel proefde, ook bij iedereen die ik sprak, dat dat gewoon hele diepe wonden heeft nagelaten. Dat iemand zo uit het leven gerukt werd. En dat is natuurlijk een open wond die zeker voor de mensen die Wim hebben gekend, is die nog steeds aanwezig.
0: Ja, die wond is nog steeds aanwezig. Je hebt ook helemaal niet de ambitie gehad om die moord op te lossen, om daar een nieuw licht op te laten schijnen. De politie heeft die zaak ook laten rusten op een gegeven moment.
1: Ik vertel wel, er zijn een aantal theorieën zijn er en die komen in het boek aan bod. Maar aan de andere kant, ik

0: denk van de politie heeft er zo grondig onderzoek naar gedaan. Ik heb er natuurlijk met mensen over gesproken, maar niemand weet het gewoon. En er is iemand geweest en die heeft die trekker overgehaald. Maar wat daar de reden ook toe is en wie dat is, is onbekend.
1: Dat is onbekend, dat zal, nou, ik vrees ook onbekend blijven. Ja. Het enige wat ons dan rest is om dat repertoire te vieren wat hij heeft nagelaten. Dat doe jij met dit boek waarin je van allerlei kanten een licht laat schijnen op zijn werk. Je zei het al, je hoopt dat het werk weer eens wordt opgepakt. Dat het weer een nieuw leven krijgt. Is dat de belangrijkste reden ook tenslotte dat je deze biografie hebt geschreven?
0: De belangrijkste reden is dat inderdaad dat repertoire weer in ieder geval te horen. En het wordt nu langzaam weer gedraaid. Dat mensen, ik vind ook, er wordt heel vaak stilgestaan bij het einde van Wim Hogekamp. Maar ik vind dat hij een heel interessant leven daarvoor heeft gehad. En ik vind dat verteld mag worden. En dat heb ik bij deze gedaan. En ik heb ook zelf zoiets, hij zou nu 79 zijn. Maar op het moment dat hij 80 is, vind ik eigenlijk dat ook zijn repertoire, die twee LP's die hij heeft gemaakt, word ik echt nog altijd een van de beste LP's in het Nederland vind. Dat die eigenlijk ook op een Spotify moeten staan, zodat iedereen er naar kan luisteren.
1: Nou, dat is een pleidooi dat ik van harte onderschrijf. Je hebt een interessant en mooi boek geschreven, Het Verschijnsel Wim Hogekamp. Maak dit een fijn dat je er was. Dankjewel.

Deze week overleed de Welsche zangeres Bonnie Tyler. Natuurlijk, je kent haar van haar grote hits It's a Heartache, Lost in France en natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Maar een beetje vergeten is dat ze ook meedeed aan het Songfestival in 2013. Ze vertegenwoordigde haar land toen met Believe in Me. Misschien niet het allerbeste stuk in haar repertoire, maar wel een lied waarmee ze weer liet horen wat een geweldige zangeres ze was. Zij gaf het festival eertijd die extra glans. Dit is Bonnie Tyler en Believe in Me.

0: Bonnie Tyler, Believe in Me. Straks veel plezier met Joeri's muzikale fruitmand. En wij zijn er morgen weer. Tot dan.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van de Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens de bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Het weer, het blijft nog een uur zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Ja, het lijkt een beetje op ABBA als je dit hoort. Silver Wind, dat is de naam. Geen ABBA dus. Komt uit een periode. Ja, best wel een bijzondere periode. De Jesus Movement, dus de Jezusbeweging, zo wordt het genoemd. Eind jaren 60, begin jaren 70. Ja, toen waren er in Amerika heel veel jonge mensen, vaak hippies. En die waren op zoek naar iets anders, iets echts. En een groot deel van hen die kwam tot geloof. En die ging daar ook muziek over maken. En dan dacht ze, ja, dat orgel, dat doen we dan liever niet. We hebben gitaren en een popgeluid. En zo ontstond de christelijke popmuziek zoals je die nu nog steeds kent. En de band Silver Wind die hoort ook helemaal bij die Jesus Movement. Een nieuw beginning hoorde je aan het begin van deze nieuwe fruitmand. En nou ja, dat is dus ook toepasselijk voor deze uitzending. Want het hele weekend hoor je weer de muzikale fruitmand. Elke zaterdag en zondagavond ben ik er. Hier op NPO Radio 5 met op de zaterdag om 9 uur. Morgen een uurtje eerder om 8 uur. Het is maar dat je het weet. Het is zomer en dat betekent ook dat er heel wat uren gevuld worden met muziekplaten. Een deel daarvan is al binnen, door de week aangevraagd via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Maar vanavond is er nog volop plek voor jouw verzoek en dat is dan ook meer dan welkom. Denk aan een psalm voor misschien wel je moeder of je buurvrouw of je dochter. Een lied voor iemand die je al jaren niet meer hebt gezien. Of een gezang voor iemand die wel wat bemoediging kan gebruiken. Denk er even over na. Niet te lang, anders is de uitzending zometeen weer voorbij. Maar je kan me bereiken via de NPO Luister-app of via de telefoon. Bellen kan op 0800 3000 555. Avond die is ingezet, de dag die verduistert langzaam. En dan klinkt hier op de radio precies die woorden. Heer, blijf bij mij. Het is het eerste verzoek van vanavond. Blijf bij mij, Heer. En het klinkt voor mevrouw Wiersma uit Andijk. Sybren en Alex bidden het u aan ter bemoediging en ook als blijk van waardering. Dit is het jongerenkoor Laudate Deum die het gaat zingen.

Guy Penrod en My Jesus, I Love Thee. Nou, je hoort de warme stem van hem. Jarenlang was hij de voorman van de Gator Vocal Band. Voor veel mensen de stem van de zondagse samenzang. Maar het lied zelf is eigenlijk nog veel ouder, My Jesus, I Love Thee. Geschreven door een jongen van 16 jaar. William Featherstone was zijn naam, komt uit Canada. En op die leeftijd was hij net tot geloof gekomen en schreef hij deze woorden op. My Jesus, I Love Thee. Mijn Jezus, ik heb u lief. Nou, ik ben al ontzettend blij met de reacties die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Ik zie dat Peter erbij is, gezellig. Martien die meldt zich, Antje is erbij, Willeke, Pedro. En ook jij kunt jezelf melden in de NPO Luisterapp. En nou, ik zal ook even te kijken in mijn agenda deze week. Het is nu een jaar geleden zo'n beetje dat ik de muzikale fruitmand ben gaan presenteren. Dus nou ja, het is echt wel een programma dat er bestond ver voordat ik geboren was. Maar ik doe met heel veel plezier en misschien luister je zelf ook wel elke week. En nou ja, ik hoor ook wel eens mensen die het zo nu en dan horen. En soms zelfs iemand die helemaal nieuw is, die dan door iemand anders is getipt en zegt: nou, de muzikale fruitmand, dat is een mooi programma met die muziek. Nou, voor dat alles wil ik je natuurlijk ontzettend bedanken, want ik geniet er zelf ook van alle berichten en van de muziek die binnenkomt. Maar ik zou je wel willen aanmoedigen, blijf het vooral doen, hè, muziek aanvragen. Want zolang jij blijft luisteren, blijf ik ook dit programma maken. Dat is wel mijn intentie in ieder geval. Daar heb ik wel verzoeken voor nodig. Dus het telefoonnummer is 0800 3000 555. En je mag vanavond ook een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Ik vind het wel mooi, Thea die je belde zojuist, vanuit huis. En nog specifieker, volgens mij zelfs vanuit bed. Dus die luistert met haar man naar de muzikale fruitmand. Liggen al lekker op bed en genieten van alle mooie muziek die voorbij komt. En Thea die dacht nu, nou, ik zou ook wel eens een lied willen aanvragen. Ruwe stormen mogen woeden, gewoon omdat ze het een mooi nummer vindt. En ook omdat het zulk mooi weer is de laatste tijd. Dit is het christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden onder leiding van Martin Mans. En ruwe stormen mogen woeden.

Amy Grant schreef dit lied als een eerbetoon en het was bedoeld voor een goede vriend van haar, namelijk de christelijke zanger en liedjeschrijver Rich Mullins. Veel te vroeg overleden en dit gaat dan over iets wat je vast herkent, het leven als een weg. Het is een mooie metafoor altijd. Een weg met vlakke stukken waarop je even op adem komt, met stukken die naar beneden gaan, loopt natuurlijk wat lekker makkelijk, maar ook met stukken die zo steil zijn dat je bijna geen lucht meer krijgt. En zo is het leven ook, zingt Amy Grant. Somewhere Down the Road hoorde je hier in de muzikale vrijband op NPO Radio 5. Zometeen ga ik muziekjournalist Leo van Steensel even bellen om een tip te krijgen. Hij heeft elke week of eens in de zoveel tijd zoekt hij een liedje uit dat hij van harte kan aanbevelen. En welk lied dat is en van welke artiest, dat hoor je zometeen. Het heeft in ieder geval te maken met de zomerperiode en rust. Maar eerst nog een ander lied om mee tot rust te komen. Namelijk een verzoek van Kees Vermeer die het aanvraagt voor broeder Jan de Ruiter uit Barneveld. Het wordt aangeboden door zijn vriendengroep. Een aantal mannen daar zijn dat. Heeft ermee te maken dat Jan 75 jaar is geworden. En ze feliciteren hem van harte. En ze schrijven dat Jan hun vaak heeft laten zien dat er ook in moeilijke tijden altijd reden blijft om de Here te loven. En daarom past deze psalm daar goed bij. Net als de dichter van Psalm 146 mag hij nog lang met vreugde zijn stem verheffen tot Gods eer. Voor jou, Jan, klinkt nu Psalm 146, de versen 1, 3 en 8. En het wordt gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Jubilate Deo.

0: Psalm 146, vers 1, 3 en 8. Het was Jubilate Deo uit Woudenberg.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke week bel ik met een muzikale vriend van dit programma om te vragen wat hij op muzikaal gebied van harte kan aanbevelen. En vanavond muziekjournalist Leon van Steensel. Goedenavond Leon, fijn dat je er bent.
2: Goedenavond.
0: Ja. Want je bent net terug van vakantie, terwijl de meeste mensen nu pas een beetje op vakantie gaan. Nu de schoolvakantie is begonnen. En ja, je vertelde me dat je deze week vooral één woord om je heen hoorde. En dat is het woord rust. En daar heb je een lied bij uitgezocht.
2: Zeker, ja. Het is niet zo gek natuurlijk dat je dat woord heel veel hoort. Want ja, iedereen die lijkt een beetje te smachten naar gewoon even weg van alle hectiek, alle chaos. Ja, dan wil je die rust inderdaad. En wij associëren dat er vaak mee. Dus dat rust iets is dat je afsluit van al die drukte en dingen om je heen die je zo in beslag nemen. En dan zie je dus ook vaak, en dat hoor ik heel vaak met vakanties, dat mensen dan na zo'n vakantie gelijk allerlei grote besluiten nemen. En dat is eigenlijk ook heel logisch, want als je die drukte en die chaos en al die afleiding gewoon eventjes op een afstand kan hebben, ja, dan ga je opeens met een andere blik naar dingen kijken in die rust. Dus ja, het is niet zo gek dat er tijdens vakanties vaak grote beslissingen genomen worden. En ja, het is een manier om dus met andere ogen naar iets te kijken. En dat is nou precies zoals God eigenlijk hoopt dat wij naar hem, met hem omgaan. Dus dat wij met hem in die rust komen te staan. Dus dat je niet afgeleid wordt door van alles en nog wat, maar dat je echt gewoon met hem om kan gaan op een manier dat je kan denken, hé, het is goed zo. En ja, dat is eigenlijk de geestelijke rust waar dit lied over gaat. Het is het lied I Will Rest in You van Jackie Velasquez. Het komt uit 1999 van het album Streams. Dat was een verzamelalbum met allemaal artiesten bij elkaar rondom het thema rust. En dit is wel een van de mooiste liedjes daarvan. Omdat het dus niet alleen heel erg rustgevend is als lied, maar ook echt die diepe geestelijke rust benadrukt. Dat je mag weten dat je geliefd bent, dat het oké is, dat die God er is die je altijd ziet. Welke chaos om je heen ook. Dus ja, als mensen op vakantie gaan, dan wens ik ze inderdaad vooral de rust toe die ze zoeken, maar ook die diepe geestelijke rust.
0: Nou, wat een mooie uitleg bij de tekst van dit lied, I Will Rest in You. Uit de vorige eeuw dus, 1999, Jackie Velasquez. Dankjewel, Leon van Steensel.

0: De ware rust vinden, dat is waar Jackie Velasquez over zingt. Deze week van harte aanbevolen door muziekjournalist Leon van Steensel. Peter die zegt wat mooi gesproken. Martien die zegt nou wat een mooie woorden die kracht geven. En Willeke die zegt wat een mooie woorden van Leon. En het fijne van dit programma is dat ik hier de rust vind. Elke week weer, ook al ben ik thuis, deze uurtjes doen mij zoveel en ik ben er heel dankbaar voor.
1: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: We gaan even terug in de tijd. Een man die ligt in het ziekenhuis met een kapotte rug en daar doet hij God een belofte. Als ik hier goed en gezond uitkom, dan word ik een beter mens. En uiteindelijk slaagt de operatie. En het eerste wat Artie Glenn doet, want dat is zijn naam, als hij het ziekenhuis uitloopt, dat is de dichtstbijzijnde kapel binnenstappen. En daar zit hij. En de tranen die stromen over zijn wangen. Het zijn tranen van dankbaarheid. Als hij thuis komt, dan schrijft hij er diezelfde dag een lied over. Zijn eigen zoon die zingt het als eerste, maar uiteindelijk is het Elvis Presley die het de hele wereld overbrengt. Peter van Rijsingen die vraagt het vanavond aan. Dus voor jou klinkt vanavond Elvis Presley en Crying in the Chapel.
2: You saw

You Saw Me Crying in the Chapel. Elvis Presley, speciaal voor jou vanavond, Peter. Ja, soms zit een lied de hele dag in je hoofd. Ali Boele, die lief vanmiddag in haar eentje te zingen. En later zette zij de radio aan en daar kwam datzelfde lied voorbij. En ze dacht, nou, vanavond in de Fruitmand vraag ik hem gewoon nog een keer aan. Voor de derde keer op rij. Stil, mijn ziel, wees stil. Van Opwekking. Stil.

Dankjewel Ali voor het aanvragen van de opwekking bent. En stil mijn ziel, wees stil. Het zat vandaag de hele dag in je hoofd. Je vraagt het aan voor alle luisteraars van de Muzikale Fruitmand. Maar speciaal voor je nicht Greta Broer uit Waddinxveen. Je laat weten, Greta is ernstig ziek en beter wordt ze niet meer. En juist voor haar deze woorden om even bij stil te worden. Stil mijn ziel, wees stil. Ja, ik ga het niet uitrekenen, maar 62 jaar met elkaar getrouwd. Reken maar eens uit hoeveel dagen dat met elkaar zijn. Heel veel ochtenden samen aan de ontbijttafel. Samen een hele hoop meegemaakt. En afgelopen donderdag mochten ze erbij stilstaan. Het was zover voor Fokkel en Jannie. Hun zus en schoonzus Tina de Jong die heeft vanavond contact opgenomen met de Muzikale Fruitmand. En ja, ze zegt er eerlijk bij, ze tobben allebei met hun gezondheid. Maar één ding is er na al die jaren nog steeds en dat is de liefde. De liefde voor elkaar en de liefde van boven die hen draagt. Dus voor Fokkel en Jannie, 62 jaar getrouwd, die heeft vanavond contact opgenomen met de Muzikale Fruitmand. En ja, ze zegt er eerlijk bij, ze tobben allebei met hun gezondheid. Maar één ding is er na al die jaren nog steeds en dat is de liefde. De liefde voor elkaar en de liefde van boven die hen draagt. Dus voor Fokkel en Jannie, 62 jaar getrouwd, klinkt vanavond op het oor.

De opwekking bent, de kracht van uw liefde. Zo staat hij in de bundel. Maar dit was de uitvoering van de Martin Mans Formation in de muzikale vrijheidmand van zaterdag 11 juli. Vanavond tot 11 uur te horen op NPO Radio 5. En dat betekent zometeen na het nieuws van 10 uur nog 1 uur lang verzoekliederen. Dus wil je zelf ook iets in de fruitmand leggen? Bel dan nu naar 0800 30555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. Marleen Kessels, van harte gefeliciteerd. Vandaag 75 jaar geworden. En alsof dat nog niet genoeg is om te vieren. Vandaag ook 9 jaar getrouwd met Karel. Dubbel feest. En daarom vraagt Karel dit lied voor je aan. Een lied over de liefde. You Raise Me Up. Dit is Josh Groban.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moet een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De muzikale fruitmand, Joeri van der Geest.

Lucas Kramer en Hoe groot zijt gij? En ik vind het eigenlijk altijd het mooiste moment als er dan gezongen wordt. Of dat nu in de kerk is of als je thuis meezingt met de radio. Nou, soms zingt iemand door terwijl je weet dat diegene iets heel heftigs meedraagt. Geldt ook voor Lucas Kramer die je net hoorde. Ongeveer een jaar geleden verloor hij zijn zoon bij een ongeluk. En je kunt je nauwelijks voorstellen wat een last dat is om te dragen. En dan toch blijft hij zingen. Juist dit lied. Hoe groot zijt gij? Dankjewel, Plony, voor het aanvragen. Wat is het weer genieten, stuur je met de NPO Luister-app. Genieten bij de muzikale fruitmand. Ik hoor graag ook een lied van Lucas Kramer. En bij deze klonk dat dus. Ja, het is geen lied dat het verdriet wegpoetst. Het is een lied dat er dwars doorheen durft te zingen. Dat God groot is. En misschien luister je vanavond ook wel met verdriet. Of met een vraag die je met je meedraagt. Wat het ook is, je mag er zijn. Ook als je vanavond luistert met een blij gevoel. Als je iets te vieren hebt. En ook de muziek, die mag je daarbij uitzoeken. Aanvragen kan vanavond tot 11 uur door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 30555. Ik heb al een aantal verzoeken binnen die vanavond zijn aangevraagd. Ik hoop ze allemaal voor 11 uur nog te draaien vanavond. Maar als je nou zelf dus ook nog een ingeving hebt, een mooie ingeving, dan mag je dus contact opnemen vanavond met de muzikale fruitmand. Er zijn liederen die continu met je meegaan. Dag in, dag uit. Zo luistert Dick Bauma het volgende lied bijna elke dag. In oktober is het 3 jaar geleden dat zijn vrouw overleed. En hij schrijft het zo mooi. Ze leeft nog steeds in mijn hoofd en ook in mijn hart. En daar gaat dan ook dit lied over. Over de mensen die er niet meer zijn, maar wiens naam je wel blijft noemen. Dus voor jou, Dick, en ook voor je familie en voor iedereen die iemand mist, is dit De Mensen Die We Missen van Selah.

Ter herinnering aan de vrouw van Dick Bauma. De mensen die we missen van Sela. Ja, Psalm 103 klinkt vanavond op de radio. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig het te achten. Och, of nu al, wat in mij is hem prees. Loof, loof mijn ziel, den hoorder der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. De psalmberijming, dan het eerste vers daarvan. Ja, we gaan luisteren naar Psalm 103. Ook de versen 2, 8 en 9 gezongen door het Ridderkerks Mannenkoor op aanvraag van Gert via de NPO Luister-app.

103, vers 2, 8 en 9 door het Ridderkerks Mannenkoor. Dit is de late zaterdagavond van NPO Radio 5. Ik vind het mooi om te merken hoeveel je meeleeft met dit programma via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Daar kun je door de week zo een lied reserveren. En vanavond kan het ook live door te bellen naar 0800 3000555 of door een berichtje te sturen met de NPO Luister-app. Ja, gebeurt al veel. Anthony die vraagt naar de keuzepsalmen van morgenavond. Morgenavond weer een psalm van de week met de meeste stemmen voor de psalm die ik dan volledig laat horen. Nou, stemmen kan nu ook al via de website psalm 122 of psalm 150. Dan heb ik hier alvast even een tipje van de sluier. Dan zie ik nog een mooi bericht binnenkomen van Robert. Een gedicht stuurt hij door. Ga ik zo maar nog even voorlezen, Robert. Pedro die vraagt, komt mijn liedje ook? Jazeker, Pedro. Die staat op de planning. Je weet zelf om welke het gaat, maar hij komt nog voorbij. En ik kreeg nog een berichtje van Ineke. En zij laat weten dat ze voor haar man zorgt. Die lijdt aan dementie. En dat is vaak zwaar, schrijft ze eerlijk. Nou, Ineke, dank voor je bericht. Jouw verzoek is een lied van Kinga Baan. En die komt er zeker aan. Weet dat er vanavond ook aan jou gedacht wordt. En ook hetzelfde verzoek namens Johanna uit Staphorst. Het wordt er aangeboden door de dames van de zangvereniging. Johanna is 60 jaar geworden en ze schrijven, lieve Johanna, we hopen dat je een fijne dag hebt met iedereen die je lief is. En ze wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe met veel liefde, gezondheid en Gods nabijheid. Het lied dat vanavond wordt aangevraagd is van Sela en Kinga Baan. Ik zal er zijn.

0: Tela en ik zal er zijn.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Ja, een goede buur is goud waard, weet ook Jacoba van Maurit. Haar zoon ligt op dit moment in het ziekenhuis met hoge koorts. En op zo'n moment klopte ze aan bij haar buurman, Wouter Andela, met een vraag. Wil je voor ons bidden? En Wouter, die doet dat. En hij doet er nog iets anders bij. Hij vraagt een lied aan ter bemoediging in deze muzikale fruitmand. Voor Jacoba en voor haar zoon die momenteel in het ziekenhuis ligt. Woorden om jou vast te houden als je moet afwachten. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Vanavond in de uitvoering van het christelijk gemeentekoor De Credo Singers uit Rotterdam.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555. Wat

Speciaal voor Pedro die het aanvraagt via de NPO Luister-app. Eline, en je mag ook verliezen. Dit is de muzikale vrijmond van de EO. En ja, op Urk weten ze ook wat het is om de dag af te sluiten met een lied. Generaties lang gingen daar de mannen de zee op. En wie thuis achterbleef, die legde de dag in Gods handen. En misschien klinkt dat daarom zo echt als juist de Urker mannen het volgende lied zingen. De avondzong. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk, die gaat het zingen. Onder leiding van Gerrit Schinkel. En dat klinkt vanavond voor Sabrina. Die vraagt het aan voor haar ouders. En ook Martin, die stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. Hallo, goedenavond Juri. Heb je vanavond nog tijd om avondzang te draaien? Wij luisteren momenteel via de televisie op deze mooie zomeravond. Nou, uiteraard heb ik daar tijd voor. En als ik het niet heb, dan zou ik er tijd voor maken. Ik vind het ook een prachtig lied. De avondzang die nu klinkt hier op NPO Radio 5.

is een prachtig lied van het christelijk mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel, de avondzang. Maar aan het einde nog een vraag, hè, die steeds opnieuw klinkt. Ben je al bereid voor de eeuwigheid? Dan een berichtje van Robert, die zegt: goedenavond Juri en het team van de Muzikale Vrijmond. Vanavond hoor ik veel liederen van rust en van hoop. 3 maanden geleden heb ik een gedicht geschreven. Als je het wil voordragen voor de luisteraars, nou, dan vind ik dat geen enkel probleem. Het heet Hoop. Er is hoop. Ja, voor iedereen. Richt je blik op Jezus. Hij zal je helpen. Ja, Hij alleen. Er is hoop. Al zit je diep in gedachten of verdriet. God is het die je ziet. Hij vergeet jou niet. Er is hoop. Wanneer je Jezus aanneemt als je Heer, Hij vervult je met zijn geest en zal je helpen telkens weer. Er is hoop. Verdriet en vreugde zullen misschien niet wijken, maar je vindt rust in Hem. Hij zal je dragen en daarom is er hoop. Dankjewel Robert. Robert Hagenbeek voor het doorsturen van dit zelfgeschreven gedicht. En een lied dat er goed bij past is deze. Turn Your Eyes Up on Jesus. En dat klinkt vanavond in de uitvoering van Alan Jackson.

0: Jackson en Turn Your Eyes Upon Jesus. Dag Maria, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Is het nog geen bedtijd?
1: Nou, ik zat al te kijken en ik denk de tijd is wat om. Ik kom niet meer aan de beurt. En dan gaat ineens de telefoon of ja. Ik live in de uitzending wil zijn.
0: Nou, en daar zijn we dan op zaterdagavond 11:15.
1: Ik zeg dat is ontzettend bijzonder.
0: Ja, want je wilt iemand verrassen, hè, die jarenlang letterlijk naast je stond.
1: Ja.
0: Ja, in het koor.
1: Naast me in het vredeskoor, ja. En dat koor is ontstaan in de jaren 70. En er zitten een heleboel leden, zaten er nog op, nu nog steeds. Dus iedereen heeft een hele hoge leeftijd, inclusief zuster André. Dus vorig jaar is het koor opgeheven om de leeftijd. En maar we hebben onderling nog heel veel contact en leuke afspraken en dat soort dingen. En dan hoorde ik dat zuster André Morsing, dat hij een zwaar infarct heeft gehad. En dat vind ik zo sneu dat ik bij deze een mooie plaat wil aanvragen van hoop en troost.
0: Ja, wat mooi.
1: Want het is een schat van een vrouw.
0: Ja?
1: En ze verdient het echt. Ja.
0: Want wie is André voor jou? Wat betekent ze voor je in je leven?
1: Mijn hart maakt altijd een sprongetje als ik weer naast de stond in het koor. Er ging zoveel positieve energie en warmte van die vrouw uit. Het was gewoon een schatje. En ze was altijd vrolijk. En ze had altijd wijze woorden.
0: Ja, wat mooi. Dus nu na dat infarct van André wil je haar een lied meegeven. Een lied van hoop. En dat is het lied geworden dat we in het Engels kennen als You Raise Me Up. Klonk eerder vanavond al.
1: Ja,
0: maar we hebben ook een Nederlandse uitvoering. U tilt mij op, hoog boven alle vragen.
1: Die ken ik ook.
0: Ja.
1: Het zou heel mooi zijn.
0: Nou, zullen we daar naar luisteren?
1: Ja, heel graag.
0: En als André nu luistert en ze hoort dit nog, welke boodschap wil je haar dan nog meegeven? Dan ga ik daarna het lied instarten van het Elspeeds Mannen Ensemble.
1: Ja, nou, ik hoop dat ze in dit ziekbed, wat best wel pittig is, ontzettend veel liefde mag ervaren van iedereen om haar heen. En ik ben trots op haar.
0: Mooi, dankjewel.
1: Oké, jullie bedankt.

mij op hoog boven alle vragen. Het Elspeets mannenensemble zong het vanavond. Ja, dan een bericht van mevrouw van Steenis. Helma van Steenis heeft een pittige week achter de rug. Operaties die weer niet doorgaan. En ja, ze is een beetje moe. Ze is een beetje op. Maar ja, de muziek van de muzikale fruitmand, de liederen, die bemoedigen haar. En daarom dacht ze, ik wil zelf ook nog een lied aanvragen. En dat is een lied van Mahalia Jackson. Met een positieve boodschap. What the world needs now is love.

misschien ook wel hebt meegezongen. Fijn om dat samen te kunnen doen. Morgenochtend vroeg om 6 uur, dan staat mijn collega Jurjen Timmerink alweer fris en fruitig klaar met groot nieuws. En morgenavond om 8 uur hoop ik er weer te zijn met de muzikale fruitmand. Voor nu slaap lekker en welterusten. Dit is het laatste verzoekje voor Jan Wim. Groot is uw trouw, o Heer.

Jackson, om mevrouw van Steen eens een beetje op te beuren. What the world needs now is love. Sweet love. En daarmee is het einde van deze muzikale fruitmand in zicht. Ik wil je bedanken gewoon dat je erbij was, dat je luisterde, meeleefde.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, begin van zondag 12 juli. Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening en geen vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt dus om 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstander. De tegenstander is de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.